0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

get some sleep. Creaky noises make my

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar-Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhorn en de aansluiting met de N509. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar Avenhoorn. Tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
4: Yes, goedemorgen. Het is 9 uur geweest. Lekker kopje koffie erbij. Dit is Chez René.

Bastien Steven op Harlem 105 en Butterfly. Je luistert naar Sherine. Een hele goede morgen. Het is 11 minuten over 9. En misschien ben je ook even net uit bed. Heb je eerst een kopje koffie erin zitten? Of ben je ermee bezig? Ik wens je een hele goede morgen. Het zonnetje schijnt lekker buiten. Het belooft best een mooie dag te worden. Maar als je een beetje van zon houdt, dan is het wel aan te raden om een beetje op tijd naar buiten te gaan nog. Want later vandaag dan zijn er ook wolkenvelden en dan wordt het allemaal ietsje minder. Hey, goedemorgen, dit is Sherine zonder René Kind. Ik ben Wessel van Opstal en ik ben er gewoon tot 12 uur met zometeen uiteraard het laatste nieuws. Sophie Aleng zit er klaar voor. Straks ook Marcel Beun met het mediaoverzicht. We gaan kijken wat er allemaal in alle kranten staat. En we gaan ook even mee met Ger Loogman. Dat is onze collega van ZFM. Die is namelijk naar Zandvoort geweest. Tenminste, ja, daar woont hij. Maar die was daar bij de start van een proef daar op het strand. Daar mag je namelijk niet meer roken. Hij weet er alles van en je hoort het zo meteen. Met daaromheen natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Tot 12 uur. Under Gravity 6 komt eraan. Raoul Michel, Coldplay. En dit is YouTube.

0: Gravity 6 en Starlight op Harlem 105. Een hele goede morgen. Dit is Sherene zonder René Kind. Straks gaan we schakelen even over naar Gerry Loogman, onze verslaggever uit Zandvoort. Hij was gisteren bij de kick-off van het rookvrije strand. Dat is al groot aangekondigd. Dat is een proef van de gemeente Zandvoort om het strand een beetje schoon te houden. Want er worden veel peuken daar in het zand uitgedrukt. En dat is niet alleen gewoon smerig. Het is ook nog eens heel slecht voor de natuur. En die beuken blijven er honderden jaren liggen, geloof ik. En, daarom al straks meer over, want Gerry Loogman die was daarbij. Straks natuurlijk ook het laatste nieuws met Sophie Adink. Die houdt je helemaal op de hoogte van alles wat er in de regio gebeurt. En daarna Marcel Beun. En die heeft de kranten opengeslagen. De websites, de bladen, alles wat er maar in de media te vinden is. Dat hoor je zo meteen met Marcel Beun. Eerst muziek uit de buurt.
1: Dit is Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
2: Keuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat het kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
1: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. PWN gaat beveiligers inzetten bij de Oosterplas in Bloemendaal om fout geparkeerde fietsen tegen te gaan. Op drukke, zonnige dagen zetten bezoekers hun fietsen massaal op het toegangspad naar het Duinmeer, waardoor hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Volgens PWN levert dit gevaarlijke situaties op. Beveiligers moeten bezoekers voortaan doorverwijzen naar een alternatieve fietsenstalling verderop. Een 15-jarige jongen is na bevrijdingspop op de Kruisweg in Haarlem met geweld van zijn fatbike beroofd. Volgens zijn vader werd hij door een groep jongeren van de fiets getrokken, waarna de daders er vandoor gingen met de fatbike. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar was wel flink geschrokken. Omstanders probeerden nog in te grijpen en schakelden de politie in. De politie onderzoekt de zaak en roept nu getuigen op zich te melden. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode-loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder €25.000 uitgereikt en een van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode-loterij. En dan het weer. Het is vandaag een mooie, overwegend zonnige dag. Er staat weinig tot geen wind en het wordt maximaal 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd in Noord-Holland op de N243, Alkmaar-Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhorn en de N509. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Block and Crown en Hold Me Closer op 105 en daarvoor Coldplay en All My Love. Het is 12 minuten over 9:30. Dat betekent de hoogste tijd om over te schakelen naar Marcel Beun voor het mediaoverzicht. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb het de Volkskrant hier voor me liggen. Nepal heeft dit seizoen een recordaantal van 492 vergunningen afgegeven voor de beklimming van de Mount Everest. Dat blijkt gisteren uit gegevens van het ministerie van Toerisme daar. De vergunningen die leveren omgerekend meer dan 6 miljoen euro aan inkomsten op. En een snel rekensommetje geeft aan dat alleen al die vergunning per persoon dan dus ruim 12.000 euro kost. Door het grote aantal bergbeklimmers wordt wel gevreesd dat er bij slecht weer opstoppingen ontstaan op weg naar de Everest. In 2019 moesten klimmers urenlang in de ijzige koude en op hoogtes met weinig zuurstof gewoon wachten. Merendeel van de klimmers probeert de top van de hoogste berg ter wereld, bijna 9 kilometer hoog, te bereiken samen met tenminste 1 Nepalese gids. Dan iets dichter bij huis. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor ondernemers die inkomsten mislopen door het aanstaande vuurwerkverbod. En daarmee lijkt niet de invoering van dat verbod op 1 augustus nog in de weg te staan. Een meerderheid in zowel de Eerste als Tweede Kamer schaarde zich vorig jaar na jarenlange discussies achter een algemeen vuurwerkverbod. Een belangrijke voorwaarde die de Tweede Kamer aan het verbod stelde was een nette en eerlijke compensatie van vuurwerkondernemers die hun winsten door het verbod in, jawel, rook zagen opgaan. Importeurs van vuurwerk krijgen de misgelopen winst van de komende 3 jaar vergoed, plus een extra tegemoetkoming voor andere kosten die het gevolg zijn van het vuurwerkverbod, zoals een vergoeding voor het ontslaan van personeel. Winkeliers moeten het stellen met een minder riante regeling. Zij hebben recht op de misgelopen winst van 1 jaar met een opslag van 15% op die winst. Ook krijgt elk bedrijf een bedrag van 3500 euro extra. Dat is bedoeld als steuntje in de rug voor kleine ondernemers. Bijvoorbeeld bij het afkopen van huurcontracten van opslagplaatsen. Met het bericht van de staatssecretaris lijkt niet de invoering van een landelijk verbod nog in de weg te staan. Eerder zette het kabinet al stappen om aan de 2 andere voorwaarden van de Kamer te voldoen. Zo kwamen er een handhavingsplan en een ontheffingsregeling voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Het kabinet wil dat het verbod op 1 augustus al in werking treedt, ruim voor de jaarwisseling.
0: Dankjewel Marcel en tot over een uurtje. Dit is Haarlem 105, Sherené, San René. Ik ben Wessel met Michael Jackson nu. Dit is Don't Stop Till You Get Enough op 105.

0: Say Less.
1: GYT en Say Less hier op Haarlem 105. Goedemorgen. Het is 9 minuten voor 10. Dit is Haarlem 105 wat je aan hebt staan. Tot 12 uur Chez René. En ik ben Bessel. René die is er deze week niet. In het Haarlems Dagblad las ik net een groot artikel over, ik denk wel, een van de meest spraakmakende overstappen in ieder geval van dit jaar, maar misschien wel van de afgelopen jaren. Dat is een portret van Donald Pols, tot deze week nog directeur van Milieudefensie. Maar inmiddels is hij in dienst bij Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Ja, Pols die werd vooral bekend door de spraakmakende rechtszaak tegen Shell, die Milieudefensie in 2021 in eerste instantie won. En 3 weken geleden kondigde hij nog een nieuwe zaak tegen Shell aan. Maar afgelopen dinsdag, op 5 mei, stapte hij over naar de andere kant. En dat bracht toch wel een klein schokje teweeg in activistenland. Maar in het HD lezen we dat mensen die hem kennen een stuk minder verrast zijn. Want Pols groeide op in Zuid-Afrika, maakte het einde van de apartheid mee en trok altijd al een parallel tussen het onrecht en het fossiele systeem. En zijn voormalige collega's die omschrijven hem als iemand met een sterk moreel kompas die zijn eigen koers vaart en ook zijn poot stijf houdt. Ja. De redenering van zijn overstap die laat zich raden, zegt iemand die hem goed kent, Marjan Minnesma van Urgenda. Hij denkt, als ik de grootste viezerik kan vergroenen, ben ik goed bezig. Maar goed, of dat dan ook echt gaat lukken, daarover zijn zijn oud-collega's sceptisch. De touwtjes bij Tata Steel liggen in India bij de aandeelhouders, maar een voormalig BNF-directeur sluit af met een mooie uitsmijter. Als Donald in zijn missie slaagt, verdient hij zijnertijd een standbeeld aan het ei. Of dat wel weer komt, dat moeten we dus afwachten. Maar op zijn minst wel zacht gezegd opmerkelijke overstap van deze week. Donald Pels naar Tata Steel. Dit is Haarlem 105, goedemorgen. Direct hoor je nu. And the devil don't care.

Ja, direct. The Devil Don't Care. Wat was dat goed, hè? Afgelopen dinsdag op Bevrijdingspop. We speelden ze hem ook. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik heb direct wel eens vaker gehoord bij radiozenders en zo. En het is gewoon net alsof je naar de cd zit te luisteren, bijna. Moet je horen. Dit is de live versie, hè?

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
2: Yes, goedemorgen. Zometeen kijken we even naar Zandvoort. Want daar is het tegenwoordig rookvrij op het strand.

Somber en Undressed op 105. En daarvoor nog Stacey Letisal en Jump to the Beat. Het is 13 minuten over 10. Een hele goede morgen. Dit is Chez René, zonder René. Ik ben Wessel tot 12 uur met veel fijne muziek. Natuurlijk het laatste nieuws zometeen met Sophie Alink. Heeft het allemaal voor je uitgezocht wat er allemaal gebeurd is in de regio. Later ook nog het mediaoverzicht met Marcel Beun. En straks gaan we even een kijkje nemen aan het strand van Zandvoort. Want onze collega, verslaggever Ger Losman van ZFM Zandvoort, die was gisteren bij de kick-off van het rookvrije strand. Ja, daar staat ook op onze website dat Zandvoort een proef start met rookvrije zones op het strand. De eerste borden zijn inmiddels geplaatst waar strandbezoekers worden gevraagd om geen sigaret op te steken. Op onze website een interview met wethouder Lars Carré. Maar onze verslaggever die was dus bij

de kick-off, zoals dat dan heet, hè, in het goed Nederlands. De kick-off van het rookvrije strand. Hoe het allemaal ging, waarom het nodig is, hoor je zometeen op 105. Dus het live verslag van Ger Loogman. Eerst muziek van Eurythmics.

0: Eurythmics op Haarlem 105. Het is vandaag een mooie zonnige ochtend. Graadje of 15 nu. Het wordt zo'n 19 graden vandaag. Het blijft ook wel zonnig, maar af en toe wat bewolkt. Maar het is een mooie dag om lekker naar het strand te gaan vandaag. Van Zandvoort bijvoorbeeld. Maar goed, onder dat zand liggen duizenden sigarettenpeuken. En de gemeente wil daarom komend seizoen daar verandering in brengen. En gisteren trapte wethouder Lars Carré de pilot rookvrij strand af. Die pilot trapte hij af. Onze verslaggever Ger Roogman, die was erbij. Hij sprak onder andere met gebiedsmanager Jeroen Traures. En Jeroen vertelt hoe dat sigarettenverbod er nou is gekomen.
1: Ja, volgens mij vorig jaar weer gevraagd door de gemeenteraad. In overleg met de ondernemer, met een heel aantal ondernemers op het strand. Dit ook belangrijk vinden, dit ook willen. Een aantal zones aangewezen op het strand. Waar we het komende jaar gaan kijken hoe dat werkt. Het rookvrij maken van het strand. En het is goed om daar vandaag aandacht aan te besteden.
2: Het plan is natuurlijk het hele strand.
1: Voor nu hebben we een aantal zones aangewezen. De vraag is inderdaad of het hele strand rookvrij moet zijn. Ja, met die pilot hopen we meer te leren op dat punt. En te kijken hoe we daarmee verder gaan.
2: En welke zones zijn dat?
1: We staan hier bij de spot. Dus daar is een zone, een stuk verder naar het zuiden. Een stukje voorbij de centrale strandafgang. En dan nog een stukje nog verder op het strand. Nog een stukje verder naar het zuiden.
2: Wethouder Lars Carré staat hier naast mij. En op een heel schoon strand. Klopt dat?
3: Zo te zien is het een heel schoon strand. Het is net vloed geweest. Je ziet de donkere lijnen. En het ziet er vrij schoon uit vanaf deze kant.
2: Geen peuken, hè?
3: Geen peuken, maar ik moet natuurlijk wel zeggen, die zijn natuurlijk wel klein. Mm-hmm. Dus als we misschien een paar meter naar voren lopen en tussen het zand gaan verroeten, dan komen we waarschijnlijk wel wat tegen.
2: Het zou wel mooi zijn als het straks helemaal rookvrij is, hè?
3: Ja, rookvrij zeker. En het, natuurlijk ook peukenvrij daardoor. Alleen, je ziet ook, het is net vloed geweest, hè? Mm-hmm. Dus wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren. Ja. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
2: Maar wat is nu het belangrijkste? Het niet roken of het schoonhouden van het strand?
3: Beide. Ik ben wethouder volksgezondheid en ik ben wethouder strand. En we weten natuurlijk dat er ook een gezondheidskundig component aan roken zit. Maar er zit ook gewoon een milieueffect aan. Want één zo'n filter, dat vervuilt gewoon tienduizenden liters Noordzeewater. Waar ook onze kinderen weer in spelen en zwemmen. En de surfers die we hier hebben ook wel eens slokjes water binnenkrijgen. Dus ja, het is. Ja, en je kan het niet scheiden, denk ik. Nee.
2: Nou, we staan hier bij mensen van Juttersgeluk. Zeg ik dat goed?
4: Ja, dat klopt. Ja. In Juttersgeluk is een stichting. En we gaan elke werkdag gaan we het strand op. En we halen het plastic en de peuken en alles wat onze mooie zee en strand vervuilt op.
2: Dus, en ik heb begrepen dat jullie net even het strand op geweest zijn. En dat hele bakje met peuken.
4: We zijn net, denk ik, even een uurtje bezig. En we hebben al 100 peuken.
2: Onvoorstelbaar, hè?
5: Dat is niet te geloven, hè? Ja, het is gewoon een beetje om je te schamen ook wel, soms.
6: Mijn naam is Annemiek en ik ben ook werkzaam bij Juttersgeluk.
2: Oké, Annemiek, je zei net dat er heel veel narigheid in zo'n peuk zit. Wat zit er nou allemaal in?
6: Sowieso zit er in een peuk microplastics. Onder andere ook zware metalen. Dus het is eigenlijk een chemisch bommetje wat mensen achterlaten op het strand. En dat is waar we eigenlijk de mensen op willen wijzen. Dat het gevaar is, zeg maar, voor de natuur. Kijk, we willen mensen niet meteen zeggen van met het vingertje wijzen, maar mensen wel bewust maken van wat ze achterlaten op het strand. En daar willen we in eerste instantie iets aan doen. Dat mensen dus hun peuk meenemen in een asbak of we hebben ook draagbare peukenasbakjes op diverse plekken op het strand. Dat mensen daar gebruik van gaan maken. En dat ze niet klakkeloos die peuk maar overal op de grond gooien.
2: Ja, het is zo'n gewoonte.
6: Het is een gewoonte. En niet alleen op het strand, maar ook in dorpen. Ga naar een uitgaansstraat, neem de Haltestraat. Ja, als je daar doorheen loopt s'avonds, dan ligt ook de stoep vol met peuken. Dus het is gewoon dat stukje bewustwording. En mensen proberen dan toch over te halen, zeg maar, om die peuk niet zomaar neer te gooien.
2: Helemaal goed.
4: De dieren zien het ook namelijk als voedsel. Ik denk dat het ook wel een belangrijk punt is.
2: In Ik sta hier naast Elsbeth Otten van de gemeente Zandvoort.
7: Had het niet beter geweest om gewoon in één keer te zeggen van nou, we doen het hele strand?
8: Nou kijk, uiteindelijk zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Maar goed, wat je ook al, wat toch wel het geval is, is dat je, nou ja, toch mensen moeten toch wennen. Het is natuurlijk een openbare ruimte, dus het is ook niet zo vanzelfsprekend dat je daar ineens niet meer mag roken. En ja, wat we zeggen, we willen het ook niet handhaven en echt verbieden, maar we hopen echt dat gewoon door gedrag elkaar aanspreken en bewustwording, wat doet zo'n peuk nou eigenlijk als je hem in het zand gooit, nou ja, dat we langzaam dat kunnen gaan uitbreiden.
0: Ja, een verbod is het dus volgens nog niet. En de handhaven gaat de gemeente bewust niet doen. Het moet voorkomen van bewustwording en elkaar aanspreken. Maar of dat genoeg is om de duizenden strandgangers van hun sigaret af te houden, ja, dat weten we na de zomer als de proef wordt geëvalueerd. Een verslag van Gerard Hoogman was dit van...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
2: Reuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat de kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
1: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. De Grote Markt in Haarlem staat morgen, 10 mei, in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 4:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. PWN gaat beveiligers inzetten bij de Oosterplas in Bloemendaal om fout geparkeerde fietsen tegen te gaan. Op drukke, zonnige dagen zetten bezoekers hun fietsen massaal op het toegangspad naar het Duinmeer, waardoor hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Volgens PWN levert dit gevaarlijke situaties op. Beveiligers moeten bezoekers voortaan doorverwijzen naar een alternatieve fietsenstalling verderop. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode-loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder 25.000 euro uitgereikt en één van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode-loterij. En dan het weer. Het is vandaag een mooie, overwegend zonnige dag. Er staat weinig tot geen wind en het wordt maximaal 16 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Tom Brown en Funking for Jamaica op Harlem 105. En daar wordt hij ook nog Jungle en Back on 45. Een goedemorgen, het is 10:30. Je hoorde net Sophie Aling met het Harlem 105 nieuws. En nu gaan we kijken wat er allemaal in de rest van de media staat. Met Marcel Beun. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen met twee lichte berichten uit het AD. Ook de Amerikaanse president Trump heeft zich gemengd in de discussie over de torenhoge prijzen voor WK-toegangskaarten en is verbaasd. Hij zegt: iedereen die op mij gestemd heeft, moet de kans krijgen om te gaan kijken. Voor het goedkoopste ticket voor de openingswedstrijd van de VS tegen Paraguay in Los Angeles betaal je op dit moment €1.650. Op doorverkoopsites zijn er tickets te koop voor nog net geen €1.000. Dat zijn dus de goedkoopste kaarten. De hoge ticketprijzen zijn wereldwijd een thema. FIFA-voorzitter Infantino pareerde eerder al de kritiek met de volgende uitleg. De enige bron van inkomsten voor ons is het WK. We verdienen gedurende 1 maand al het geld dat we nodig hebben tot het volgende WK over 4 jaar. En Infantino gaat verder: als iemand bij doorverkoop een ticket voor de finale aanbiedt voor $2 miljoen, betekent dat niet dat tickets $2 miljoen kosten of dat iemand ze ook daadwerkelijk zal kopen. Waarna Infantino met een belofte kwam. Sterker nog, als iemand een ticket voor de finale koopt voor $2 miljoen... dan breng ik hem persoonlijk een hotdog en een cola, zodat hij een geweldige ervaring heeft. Dan, de politie in Dortmund heeft afgelopen dinsdag een opmerkelijke melding uit de plaatselijke dierentuin gekregen. Medewerkers van Zoo Dortmund hadden gezien hoe een bezoeker in het leeuwenverblijf was geklommen. Toegesnelde agenten troffen de man aan in het leeuwenverblijf. De 29-jarige legde uit dat hij een vaste bezoeker van de dierentuin was en dat het hem was opgevallen dat de dieren die dag wel erg veel lawaai maakten. En hij concludeerde dat de leeuwen honger moesten hebben. De man was kennelijk goed voorbereid op deze situatie, want in zijn rugzak vonden agenten een pakket varkensgoulash. Een deel van de varkensgoulash was volgens de politie al in de maag van een leeuw verdwenen. Het bizarre incident kan ernstige gevolgen hebben voor de roofdieren. Rauw varkensvlees is namelijk gevaarlijk voor katachtigen. De ongebruikelijke actie heeft geen juridische gevolgen voor de inwoner van Dortmund. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad. Mochten de dieren echter ziek worden, dan kan de dierentuin een civiele procedure starten om de kosten op de man te verhalen.
0: Dankjewel, Marcel. En tot over een uurtje weer.

Billy Irish en Wildflower. En daarvoor Train met The Weeknd. En dat is het. Het is zaterdagochtend. Een hele goede morgen. Langzaamaan ontwaakt Haarlem. Of nou ja, ontwaakt. Het is inmiddels al bijna 11 uur. Dus als het goed is, ben je wel wakker. Hoewel, zaterdag is natuurlijk ook wel om lekker rustig aan te doen. Hey, ik heb even wat nieuws erbij gepakt. Ik heb de kranten doorgespit deze ochtend. Het Haarlems Dagblad onder andere. Daar staat, ja, zoals ik net al vertelde, een profiel over de nieuwe directeur van Tata Steel. Hè, wat natuurlijk een, ja, waar schande van werd gesproken. Maar ja, het HD heeft gesproken met een aantal kennissen, vrienden van die nieuwe directeur, die dus van Milieudefensie vandaan komt. Zeker het lezen waard. Er staat ook nog iets anders in over Heemstede, namelijk het project Groot Klooster. Dat zorgt opnieuw weer voor wat onrust. 4 partijen die gebruik maken van het terrein, waaronder Herenboeren Heemstede en een kinderopvang, die stuurden deze week een felle brief aan wethouder Evelien Stam. En hun conclusie is: het participatieproces deugt niet. Er zijn toezeggingen zijn onvoldoende vastgelegd en beloofde gesprekken zijn uitgebleven. En de online vragenlijst die schiet tekort, zeggen ze. En ze vroegen daarom ook om directe opschorting van dat participatieproces. Nou, afgelopen donderdag sprak de nieuwe gemeenteraad de kwestie. Nieuwkomer Samen Sterk Heemstede van Erik Geels, die diende meteen een motie in om het proces even op pauze te zetten. Maar die haalde geen meerderheid. En de beoogde coalitiepartijen VVD en Pro Heemstede die wilden doorgaan. D66 vond de motie te laat ingediend. Nou ja, wethouder Stam zelf die gaf toe dat de brief hard aankwam. Staat in de krant om na het voorjaarsreces zo'n brief te krijgen. Dat doet iets met je. Maar ze wilden juist in gesprek. En aankomende maandag staat er al een groepsgesprek gepland met de briefschrijvers. Dus ja, dan kan je natuurlijk afvragen, is dat dan nodig, zo'n brief, hè? Dat dit soort onvrede pas in de raadzaal belandt, terwijl er maandag gewoon een gesprek aan tafel had gekund. Dat zegt misschien dan ook weer iets over het participatieproces. Tot nu toe. Je luistert naar 105. Zometeen het nieuws met Sophie Alink. Eurythmics komt eraan. Niels Geuzebroek en Todo. Maar eerst deze knaller, mag ik toch wel zeggen, van Another.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Yes, goedemorgen. Dit is Chez René zonder René.

Dodo, Pamela op 105. Daarvoor nog Niels Geuzenboek en Grow Young. Dit is Chez René zonder René Kind. Ik ben Wessel tot 12 uur met gewoon het programma Chez René. Zometeen onder andere kijken we nog even wat er allemaal in de culturele wereld gebeurt. Wat er in Patronaat, in Phil, in Caprera misschien nog wel. Je hoort het allemaal zometeen. Eerst nog even wat nieuws uit het Haarlems Dagblad. Het gaat over een beroving die afgelopen dinsdag plaatsvond na bevrijdingspop op de Drukke Kruisweg. Ja, een 15-jarige jongen die werd daar door een groep jongeren met geweld van zijn fatbike getrokken. De fiets van zo'n 1200 euro waar hij zelf hard voor had gewerkt, die was daarna ook weg. De jongen die raakte niet ernstig gewond, maar was volgens zijn vader in de krant wel enorm van slag. Wat ik me best kan voorstellen, ja, na zo'n beroving. Het gebeurde allemaal rond 10 uur, midden tussen de festivalgangers die richting het station liepen. Volgens de politie was de groep jongens al langer voorbijgangers aan het lastigvallen voordat ze toesloegen. Eén lichtpuntje in het verhaal is Aaron uit IJmuiden, schrijft het HD. Hij zag de beroving niet direct, maar ontfermde zich meteen over het slachtoffer. We bleven bij hem, zodat hij niet alleen zou zijn. Ik heb nog een drankje voor hem gehaald bij de snackbar. Want Aaron die weet zelf hoe het is. 2 jaar geleden werd hij op precies dezelfde plek zwaar mishandeld. Nou ja, de vader van de jongen die wil aangifte doen. Maar dat kan volgens de politie pas aanstaande dinsdag. En de politie legt uit dat ze voldoende tijd willen nemen voor de aangifte en die daarom moeten inplannen. Nou ja, de vader die noemt dat schandalig. En de politie die vraagt mensen die foto's hebben mee te nemen bij de aangifte. Of die foto's te hebben. Die zin doe ik even opnieuw. Dat is ook mijn zaterdagochtend. De politie die vraagt mensen die foto's hebben om die mee te nemen. En te sturen aan de politie. En de vader moet dat allemaal meenemen naar de aangifte. Maar vooral niet openbaar te maken. Want dat kan het strafproces schaden. Ja, en ze zijn ook nog op zoek naar getuigen. En het is toch ook wel bizar dat er zo'n drukke plek. Hè, dat er dan eigenlijk niemand is die dan ingrijpt. Dat is toch ook wel bizar. Hè? Honderden mensen lopen daar langs. En die zien het gebeuren. En die denken, nou, ik moet naar huis, ik moet mijn trein halen. Verder nog een lekker verhaal uit Zandvoort ook. De haven van Zandvoort die is weer open voor het strandseizoen. En daarmee staan ook de Ajuma Bites weer op de kaart. Ja, dat zijn bitterballen met een Surinaams-Hindoestaans tintje. In 3 smaken, Bali, champignon en broccoli. Ze zijn allemaal vegan en allemaal met een beetje pit van de Ajuma-peper. Het verhaal van die bites, dat begon zo'n 10 jaar geleden bij strandtent Ajuma Beach. Waar Roos van Surinaams-Hindoestaanse afkomst kookte. Haar zelfbedachte bitterballen werden al snel een huisspecialiteit. Nou ja, andere strandtenthouders die wilden ze natuurlijk ook. En op een gegeven moment was het handmatig draaien balletje voor balletje niet meer te doen. De productie ging naar een professionele krokettenproducent in Heerhugowaard. En de eerste batch, 8000 ballen in 1 keer. Nou, het strengste lid van het proefpanel is oma Rienke. Zij is 89 jaar en haar oordeel is simpel, lekker of niet lekker. En pas als zij akkoord gaat, gaat het recept uiteindelijk dan naar de producent. Nou, wat opvallend is, op horecabeurzen zijn het juist vleeseters die enthousiast worden. Ze komen sceptisch, nemen een hap en dan valt er even een stilte en dan, oh, maar dit is wel lekker. Nou, binnenkort komen er ook nog mini-kroketten, speciaal voor de cateraars. Oftewel, de Ajuma Bites zijn een groot succes. En ze zijn onder andere dus bij de haven van Zandvoort verkrijgbaar. Maar waarschijnlijk ook nog op heel veel andere standen rond het strand van Zandvoort. Goedemorgen, het is bijna 11:15. Dit is 105 met Ron D.

Gabriela Chilmi en Pure Love. En daarvoor hoorde je Rondé en voicemail op 105. Een hele goede morgen. Het is Haarlem 105 wat je aan hebt staan. Goed dat je erbij bent. Ik ben Wessel tot 12 uur met even een overzichtje van wat er allemaal de komende uren, dagen, week allemaal te zien is in de wereld van de cultuur voor de komend weekend en de komende weken. Vanavond in het patronaat in de grote zaal is 40 Up. Dat viert zijn 20-jarige bestaan met een tijdmachine tour van de jaren 70 tot nu met DJ's en live artiesten. De deuren openen om 8 uur en in de kleine zaal draait het housebroertje Upbeat. En ook vanavond in Phil het Oekraïense wereldmuziekkwartet Daka Braka. Dat is een indringende avond met volksmuziek, wereldritmes en nummers geïnspireerd op het Oekraïense verzet. En er zijn nog enkele kaarten voor beschikbaar. En morgen dan in zondag is dat in Phil The Beach Boys Best. Een live concert met de hoogtepunten van het legendarische album Pet Sounds, inclusief een drankje. In Caprera kun je 's ochtends vroeg een bijzondere muzikale klankwandeling maken door het park. Met een koptelefoon op, zonder woorden. Lijkt me erg bijzonder. Mooie wandeling. Het is helaas al wel uitverkocht, maar wellicht kan je nog wat kaartjes op de doorverkoopwebsites vinden. Er zijn ook nog wel nog kaarten voor Peter Pan in Caprera voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat is één acteur die alle rollen speelt. En na afloop is er dan nog een gratis kleiworkshop. Oh, voor de ouders dan, denk ik. Nee hoor. En volgende week vrijdag in het patronaat nog een mooi concert van The Doors Alive. Een tribute band die het zo dicht bij het origineel brengt dat tribute bands eigenlijk tekort schiet. Al dus de website. Klassiekers als Light My Fire en Riders on the Storm kan je allemaal zien volgende week vrijdag in het patronaat. En de zaterdag daarna Club Luna. Dat is live muziek met een Haarlems Amsterdams huisband en internationale gasten. En nog eventjes verder vooruit. Op 23 mei dan in Caprera Edwin Evers Band met de Classics Tour in Caprera. Beide shows zijn al uitverkocht. Maar er zijn nog wel doorverkoopkaartjes verkrijgbaar op de website van caprera.nu.

Adele en Chasing Pavements op Haarlem 105. Het is 11:55. Zometeen Sofie Alenk met het laatste nieuws uit de regio. En zometeen gaan we het ook eens hebben over onrust in de chipswereld. Jawel, misschien heb je het meegekregen. Er dreigt een zeer populaire chipsmaak te verdwijnen. Oh, dat zit hoor je zometeen. Eerst Nick Brewer. Dit is Talk To Me op 105. Yeah.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
2: Reuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat het kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
1: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. Een 15-jarige jongen is na bevrijdingspop op de Kruisweg in Haarlem met geweld van zijn fatbike beroofd. Volgens zijn vader werd hij door een groep jongeren van de fiets getrokken, waarna de daders er vandoor gingen met de fatbike. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar was wel flink geschrokken. Omstanders probeerden nog in te grijpen en schakelden de politie in. De politie onderzoekt de zaak en roept nu getuigen op zich te melden. De Grote Markt in Haarlem staat morgen, 10 mei, in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 4:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder €25.000 uitgereikt en een van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode loterij. En dan het weer. Het is vandaag een mooie, overwegend zonnige dag. Er staat weinig tot geen wind en het wordt maximaal 16 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dat waren Sophie and the Giants en Purple Disco Machine met Hypnotized op 105. Goed, je luistert naar Sherine zonder René Kind. En het is de hoogste tijd voor het laatste mediaoverzicht met Marcel Beun.
1: Goedemorgen. Met zoals vaak te doen gebruikelijk in het laatste blokje race nieuws. En dat is nu niet anders. Bij de NOS lezen we: de Formule 1-teams hebben een principeakkoord bereikt over het verder veranderen van de nieuwe motorreglementen. In de eerste maanden van het huidige seizoen was er veel te doen om die nieuwe ingevoerde reglementen. Sinds dit jaar is de elektrische motor belangrijker dan ooit. De helft van het vermogen komt uit deze motor, waardoor het beheren van de batterij een grote taak werd voor de coureurs. Dit leidde tot situaties waar rijders moesten vertragen op het rechte stuk om energie te besparen. Bovendien bleken de grote snelheidsverschillen tussen auto's op vol vermogen en auto's zonder stroom voor gevaarlijke situaties te zorgen. Onder andere Max Verstappen uitte veel kritiek op het reglement. Door de nieuwe regels kunnen auto's niet langer de hele ronde vol gas rijden. Voor het seizoen van 2027 lijkt de koningsklasse van de autosport af te stappen van de 50-50 verdeling tussen vermogen uit de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving. In de nieuwe situatie gaat de verhouding richting de 60% verbrandingsmotor en 40% elektrisch. Maar dat is dan pas volgend jaar. Dan het AD. De Nürburgring geniet nu al een paar maanden van het Verstappen-effect. En komend weekend is hier dan de 24-uursrace. In totaal zullen 161 auto's, verspreid over verschillende raceklassen, deelnemen aan het evenement. Dat is het grootste aantal auto's in ruim 10 jaar. Een van die auto's is de Mercedes AMG GT3 in de kleuren van Verstappen Racing. Lucas Auer, Gilles Gagnon, Daniel Juncadella en uiteraard Verstappen zullen namens het team instappen. Voordat het race-spectakel in gang wordt gezet, moet wel nog de startvolgorde voor de 24 uur van de Nürburgring worden bepaald. De startopstelling voor de GT3, de klasse waar Verstappen in rijdt, wordt bepaald aan de hand van kwalificatiesessies. En deze vinden plaats aanstaande donderdag en vrijdag. En dan de zaterdag erna, om 3:00 PM, is de start van de 24 uur op de Groene Hel, de Nürburgring. En een week later, over 2 weken dus, is de eerstvolgende Formule 1 race. En die is dan in Canada.
0: Dankjewel Marcel weer voor deze week. Volgende week dan zijn we hier natuurlijk, spreek je natuurlijk weer. En een goed weekend.
1: Jo.
0: Dankjewel. Dit is Haarlem 105. Met nieuwe muziek van Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor nog Bibi Rexha samen met Fateless. Nieuwe muziek, New Religion op 105. Goedemorgen, het is bijna 10 voor 12. Nog even een nieuwtje uit die veel Nederlanders deze week even stil liet staan. De Nibbit Ring gaat namelijk verdwijnen. Ja, na 77 jaar. Fabrikant Cheetos, onderdeel van PepsiCo, wil namelijk ruimte maken voor nieuwe producten. En dus gaat dit stukje collectieve jeugdsentiment voor veel mensen uit de handel. Op TikTok verschijnen massaal video's van mensen die nog één laatste zak opentrekken. Soms met een dropsleutel erbij voor de sfeer, want die kent ze natuurlijk ook. Die zijn ook niet meer te krijgen. Want wie kent ze niet als tractatie in de klas of als rantsoen tijdens de avondsvierdagen? Die chips is uitgevonden in 1949 in Breda. En dus 77 jaar lang een begrip. En dat is uitzonderlijk, zegt een merkenstrateeg in de Telegraaf. De meeste producten zijn na 15 jaar aan vervanging toe. En iets wat overigens veel mensen niet weten. Ik overigens ook niet. Ik kwam daar dus ook deze week pas achter. Elke kleur is ook een andere smaak. Naturel, salami en curry. Dan weet je dat ook weer. De Telegraaf die vergelijkt de ophef een beetje met de sluiting van de V&D destijds. Mensen stonden huilend voor de deur, maar konden zich vaak niet herinneren wanneer ze voor het laatst iets hadden gekocht. Luister maar even naar dit fragmentje van AT5.
1: Nou, ik vind het waardeloos als V&D verdwijnt, want het is een winkel in het middensegment eigenlijk.
2: Groot gemis. Het zou erg zonde wezen.
3: Alles gaat hier weg. Ik vind het winkelcentrum achteruit gaan.
0: Ja, en vervolgens kopen ze er helemaal niks. Nou, de laatste zakjes Nibbits hebben inmiddels de fabriek verlaten. Dus mocht je ze nog op de kop weten te tikken, dan moet je even inslaan. Want ze gaan dus echt verdwijnen, de Nibbits.

0: Matt Simons. Easy en daarvoor Nicky Jor en Daisy en Sunroof hier op 105. Het is bijna 12 uur. Zometeen doe ik weer Heisa met vandaag Jan Gaus.
1: Klopt,
0: Jan,
1: klopt.
0: Goedemorgen.
1: Doe wat je doet.
0: Ja. Hoe is het ermee?
1: Ja, nee, ik denk Matt Simons, doe wat je doet. Ja, dat ga ik straks doen tussen 12 en 3. Doe wat je doet.
0: Heb je nog bijzondere items vandaag?
1: Nou, wat ik zelf wel mooi vind, dat het restaurant Wilman Albert weer helemaal nieuw is.
0: Ja.
1: En het is wel een van de, het staat natuurlijk een grote foto terecht bij het Haarlems Dagblad, op de voorpagina zelfs. Dus dat vind ik toch wel echt heel mooi. En dan denk je van ja, waarom is dat dan mooi? Nou, omdat het wel een van de eerste toonaangevende restaurants in Haarlem was.
0: Ja, ik had dat nog inderdaad. Ik ben er uiteindelijk niet aan toegekomen, maar ik wil het daar inderdaad vanochtend nog even over hebben. Het is helemaal aangepakt, maar toch wel oog voor de details van vroeger. En hoe oud is dat restaurant? Inmiddels 70 jaar of zo?
1: Ja, heel en lang, het werd ook geopend door Wilma.
0: Ja.
1: En die, 90 is of zo. Dus dat vond ik toch wel heel mooi om dat te zien.
0: Ja. Dat is wel leuk inderdaad. En nog steeds, dat is ook wel grappig, is volgens mij de tweede nieuwe eigenaar, maar nog steeds dezelfde naam.
1: Nou ja, natuurlijk. Ja, die hou je er natuurlijk in. Die naam, want die is goud waard.
0: Ja.
1: En, maar het is voor mij wel weer zoiets van, oh, ik zei tegen Sil, mevrouw vanochtend, van nou, dan moeten we weer eens even heen. En, en zij zei, ja, inderdaad, heb je gelijk in.
0: Ja, ja, het is leuk. Ik ben er een keertje geweest met, volgens mij met kerst, maar dat is ook alweer heel lang geleden.
1: Kerst?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, eerste kerstdag daar gegeten.
1: Eerste kerstdag?
0: Ja.
1: Bij Wilman Albert. Wauw.
0: Ja, dat was wel lekker hoor.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Ja.
0: Goed, veel plezier Jan zometeen met Heisa. Even kijken, het zonnetje schijnt nog buiten, hè?
1: Zeker.
0: Lekker. Nou, zeker. Dan vind ik, mogen we ook wel een beetje zonnige muziek draaien.
1: Gaat lukken.
0: Veel plezier met Jan Gauw zometeen. Ik ben er volgende week niet. Dan is hier René, Melvin of Jules. Ik weet het eigenlijk niet of hij alweer terug is uit Spanje. Hoe dan ook. Fijne zaterdag. Dit is nog Chloe Calais. Come Back to Me op 105.

0: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Robert Baltus.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gauw.
3: Het is 4 over 12. Tot 3 uur is dit het programma Heisa.
1: Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gauws. Heisa.
4: Haarlem 105.

0: 10 over 12.
1: Dit is Haarlem op je vrije zaterdag. Haarlem 105 presenteert Heisa, het entertainment en informatie zaterdagmiddagprogramma met Jan Gaus.
0: Eerst hoorde je Nader met 54 Ultra en Talk to You. En daarachteraan hoorde je Faith Evans natuurlijk en The Mesmerized. Wat een heerlijk plaatje was dat. En ik weet nog heel goed dat mijn lieve vrouw Sylvia, die wilde deze cd kopen. Maar ja, die wist de uitvoerend artiest niet. Die wist niet de titel, Mesmerized. Maar het enige wat ze wel heel goed had onthouden, de platenzaak binnen, cd-zaak binnen. En toen zei ze, ja, beetje gekke vraag, maar ik wil een cd kopen voor mijn man. En bebe, oh mevrouw, dat weten we. De Faith Evans, Mesmerized. Kijk, ja, dat waren er op eens tijden. 11 over 12, niet meer voor te stellen. Platenzaken, echte platenzaken met vinyl, die zijn nog best populair. Nou, goedemiddag, het is 12 over 12. Dit is Haarlem 105. We zijn er voor Haarlem, Heemstede en Haarlem, Heemstede en Bloemendaal natuurlijk. En ook een beetje Zandvoort. En het zwembad De Houtvaart klaar voor nieuwe buitenzwemseizoen. Heerlijk, hè? Jongens. Telstar, ook heel erg de billen tegen elkaar voor Telstar. Want de komende weken voor het behoud van de eredivisie. Ik denk dat iedereen Telstar dat wel gunt, op een andere manier. Ja, Zandvoort start met een proef voor een rookvrije zones op het strand. Denk je van, nou, misschien een beetje overdreven. Maar ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Want als je dan net lekker op je bedje ligt en er komt iemand naast je liggen, het eerste wat hij doet is een sigaretje opsteken. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat heel goed is om rookvrije zones te doen. Maar misschien zeg je wel van, jeetje, wat een overdreven gedoe zit. Jongen. Nou, dat hondaanvirus houdt als hantaanvirus houdt ons ook nogal bezig, hè. KLM stewardess, en u kunt er alles over nalezen op onze website haarlem105.nl. Oh ja.
1: 105. Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus, Heisa.
2: Haarlem 105.

beetje hulp van David Guetta en Jennifer Lopez. En Save Me Tonight. He, dat dan Jennifer die belt met David, dus David Guetta. Dus van, kun je me een beetje helpen met dat nummer? Ja hoor, wie? Ja. Save Me Tonight was dat.

Cheeks, Dan Hartner en Sunshine. Mede door dat leuke videoclipje een enorme hit geworden. Dit voor Cheeks en Sunshine. En als het zonnetje dan een beetje schijnt, dan is het leuk om dat liedje nog even te draaien. Zeker.

0: Ja, Lizzo was dat. En de mooie nieuwe single van haar, Don't Make Me Love You, hier op de zaterdagmiddag.
1: Hey, you!

naar de Brooklyn Express. En 69, tussen haakjes Spank. En ook nog een klein stukje van Jimmy Bohorn zelf met dat... ja, precies, Spank. Je wordt zo weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hier bij Haarlem 105 in het programma Heisa tot 3 uur. En dit is nieuwe muziek van Mama's Gun. Mooi nieuw nummer en dat heet Joey.

0: schijnt dat er fans zijn opgeroepen van Mama's Gun om allemaal een video in te sturen. Om joy, om plezier uit te dragen. Want dat is allemaal meegenomen in de videoclip. Een leuke videoclip van de nieuwe single van Mama's Gun. Je hoort hem hier regelmatig langskomen, want hij maakt onderdeel uit van de 5 nieuwe platen. Arnhem 105, het is bijna 12:30. Dat betekent dat Sophie er weer klaar voor zit voor het nieuws.
1: 105. Arnhem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
3: Reuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat het kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
2: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. PWN gaat beveiligers inzetten bij de Oosterplas in Bloemendaal om fout geparkeerde fietsen tegen te gaan. Op drukke, zonnige dagen zetten bezoekers hun fietsen massaal op het toegangspad naar het Duinmeer, waardoor hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Volgens PWN levert dit gevaarlijke situaties op. Beveiligers moeten bezoekers voortaan doorverwijzen naar een alternatieve fietsenstalling verderop. Een 15-jarige jongen is na bevrijdingspop op de Kruisweg in Haarlem met geweld van zijn fatbike beroofd. Volgens zijn vader werd hij door een groep jongeren van de fiets getrokken, waarna de daders er vandoor gingen met de fatbike. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar was wel flink geschrokken. Omstanders probeerden nog in te grijpen en schakelden de politie in. De politie onderzoekt de zaak en roept nu getuigen op zich te melden. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder 25.000 euro uitgereikt en 1 van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode loterij. En dan het weer. Het is vandaag een mooie, overwegend zonnige dag. Er staat weinig tot geen wind en het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Eerst hoorde je Barbara Dane, The 900 Miles. Bakermat ook hoor. Staat er wel niet bij, maar het is wel bakermat. En daarachteraan hoorde je The Night People. En The Night People die werd toen uitgebracht op Ramshorn Records. En dat Ramshorn Records dat zat dan in Heemstede. Zit tegenwoordig al lange tijd een verfzaak. En ja, die bracht altijd die roze LP's uit. En ja, dat was wel heel gaaf. Allemaal een beetje ja, muziek uit Amerika. En dat brachten zij dan met Ramshorn Records uit. En dat deden ze heel goed. Ja, heel lang hebben ze dat mogen doen. Night People was dat. En Again.

Kalina Sanders en Hayley May. En Who We Are. Ja. Het is 1:15 bij Haarlem 105. Want er zit toch een heerlijk weer buiten. Jongen, we hebben ook gemasseld met 4 en 5 mei. 5 mei was het ook fantastisch weer. Heerlijk. En ook niet zo stoffig, want het had behoorlijk geregend daarvoor.

Stevie Wonder. Kwart voor één. En Sir Duke was dit. Arnhem 105 op de zaterdagmiddag. En Karel Emeralds, die kennen we vooral van... dit nummer bijvoorbeeld. Hoe heet dat nummer ook weer? Nights Like This. Ja?

0: Op een gegeven moment was ze er wel klaar mee op een heel andere manier. Want ja, ze is opnieuw begonnen. Met alleen de voornaam Caro. En daar brengt ze nieuwe singles op uit.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: En die nieuwe single van Caro heet Greatness.

Ja, morgen ook maar eens draaien in het Nationaal Product. Dan ben ik er nou tussen 12 en 2 uur. Dus steek er heel veel effort in om weer een grote hit te gaan scoren. Caro, ja, Caro Emerald en Greatness. Het is zaterdagmiddag, het is 10 voor 1.

0: Ja, netjes laten uitdraaien. Netjes laten uitdraaien, jong gast. Dat heb je weer goed gedaan. Ja, goedemiddag. Dit is Haarlem 105. Wat we ook hier bij Haarlem 105 regelmatig doen. Dat is muziek uit de buurt draaien. Ja, het zegt eigenlijk vanzelf al. 105. Muziek wat hier uit de buurt komt. Uit de omgeving.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Alan Clark natuurlijk, muziek uit de buurt. En Hold On, een van zijn klassiekers. Heerlijk, om dat zo weer op de zaterdagmiddag te horen. 1:05 ga ik bellen met Marcel Smit Blekemolen. Hij is van Club Luna en Club Luna organiseert zaterdag 16 mei... een gevarieerde avond met live muziek en DJ-set in het patronaat. De huisband bestaat uit topmuzikanten uit Haarlem en Amsterdam... aangevuld met drie bijzondere gastoptredens van Christine Wiltshire... en Ben Reel en Rob Schoorscheide. En dat allemaal voor het goede doel. Ik ga daar straks over praten met hem. Maar nu eerst... Ja, Central Line.

0: Central Line en Walking in the Sunshine. Het NOS Journaal van 1 uur en daarna ben ik er nog 2 uur bij je. Nou, ik ga eigenlijk niet weg hoor.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Robert Baltus. Het zal nogal wat zijn, hè? Daar in Amsterdam. 20.000 mensen verwacht bij een festival. En dan is het afgekeurd door de gemeente vanwege een tent. Ja, nou ja.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Muiden. En dat kost je vanaf Naarden nu een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 9 mei. Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
0: Nou, dan maar een beetje dance op de radio. Ja, A7S.

0: A7S en Missing You. Lekker hoor, omdat de zaterdagmiddag dat toren. Het is 6:06. Je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd. En vandaag met een hele leuke programmering weer. Ja. En ik heb Marcel Smit Blekenmolen aan de lijn. Goedemiddag, Marcel.
1: Hallo.
0: Hoi, hallo.
1: Ik heb speciaal voor jullie geschoren.
0: Ja.
1: Ik denk, ik kom op de radio.
0: Je komt op de radio, ja. En, wat dat betreft op de radio, maar ook een beetje op televisie. Dus als jij zegt van nou, we moeten er even beeld erbij doen, dan zou dat ook kunnen. Maar goed, dat hadden we even eerder moeten bedenken. Aankomende zaterdag, 16 mei, een gevarieerd programma. Een gevarieerde avond met live muziek, DJ-sets en Patronaat.
1: Ja, dat klopt. Patronaat is een oude bekende van ons. Dus die samenwerking gaat altijd prima. En het is eigenlijk een beetje een opmaat voor ons 40-jarig bestaan van Uitkrant Haarlem, Luna, Luna en tegenwoordig heet het Uitmag.nl. We hebben tijdens corona een magazine van kunnen maken. Dus we hebben eigenlijk van de nood een deugd gemaakt. En nu alweer 5 jaar magazine en we geven elk jaar een event. En dit keer is het wel een hele speciale. Ook als opmaat naar het 40-jarig jubileum. En volgend jaar wordt het helemaal... dik feest.
0: Ja, nee, ik zit even te rekenen vanaf 1987 dan ongeveer, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt.
0: Wauw.
1: Ja, in 87 begonnen op advies van Felix van de Stalker, die helaas onlangs ook alweer overleden is. Het regent overledenen hier in Haarlem, allemaal van die oude coryfeeën.
0: Ja.
1: Helden die aan de lopende band heen gaan. Maar goed, wij leven nog en daar gaan we goed mee door, is te hopen. In 87 zijn we een satirische underground krant begonnen.
0: Ja.
1: En die heette Luna Luna.
0: Oh ja, ja, ik kan me herinneren. Ja,
1: ja, het kwam eigenlijk omdat ik programmakranten maakte die eigenlijk ook satirisch waren. Dat waren persiflages op boulevardbladen. Zoals je nu nog steeds Boulevard RTL 4 hebt.
0: Ja, precies.
1: Waar, een beetje paparazzi, roddelpers genre. Maar wij deden dat dan als persiflage in samenwerking met acteurs en muzikanten. Het was een heel leuk blad en het heette Boulevard. En het was een boulevardblad voor de Boulevard Broken Dreams. Wat tegenwoordig Parade heet. Maar goed, zo zijn we langzaam. Moesten we overgaan van satire naar toch meer een serieuze uitgaanskrant. Want die agenda stond er al in, hoor. En de agenda is het hart van onze krant. Ik hoop ook dat we misschien hier in de regio wat meer kunnen samenwerken in de toekomst. Maar goed, daar zijn we ook mee bezig. Ook met jullie en wellicht ook met anderen. Sinds die tijd hebben we ook altijd, omdat ik muzikant ben. Ik ben drummer en ik speel heel graag. Ik heb het ontzettend druk gehad als muzikant, maar de laatste jaren wat minder. Omdat ik wegens gezondheidsredenen veel in Spanje vertoef, daar ook woon.
0: Okay.
1: Maar we komen elk jaar terug ook voor mijn gezondheidscontroles, tandarts, noem het allemaal maar op, dokter, ziekenhuis. Ik zeg altijd even een 10.000 kilometer beurt. Dus die muziek, dat is altijd wel...

0: Glenn Schwartzer, oftewel Glenn Black. Een hele goede gitarist. Mezelf op drums en een oudere coryfee. Het is ook een beetje, ik hoop dat het een beetje een mix wordt voor jong en oud. Dat jongeren het niet erg vinden dat er ook wat oudjes rondlopen. En dat de oudjes het leuk vinden dat de jongeren ronddansen. Want daar is de mix van. En we doen dit keer na twee specials soul, drie specials. Club Luna Rock, Club Luna Soul, Club Luna Jazz. Doen we nu potpourri. Dus we spelen eigenlijk alles.
1: Okay.
0: De DJ's zullen zich een beetje toespitsen. DJ Khrushchev zal zich toespitsen op een beetje obscure jaren 50, 60, 70 muziek. En DJ Wiegert daarna als uitsmijter met, dat is ook zijn naam, is DJ Wiegert Timberlane. Dus die zal zich vooral toespitsen op lekkere disco. Gewoon ongecompliceerde jaren 70 dansmuziek.
1: Oh, mooi, mooi. En dat, is het in beide zalen van het patronaat?
0: Nee. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. We hebben één keer een Zappa-tribute gedaan. En hadden we de hele Philharmonie. Dat was met het 25 jaar bestaan. Maar we doen het nu bescheiden alleen maar in de kleine zaal. Dus de kaarten, je moet er wel snel bij zijn om kaarten te kopen. Want het is eigenlijk ook wel een goede reden om een kaart te kopen. Want behalve dat je lekker naar hele goede luistermuziek of naar live muziek kan luisteren en lekker kan dansen, doe je ook een bijdrage voor een weeshuis en het bouw van een school in Kenia, waar ik persoonlijk een aantal keren ben geweest en ook een partner heb die dat geld gewoon persoonlijk daarheen brengt. Dus je kan, terwijl je staat te dansen, kan je denken van, nou, wel lekker dat er een dat ik toch iets voor een goed doel heb gedaan, ja, wat je kan vertrouwen, hè? Want er zijn ook een aantal organisaties die zoveel vergaderingen en directeuren hebben dat je niet weet hoeveel geld er nou eindelijk bij die
1: precies, arme kinderen blijft. Blijft er zo weinig over, hè? Dus aan de strijkstok, zoals dat dan zo mooi heet. Dus ja, het is ook, het is een mooi feest, maar ook dus met een benefietavond is er dus voor een kinderthuis in Kenia, begrijp ik?
0: Ja, ja. Okay. Dat heet St. Joyce. En dat steunen wij al een jaar of zes. En ik ben daar nu drie keer geweest in de afgelopen 5, 6 jaar. En dat is gewoon geweldig. Want die mensen die zelf eigenlijk wezen zijn geweest, want het is daar zo verschrikkelijk, die armoede. Je hoort eigenlijk veel te weinig over Afrika. Terwijl daar een heleboel nodig is. Dat land wordt helemaal leeggeroofd door multinationals. Ja. Dictators aan de macht.
1: Precies. China, hè? China. Maar weet er ook wel wat van in Afrika. Ja.
0: Ja. Ja, maar ook Amerikanen en ook Europeanen, hoor. Het zijn gewoon zakenlui die diamanten en goud kopen. En die mensen, die, het is eigenlijk hun land, hè? Dus het zijn eigenlijk hele rijke landen waar de bevolking helemaal niets van merkt. Maar in ieder geval, zo zit de wereld nou helemaal in elkaar. Maar wij dragen een steentje bij. En het gaat zelfs zo goed met het weeshuis dat er nu ook een school gebouwd kan worden.
1: Oh, mooi.
0: Ze hebben nu alleen nog een dak nodig. Dus je moet je voorstellen, als ieder kaartje, laten we zeggen drie, het ligt een beetje. En kijk, als we boven de 200 kaarten verkopen, dan gaat er nog meer naar Kenia. Maar onder de 200 kaarten is het zeg maar €3 per ticket. En een ticket is slechts €20. Want ik verbaas me echt hier in Nederland. Ik woon in Spanje. En ik ben nu een paar weken in Nederland. Ik verbaas me echt over hoe waanzinnig duur hier alles is. Het is echt, als je hier €3000 in de maand verdient, dan gaat het gewoon op. Dus daarom loopt iedereen zo te stressen en keihard te fietsen. Dat is echt niet normaal. Maar goed, €20 dus, relatief weinig voor een kaartje. En als je dus nagaat dat het €3 naar Kenia gaat, dan kan je het eigenlijk keer 5 doen. Want een dak kost daar maar een paar duizend. Voor een paar €1000 heb je gewoon een dak op een school.
1: Oké, dus van de entreeprijs, van €20 kost het aankomende zaterdag. Gaat dus €3 daarvan naar het goede doel.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Helemaal goed. We hebben het over de huisband hebben we het gehad.

0: Met Glenn, Elvis, Ruud, Ray Edgar en Marcel. Jijzelf op de drums. Maar volgens mij hebben we het nog niet gehad over Christine Wiltshire. Die gaat dan optreden. Ja, en Ben Reel. Ja.
1: Ja, ja. Nee, Christine is wel heel bijzonder. Het is een beetje spannend, want ze is 72, woont in Amsterdam.
0: Mooi.
1: Ze gaat heel veel op en neer naar New York. Daar komt ze eigenlijk vandaan. En ze heeft een aantal disco-hits gehad. Alweer een tijdje geleden. Maar ze is heel erg actief. Je kan er ook elke vrijdag...
0: Noem eens zo'n disco-hit, weet je dat, toevallig?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar dat staat, als je googelt op Christine Wiltshire...
0: Ja.
1: Wiltshire.
0: Ja, precies. Ik heb hier een papiertje. Ik heb een papiertje hier, dus...
1: Ja, maar voor de luisteraars.
0: Ja, je hebt... Ja, ja, nee,
1: als je googelt... Ja, daarom heb ik hem geschoren, hè?
0: Ja, nee, precies.
1: Ja, nee, maar... Dus, Christine, het is een beetje spannend, want ze is een beetje ziekig, zei ze. En ze gaat alleen maar de bed uit als ze aan het werk moet. En aan het werk moeten betekent zingen. Het is, als ze eenmaal zingt, is het echt een gigantisch goede zangeres. Ze speelt elke vrijdag in Club Dauphine in Amsterdam. Dus een soort jazzclub.
0: Oh, mooi.
1: Waar je kan bewonderen ook. Maar goed, dus ook met ons. Dus we gaan de hele week repeteren.
0: Want Ben Reel woont volgens mij hier gewoon in... komt oorspronkelijk uit Ierland... maar verblijft ook heel veel vaak in Haarlem, hè?
1: Ja, dat klopt. Hij is ook wel bekend in Haarlem... maar hij zit nu echt in Ierland. Hij is ook aan het rondtoeren daar. En hij komt speciaal voor Club Luna vrijdag naar Nederland. En dan hebben we een generale repetitie waar hij ook bij is... Onze laatste repetitie. En hij is de uitsmijter van de avond. Qua live muziek. Hij speelt exclusief zijn eigen nummers. En twee covers die ik niet kon laten om te vragen of hij die wilde spelen. Waarbij ook nog een verrassing is die ik misschien nu wel een beetje kan onthullen. Dat Maarten Veldhuis, ook niet geheel onbekend van onder andere Grin en de Koffers in Haarlem en omstreken... misschien een nummertje meezingt met hem.
0: Oké, leuk. Mooi.
1: Ja, maar hij doet zeg maar de laatste vijf nummers. Dus het is even een korte pauze. En dan mag Ben Reel beginnen. En het is, het is echt een hele... vergelijken is altijd een beetje... Moet je een beetje oppassen. Maar mensen doen het toch. En ik doe het ook. Ik vind het een beetje tussen de nieuwe Bob Dylan en Tom Petty en de Heartbreakers in zitten. Het is echt hele lekkere rock. Heel toegankelijk. Want wij spelen ook wel best wel ingewikkelde nummers. We spelen een aantal nummers van TV-tunes. Ik zal wel niet verklappen welke. Moet natuurlijk niet te veel vertellen. Maar Ben Reel is echt hele toegankelijke rock.
0: Oké, mooi. Hey, en dan hebben we ook nog Rob Schoor.
1: Nee, die is afgevallen.
0: Ah, oké.
1: Helaas. Dat was zeg maar een beetje de enige amateurzanger die ik zelf persoonlijk heel goed vind. Dat is ook een vriend van me. Schoor erop. Maar hij had het te druk, dus hij moest helaas afvallen. Hij heeft met de vorige Club Luna hebben we een aantal keren opgetreden en ook een Club Luna gedaan. En deed, hij heeft vooral de Doors kan hij heel goed. Jim Morrison.
0: Oh, mooi. Mooi.
1: Ja. Maar gaaf. Goed, dat hebben we allemaal opgevangen met andere nummers. En we doen, we spelen een aantal dingen instrumentaal. Lekker, soul, funk, Latin.
0: Het is volgens mij voor alle leeftijden, hè? Ook voor mij.
1: Absoluut, absoluut. Het is tussen de 16 en de 100. Net zoals vroeger Kuifje, hè? Kon je ook lezen tussen de 7... En de 97, geloof ik.
0: Ja, heel mooi. Het begint aankomende zaterdag. Zaterdag 16 mei in het Patronaat. Het begint, de band begint een beetje te spelen om zo rondom 9 uur. En dan hopen dat Christine Wiltshire fit genoeg is. En dan in ieder geval Ben Reel zal daar, die komt overvliegen vanuit Ierland. En ook nog. Maarten Veldhuis. Ja. Maarten Veldhuis. Waarom niet zo hard zeggen, maar die komt ook.
1: Nee. Ja. Onder voorbouw.
0: En dan sluiten er nog wat DJ's aan. En dan verwacht de einde daar in het Patronaat aankomende zaterdag om 2:00. De toegang is €20. €3 van gaat daarvan naar het goede doel in, voor een kinderterhuis in Kenia. En Marcel Smit die organiseert het allemaal. Een initiatief en uitgever van de uitmag.nl. Als je daar nu op googelt, dan zie je dat onder andere ook de Keukenhof er nog steeds is. Al dat soort dingen, dat staat er ook gewoon op. Maar ook wat er allemaal in het theater te doen is. Nou, dankjewel.
1: Correct. Nou, jij ook bedankt voor je tijd. En ik hoop dat we veel luisteraars nu hebben gehad.
0: Ja.
1: En dat er een aantal een kaart kopen, want het kan nog.
0: Precies.
1: Er zijn nog kaarten te koop. En ik hoop jullie allemaal te zien. En we maken een mooie feestdag.
0: Ja, dit nummer ken je wel, denk ik.
1: Hey, ik hoor hem al.
0: Streak,
1: volgens mij.
0: Sorry?
1: Ik denk Silver Streak van Ben Wiel.
0: Nou, je zit er heel dicht op.
1: We spelen het nummer.
0: Het is Lucky Streak.
1: Oh ja, Lucky Street.
0: Lucky Street is het.
1: Alright.
0: Van Ben Reel. En die komt dus aankomende zaterdagavond in het Patronaat langs. En dan wordt dit ook door de huisband gespeeld. Dankjewel, hè.
1: Ja, perfect.
0: Oké.
1: Bedankt ook.
0: Hoi, hoi. Doei, doei.
1: Bye, bye.
0: Ben Reel en Lucky Street. Oh, well.

0: En blijft ook zeer regelmatig in Haarlem, Ben Riel. Hij is hier ook wel eens in de studio geweest van Haarlem 105. En aankomende zaterdag, 16 mei, treedt hij op in Club Luna. Met de huisband. En gaat hij meezingen. En ik ga straks eens even googlen op Christine Wiltshire. Welke disco hit zij heeft gemaakt of daarin gespeeld heeft. Dus aankomende zaterdag dus die mooie gevarieerde avond met live muziek en DJ-set in het Patronaat. Het is 2:04. Ik zat even te kijken of het al tijd was om al het Haarlem 105 nieuws te doen met Sophie. Maar nee, dat is nog net even een beetje te vroeg. Dat is pas om 2:30 namelijk.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad, muziek uit de buurt uit Haarlem. Capsule.

drama. I don't need no fights. I don't need your money.

Capsule was dat. En Funk Deluxe. En ik had het net even over... Ik had het net even over die Christine Wiltshire. Disco-zangeres uit Brooklyn, New York. Woont tegenwoordig in Amsterdam.

0: Onder andere van dit nummer. Wauw, hè? Ja, wauw. Ik ga er straks nog even helemaal draaien. Nog wat andere In the Bush mystiek. Is ook gemaakt. Keep on jumping. Mooi.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
3: Keuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat het kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
2: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. De Grote Markt in Haarlem staat morgen, 10 mei, in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 4:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. PWN gaat beveiligers inzetten bij de Oosterplas in Bloemendaal om fout geparkeerde fietsen tegen te gaan. Op drukke, zonnige dagen zetten bezoekers hun fietsen massaal op het toegangspad naar het Duinmeer, waardoor hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Volgens PWN levert dit gevaarlijke situaties op. Beveiligers moeten bezoekers voortaan doorverwijzen naar een alternatieve fietsenstalling verderop. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode-loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder €25.000 uitgereikt en een van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode-loterij. En dan het weer. Het is vandaag een mooie, overwegend zonnige dag. Er staat weinig tot geen wind en het wordt maximaal 16 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Blaricum en Muiden 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaandam ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Hannah May. Mooi. Ze was ook te gek op 5 mei. Grote indruk op mij gemaakt toen. Ze was erbij in de Haarlemmerhout. Niet met bluff hoor. Nee, ze deed het helemaal zelf. Ik ben niet meer bang.

0: al een tijdje bezig, deze manier. Charlie Lear. De Britse zanger, saxofonist en songwriter uit Kent, UK, 2002... is die geboren en maakt allemaal van dit soort heerlijke platen. En nu ook bij Haarlem 105, dus met het nummer My Madonna. My Madonna.
1: Ik geen vogels.
0: En dit zou best wel eens de zomer dit kunnen worden. Hij staat al op 5 in de top 40.

Justin De Wild en Cheerio. Volgens mij heeft hij dit nummer al eens eerder uitgebracht. Maar het, ja, het komt nu toch gewoon op 5 binnen. Ongeveer in de top 40. Dat is toch wel echt helemaal gek. Ja. Eens even kijken. Ik krijg allemaal mailtjes binnen. Gelukkig. John Roos die wilde graag even Robin S. horen. Nou, ga je doen. Show me love.

0: Robin S. en Show Me Love. En Jack en de Weatherman, ze waren erbij.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Bij Bevrijdingspop.

Jack en de Weatherman. En ze waren erbij bij het bevrijdingspop in het Frederikspark. Mochten ze optreden. En dat was een mooi feest was dat. En dit was Find Me a Place.

oorspronkelijk geboren in Kinshasa, Congo. Op 2-jarige leeftijd naar Frankrijk verhuisd. Een grootheid daar. Echt waanzinnig veel nummers, veel grote hits. En ja, daar wordt deze denk ik wel aan toegevoegd deze zomer. Want Matra Gims en prachtig nummer. Ja, zeker.

Crisscross Amsterdam. Ja, Frans Bauer, Jan Smit en Zij Hoort Bij Mij. Wel mooi dat Crisscross Amsterdam dit ook gewoon doet. Hè? Ja, het kan best wel een zomerdietje worden. Zo hoort bij mij. Aardem 105, goedemiddag. Dit is het programma Heisa met Suku.

twee minuutjes voor het nieuws, het NOS Journaal. Met waarschijnlijk Robert Baltus. En dit was Sekou met Dangerous Lover. En dit is Somber, de Home Record.

0: in de top 40. Dus een enorme hit weer voor Somber, die we ook kennen van 12 to 12. En dit was Home Wrecker. En dat is een iemand die een relatie of huwelijk kapot maakt. Het is een beetje een Engelse term. Ik moest het zelf ook even opzoeken. Eens even kijken, het is 2 over 2. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het NOS-journaal van 2 over 2. Ja. En daarna ben ik er nog een uurtje met Heisa.
1: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
0: Nou, was best leuk gisteren.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 9 mei. 105. Goedemiddag.
2: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Haarlem Werkt. Haarlem Werkt. Hij is aan het eerst. Ai.
2: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Heisa.
4: Haarlem 105.
0: En wat zo apart is, dit nummer hebben wij ontzettend veel gedraaid. En nu staat hij opeens in de tipparaad.

één van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105 Dabeul. En Shadow of Your Smile. En dan op de zangstem zit dan een bepaalde... volgens mij heet dat vocoder. Hebben ze dat mooi... Roger deed dat ook vroeger. En nu dan weer terug met de Shadow of Your Smile. Dabeul. Het is ruim 14:15 bij Haarlem 105 met de Avengers of Stevie V en de Dirty Cash.

0: Ja, de Dirty Cash. Money Talks. The Adventures of Stevie V. Wordt steeds moeilijker met die dirty cash. Ja, dat met alle ja, dat is... En je zou maar een tonnetje hebben in een koffertje. Ja, hoe kom je er vanaf dan? Hè? Ja, maar goed. Bas Dortmund heb ik aan de lijn. Bas Dortmund, onder andere de organisator van Two Generations. Goedemiddag, Bas.
1: Goedemiddag.
0: Je was heel druk, hè?
1: Het was even een piekmomentje, ja. Ja, we zaten in een volle lunch, maar ja...
0: En de volle lunch, die had je, vertel eens, waar is dat?
1: Bij Brouwers Kolkje in Overveen.
0: Ja. Ah, oké. Okay. En daar stond een... was dat dan ook gelijk merkbaar omdat je... Nou, echt, ik heb bijna nog nooit een 9 gezien van het Haarlems Dagblad.
1: Wat leuk, hè, dat het zo'n mooi hoog cijfer was. Ja, daar waren we natuurlijk hartstikke blij mee. En ik denk stiekem toch ook wel dat, gezien mijn appverkeer wat ontplofte, dat best wel wat doet, ja.
0: Ja, ja. Precies. Ja, ik zal nog even opzoeken in de good old Haarlems Dagblad. En de recensist die had een salade besteld. Dat vond ik wel heel mooi. Om te zien welke salade had hij. Jij kent hem uit je hoofd, Bas, dus help me even.
1: Ja, dat is de Caesar salad.
0: De Caesar salad. Ja. Hij zegt van, nou, ik ga... meestal is de Caesar salad, ja, dan heb je verlepte sla en dat soort dingen. Dus dat, de recensist van het Haarlems Dagblad durfde dat bijna niet aan. Maar hij deed het en hij was verkocht.
1: Ja, dat was wel hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Als dat dan op die manier gaat, dat je dus aangenaam verrast wordt. En gelukkig hebben we de andere gerechten ook natuurlijk helemaal naar behoren kunnen neerzetten op tafel. En dat ging hartstikke goed. Dus ja, we zijn daar natuurlijk heel blij mee. Absoluut.
0: Want het Brouwers Kolkje is alleen voor de lunch open, dacht ik?
1: Ja. Ja, klopt. Wij doen woensdag tot en met zondag serveren we lunch. En daarna zijn we dan aansluitend eigenlijk op die lunch. Wordt er vaak een borrel, een private dinner of bijvoorbeeld een verjaardagspartijtje of misschien een trouwerij georganiseerd. En dat, daar zijn we dan ook goed beschikbaar voor.
0: Oké, helemaal goed. Two Generations. Hoe lang bestaat het al, Two Generations?
1: Nou, we hebben het een kwart eeuw erop zitten vorig jaar. Dus we zitten al in jaar 26. Ja, ongekend, hè?
0: Ja. Ongekend. Ja, ik weet het nog. De eerste editie. Was die lelijke eend er toen ook al bij? Waar je toen mee... Of was dat bij?
1: Ja, die hebben we inderdaad toen gehad. Alleen, die eend heb ik helaas niet meer.
0: Want dat was altijd iconisch dat je dan met die... er was een lelijke eend en die was volgens mij in het roze of in het paars gespoten. Ja, paars, denk ik.
1: Paars, inderdaad. Ja, dat was toen een soort promotieauto. Ja,
0: dus. Precies. En die kwam je dan op allerlei... zag je hem wel eens staan en denk ik, mag dat wel? Maar stond hij dan ergens op een kruispunt? Stond hij dan? Ja. En dan lag jij ergens in de berm? Zo van, nou, kijk hoe lang het kan. Hè?
1: Ja, ja, ik heb wel wat parkeerboetes moeten incasseren. Maar dat hoorde bij het promotiebudget. Dus dat hebben we toen eigenlijk wel... was wel heel grappig, ja, die tijd.
0: Maar nu, na 26 jaar heb je dat misschien... dat soort dingetjes heb je denk ik niet meer nodig. Hè? Want het heeft natuurlijk ook, denk ik toch wel, hopelijk een hele goede naam, hè? Two Generations.
1: Ja, het heeft mensen kennen het en weten het. En ik moet zeggen dat het behoorlijk toch wel goed loopt nog. En zeker zo'n nieuwe locatie, die werkt fijn mee. Dus,
0: ja, want even over die nieuwe locatie. Dat lijkt mij toch ook wel weer. Want op die nieuwe locatie, dat is bij de ruïne van Brederode. Daar is natuurlijk helemaal niks, hè?
1: Nee, het is het veld voor de ruïne. Dus dat kunnen we mooi... Het is een evenementterrein natuurlijk. Dat kunnen we dan mooi inrichten. De dag daarvoor, 3 juli op vrijdag... is het evenement Bubbles & Bites... wat voorheen altijd in Bloemendaal... op de Donkere Laan georganiseerd werd.
0: Ja.
1: Dat heeft ook een nieuw leven gekregen. En eigenlijk die setting van die basisopzet... van die Bubbles & Bites... die gaan wij ook voor Two Generations gebruiken. Dus dat is hartstikke
0: Okay. En eigenlijk een beetje ook wat het Veerplasfestival doet. Hè? Die doet op vrijdag Veerplasfestival een uitgebreide borrel. En dan op zaterdag... Dus daar is het niet van afgekeken, maar...
1: Ik denk zelfs dat het stiekem tegenwoordig wel bijna noodzakelijk is om producties dubbel te gaan neerzetten. Omdat de kosten niet meer opwegen tegen de opbrengst. Als je het voor één dag allemaal moet optooien en weer afbreken. Dus daar zijn wel de nodige... Ik hoor het vaker, laat het zo zeggen. Dat er meerdere partijen proberen...
0: Ik weet niet of je het de afgelopen uren het nieuws hebt gevolgd. Maar in Amsterdam is er een heel groot festival afgekeurd. En er wordt op dit moment ook een kort geding door de organisatie aangespannen. Want het is afgekeurd vanwege één tent die niet voldoet. En daar zouden 20.000 mensen naartoe gaan. En dat is op het allerlaatste moment wordt dat dan... Maar goed, hopen dat dat... Dat loopt nu een kort geding, moet je nagaan. Hè? Dat zijn toch echt... Ja, dat wil jij niet meemaken, Bart? Bas?
1: Nee, maar dit is inderdaad... Ja, dat zijn van die dingen. Dat is echt heel heftig, ja. En je moet het allemaal van tevoren natuurlijk heel goed afstemmen. En organiseren. En vergunningstechnisch natuurlijk... precies organiseren, ja.
0: Zeker. Want Two Generations, het is al op heel veel locaties geweest. Je bent in een patronaat geweest. Je bent in de Phil, toen we nog de Philharmonie eten, in de Phil geweest. Met volgens mij Robin S. toen ook. Toen heb je een hele tijd in Velsen ben je geweest. Of komt het daar nog steeds?
1: Ja. Nou, dat is een beetje de roots. Hè. Dus in Snow Planet en zelfs bij Gavel Vis hebben we het gedaan. Dus het is wel hartstikke... Ja, het kent dan een mooie geschiedenis. En nu zijn we op zoek gegaan naar weer een nieuwe elan. En dat is gelukt in deze vorm. Dus hartstikke leuk.
0: En dan kan ik me dus zo voorstellen dat dan de ruïne van Brederode... als een soort prachtig decor is eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is exact hoe wij het ook voor ons zien. We hebben daar onwijs leuke ideeën mee. En daar zijn we nu druk mee bezig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En,
0: Om het een beetje uit te lichten dan, denk ik, hè?
1: Ja, precies. Ja, men reageert er heel positief op. En hartstikke blij. Dus dat,
0: En wie en wanneer is het? We hebben dan op vrijdag... Hebben we dan Beats... Of hoe heet het?
1: Ja, het begin van de vakantie. 3 juli begint die Bubbles & Bites. En op zaterdag is dan Bubbles. De Generations. 4 juli.
0: En weet je, 4 juli dus... en weet je al wie er gaat optreden?
1: Nou, we hebben een waanzinnige band, eigenlijk een Two Generation Showband. Een lekkere uitgebreide hebben we bereid gevonden om weer te komen spelen. En daarnaast onze huis-DJ, natuurlijk Barry, is daar altijd bij betrokken. En ook nog wel wat regionale, lokale verrassingsoptreden die daar staan. Dus we zijn weer lekker in de weer. Nee, zeker.
0: Helemaal mooi. En de Bubbles & Bites organiseer jij ook?
1: Ja, we doen het eigenlijk. Het is een co-productie met de productie die ook gedaan wordt. Haarlem Culinair, zeg maar. Die
0: jongens daar. Patrick.
1: Hand in één geslagen en gaan we samen opzetten. Dus een hartstikke leuke co-productie, om maar zo te zeggen.
0: Helemaal mooi. Kaarten nu al beschikbaar via, noem even het adres.
1: Foodgeneration.nl. En op dit moment zijn we nu ruim 2 weken bezig. Het gaat zeer voorspoedig. En men reageert er erg goed op. Ja.
0: En Two Generations, het is voor jong en oud.
1: Jong en oud, alle leeftijden. Absoluut.
0: Alle leeftijden, ook om samen met je ouders een keer naar een festival te gaan. Daar is het daarom Two Generations geheten. En dat werkt ook echt zo, hè?
1: Ja, absoluut. En dat is ook het leuke. Het is natuurlijk een brede doelgroep die we aantrekken. Waarbij we nu ook al wat meer richting de jongeren gaan programmeren. En waarvan we ook hebben gezegd, we gaan toch een nieuwe elan erin gooien. Om iets meer met eten ook te doen. Dus mensen kunnen ook bij ons gewoon op een leuke manier verschillende food dingetjes tot zich nemen. Op de Two Generations zaterdag.
0: Oké, dankjewel. We spreken elkaar nog... ruim voor die tijd ook.
1: Hartstikke leuk. Bedankt voor het bellen ook.
0: Hè. Ja, tuurlijk. En succes daar, hè.
1: Dankjewel.
0: Allright. Hoi, hoi. Het is 2:30. Draai toch nog even een liedje. En daarna Sophie. Ze moet even wachten. Ja. Hier is Oliver Cheatham en Get Down.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
2: Reuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat het kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
1: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. Een 15-jarige jongen is na bevrijdingspop op de kruisweg in Haarlem met geweld van zijn fatbike beroofd. Volgens zijn vader werd hij door een groep jongeren van de fiets getrokken, waarna de daders er vandoor gingen met de fatbike. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar was wel flink geschrokken. Omstanders probeerden nog in te grijpen en schakelden de politie in. De politie onderzoekt de zaak en roept nu getuigen op zich te melden. De Grote Markt in Haarlem staat morgen, 10 mei, in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder 25.000 euro uitgereikt en een van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode loterij. En dan het weer. Het is vandaag een mooie, overwegend zonnige dag. Er staat weinig tot geen wind en het wordt maximaal 16 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. File aan de westkant van Amsterdam door een auto met pech op de A10 bij knooppunt Koenplein. Er zijn er 2 rijstroken dicht, kost je vanaf Haarlem nu 20 minuten. Daardoor ook file op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. Hou daar rekening met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Macabre was dit, Phil Collins. In de periode dat hij nog bij Genesis zat natuurlijk. 3:10. Telstar strijdt de komende weken voor behoud in de Eredivisie. En dat is er natuurlijk ontzettend gegund. Zwembad de Houtvaart klaar om weer met het buitenzwemseizoen te beginnen. Heerlijk, ja.
1: In a cold, hard world. When you're out on your own.
0: Nou, dat is nog wel eens een mooie openingszin. Imagination. Oh.

Imagination. Dat is een beetje die meeslepende disco was het. Ze brachten dat toen uit, de Body Talk. Daar begon het allemaal mee. Just an Illusion. Music and Lights. Flashback. Maar toen hield het wel een klein beetje op. Toen hadden we het wel een beetje gezien. Ja, dat is altijd best wel lastig. Want dan moet je eigenlijk een soort andere stijl aannemen. Want anders denk je, oh, hier dat blootje zo. He, dus dat was wel raar. Maar deze was, en wat ook wel ongekend was, dat zal tegenwoordig ook niet meer gebeuren. Een nummer wat meer dan bijna 5 minuten duurt. Nou, dat gebeurt niet meer. Nee. Het is allemaal net aan 3 minuten, soms zelfs 2 minuten. Is allemaal voor Zenzi, ook wel Zenzai. Die zijn er dan heel snel op uitgekeken. Dus vandaar dat die nummertjes heel kort worden gehouden tegenwoordig. Ja. Ja, ik kan er niet te doen. Maar goed, Bruno Mars. En dat is wel prachtig. Hier is Risk It All.

0: Ik hoor hem nog niet hoor.
1: Ja, ik zit een beetje te denken of een sample gebruikt is van een nummer van Gautier. Dit. Oh, wat? En niet dit. Dit. Ik vind het net een beetje erop lijken, maar goed, dat zal hem eindigen. Mr. Know-it-all van Teddy Swims was dat. Ja, nu wel. Goedemiddag.
0: Hey Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja.
0: Ik ben benieuwd met wat voor vraag je gaat komen.
1: Nou, heb je het allemaal... gisteravond was je er niet bij. Je had andere verplichtingen.
0: Heb ik nog wat gemist? Is er nog juice wat je kan delen met mij?
1: Nou ja, ik had het er nog over met Wessel van Opstal. Ik haal dat wel een beetje van dat er dan wat gebeurt of zo. Ja. Een beetje ruzie of zo. Nee hoor.
0: Nou, ruzie hoop ik niet, maar romances zijn altijd wel leuk. Dat is inmiddels ook al een aantal jaar geleden.
1: Ja, ja, precies. Nou, ik zag wel wat opbloeien, maar daar wil ik het niet over hebben.
0: Noem maar even twee namen, Jan.
1: Nee,
0: dat kan.
1: Nee.
0: Ze luisteren toch niet mee.
1: Dat ga ik toch graag niet doen.
0: Eerste letter. Eerste letter.
1: Nee. Maar dat klopt ook helemaal niet. Want volgens mij is de collega's van de mannen.
0: Aha.
1: Maar dat had de dame volgens mij nog niet helemaal door.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ik snap hem. Ik heb ook al vermoeden over wie het gaat. Ja.
1: Dus, nee, maar het was... we hadden gisteren een mooie tocht over de Haarlemse grachten.
0: Ja.
1: En ik probeerde nog een beetje de mannen uit Amsterdam een beetje uit de tent te lokken. Van,
0: is het gelukt?
1: Nee, ze gingen er niet op in. Ik zei van, ja, dit is toch veel mooier dan Amsterdam. Amsterdamse grachten en wat hebben we hier?
0: Nee. Dat trappen ze niet in, hè?
1: Dat trappen ze niet helemaal in. Nee, maar het was een hele mooie tocht.
0: Volgende keer ga ik weer mee, Jan.
1: En het was ook natuurlijk uitgekeken. Prachtig weer.
0: Ja,
1: was het.
0: Dat moet je ook maar. Want een jaar geleden hebben we het moeten annuleren op het laatste moment vanwege het weer. Dus daar moet je ook maar geluk mee hebben.
1: Okay,
0: ja. Maar het is goed gegaan.
1: Het is goed gegaan.
0: En weinig
1: we zijn
0: juice.
1: Allemaal weer veilig aangekomen.
0: Zo,
1: zeker. Ja, wat jij gaat straks... ben je helemaal uitgeslapen van het bevrijdingspop? En,
0: dat wel, maar ik had vandaag een padeltoernooi.
1: Ah.
0: Dus ik ben helemaal door het warme weer en het vele rennen een beetje rozig.
1: Ja, ja.
0: Dus als ik me hier en daar wat verspreek.
1: En ben je...
0: Nou, ze begonnen heel ambitieus met een Queens and Kings toernooi, zo heet dat dan. Puntje bij paaltje, we hebben allemaal geen winnaar, maar ook geen verliezer. Dus voor wat hebben we gespeeld? Ik heb geen idee.
1: Dat was allemaal zo belangrijk. Waar heb je
0: bij de Rijnalda Park.
1: Oh, het Rijnalda Park.
0: Ja. Daar kun je heerlijk padellen, dus dat was top.
1: Rijnalda Park. Oh, ja. Nou, bij de pannenkoekenhuis.
0: Exact, daarnaast, Jan. Ja. En zometeen een nieuwe weekendwijzer. Ik heb net drie laags espresso achter de kiezer, dus het moet helemaal goed komen. Wat leuk is, Jan J. Kramer komt langs. Jan J. Kramer die heeft voor het eerst in zijn leven een boek geschreven. En dat heet Dirk de Houwer van Haarlem. En dat gaat over een oorlogsveteraan in de jaren 50. En hij komt daarover vertellen straks.
1: Oké. Okay,
0: en ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw weekendwoord, Jan.
1: Ja, die moet ik overigens nog wel bedenken.
0: Spannend.
1: Ja, inderdaad, spannend. En natuurlijk morgen ook, dat haakt er mooi in... dat het ook Veteranendag morgen is.
0: Oh ja.
1: Ja, vandaar dat het scherm ook op zwart staat.

0: Een lekkere nieuwe single van Son Milieu, die we natuurlijk hier bij Haarlem 105 zeer regelmatig draaien. Het was 24 hours. Veel plezier met Rudy Nicola. Een mooi weekend en blijf luisteren natuurlijk de hele dag door.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaakt een auto met pech op de A10 file bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud 5 minuten. En daardoor ook file op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Met zometeen Bob Sinclair. Je hoort Alex Warren. Dit is Ronan Keating.

0: Weet jij nog welke boyband deze man zat?
1: Take That?
0: Nee, geen Take That. Dat is Robbie Williams onder andere. Yeah. Boyzone.
2: Oh, Boyzone, ja.
0: Ronan Keating. En daarna heeft hij zijn zakken gevuld als manager van Westlife. Maar ook solo heeft hij het verdienstelijk gedaan. Je hoorde Life is a Rollercoaster hier bij 105. Goedemiddag, je luistert naar het programma Weekendwijzer. Leuk dat je erbij bent tot 5 uur. Ben ik te horen hier op Haarlem 105. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Nou Jan, jij hebt wel geteld 10 minuten gehad om een weekendwoord te bedenken. Een woord wat past bij jouw weekend. Kom maar op, ben benieuwd.
2: Nou, ik heb er veel langer natuurlijk eigenlijk over na kunnen denken.
0: Ja, want jij lag de hele week al wakker, hè?
2: Ja, eigenlijk goed. Maar ik heb voor iets heel simpels gekozen. Barbecue.
0: Barbecue?
2: BBQ.
0: Waarom? Ja.
2: Nou, mooi weer. Ik hou van barbecue. Ik vind het heerlijk. Het is alleen een beetje de vraag of het vandaag wel lukt. Want mijn linkerburen vieren een Marokkaanse huwelijksfeest.
0: Ja.
2: En dat is over 4-5 dagen of zo duurt dat.
0: Oké.
2: Dus ze waren vanochtend een beetje aan het soundchecken.
0: Dat wordt niet slapen vanavond.
2: Nou ja, nee, dat gedeelte hebben we volgens mij al gehad. Dus ik weet eigenlijk niet, ik ging weg om 12 uur. Ik weet eigenlijk niet of het dan ergens anders is. Of ze dat zal. Ah, het was in ieder geval hartstikke mooi.
0: Kan je niet beter daar aansluiten dan? Want die houden toch ook van goed vlees waarschijnlijk?
2: Ja. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Want er zijn toch ook nog wel dingen met mannen en vrouwen gescheiden en dat soort dingen. Ah, dus ja. Ik zei ook tegen Sylvia, ga jij eens even kijken?
0: Ja.
2: Weet je wel, want toen was het alleen voor de vrouwen. En ik zeg, bel gewoon eens even aan. Hè?
0: Maar jij bent dus een echte barbecue-fan. Wellicht kunnen we gewoon een keer een soort Haarlem 105 barbecue organiseren. Dan beginnen we 's ochtends op zaterdag bij René om 9 uur. En dan gaan we door tot 023, tot en met 8:00. En dan gaan we gewoon de hele tijd schakelen van binnen naar buiten. En dan sta jij achter die barbecue.
2: Dat lijkt me prima.
0: Nou, mooi. Hebben we een deal. Kijk ernaar uit. Mijn weekendwoord is Olivia.
2: Olivia.
0: Heb je dan een idee over wie ik het heb?
2: Ik denk de zangeres.
0: Inderdaad, Olivia Dean. Vanavond staat ze in de Ziggo Dome.
2: Oh, wow.
0: En ik ben een van de gelukkigen, want ik ben erbij. Samen met mijn vriendin gaan we erheen. En Olivia Dean is sinds dit jaar echt doorgebroken. Dat komt door haar album The Art of Love in. En opeens was ze daar ook. Maar als je kijkt naar haar geschiedenis, haar carrière heeft het 10 jaar geduurd tot waar ze nu is. Dus vaak zien we artiesten opeens verschijnen door een enorme hit. Maar vaak zit er al een hele carrière achter. En bij Olivia Dean heeft het dus 10 jaar geduurd totdat ze die Ziggo Dome heeft volgezongen. En nu dus ook een world tour doet.
2: Mooi.
0: Ik ben heel erg benieuwd en ik ga er ook
2: in
0: draaien.
2: En Ziggo Dome draait, ja, klinkt het als een dolle.
0: En dat is fijn, dat fantastisch. Is fijn. Veel beter dan bijvoorbeeld een arena.
2: Sta je op het veld?
0: Ik zit op de eerste ring. Ik zit op de eerste ring, dus dat is ook wel weer fijn.
2: Wel lekker, ja.
0: Vanavond dus, Olivia Dean in de Ziggo Dome. En straks ga ik er natuurlijk draaien. Nou, kom maar door. Wat is jouw weekendwoord? Welk woord past bij jouw weekend? Laat het weten via haarlem105.nl/studio of appen. En misschien is dat nog wel veel makkelijker. 06 105 105 38.

everyone. Got to love, well, we got to love, yeah.

met zo'n prachtige dag als vandaag past deze perfect. Bob Sinclar en Love Generation hier bij 105. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En laat vooral ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Petra die zegt, mijn woord is kinderen. Die willen van alles vandaag en ik wil vooral koffie. Mijn woord is werken, dat zegt Mo. Gewoon dienst vandaag, ook dat is weekend. Succes Mo, het moet toch verdiend worden. Brommen, Koen, je hoort wel dat er weer van alles te doen is richting Zandvoort vandaag. Film, het woord van Naomi, ze zegt vanavond buiten bios in het Nelson Mandela Park. Goed, mooi. Blijf lekker weer, dus geniet ervan. En Zoe is de laatste van deze ronde. Ze zegt, mijn woord is FOMO. Alsof iedereen iets leuks doet vandaag en ik nog steeds in mijn joggingbroek zit. Nou ja, 3:15, prima tijd voor een joggingbroek. En welk woord past bij jouw weekend? Laat het vooral even weten. Ik ben heel erg benieuwd waarmee je bezig bent deze zaterdag. Haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38.

Aretha Franklin. Who's Zooming Who? Samen met de Freeway of Love. Ja, toch wel haar comeback in de jaren 80. Het was een aantal jaar wat rustiger. Mede vanwege deze twee liedjes werd ze weer populairder. En voor Aretha hoorde je ook nog Magic en Roots. Het is het programma Weekendwijzer. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? Jeffrey die zegt voorpret. Vanavond gaan we met vrienden naar 40 Up in het patronaat. Dus ik doe nu nog even rustig aan. Heel verstandig. Als je helemaal 40 bent, dan duren die katers net weer wat langer. Uitslapen, het woord van Anja, was hard nodig. Meer ook niet. Weekendwoord is chaos van Maaike. Kind net gevoetbald, boodschappen nog niet gedaan. En morgen is het ook nog moederdag. Topplanning weer. Rob zegt, mijn woord is voetbal. Zelf gespeeld en nu helemaal niks meer. En Marja is de laatste. Ze zegt, weekendwoord is bijkomen. Gisteren laat, vandaag rustig. Nou, geniet ervan, Marja, op jouw vrije zaterdag. Oké, zometeen praten we weer voorbij met het laatste nieuws uit onze regio. Sophie Alink praat je bij wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. En net kregen we een belletje naar de studio. Mijn collega Jan Gouws nam die op. En moppetapper Stefan, die je altijd hoort bij 023... die wil graag iets Nederlandstalig horen. Nou, dan vind ik deze wel toepasselijk. Hier is Yves.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
2: Keuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat het kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
1: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. PWN gaat beveiligers inzetten bij de Oosterplas in Bloemendaal om fout geparkeerde fietsen tegen te gaan. Op drukke, zonnige dagen zetten bezoekers hun fietsen massaal op het toegangspad naar het Duinmeer, waardoor hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Volgens PWN levert dit gevaarlijke situaties op. Beveiligers moeten bezoekers voortaan doorverwijzen naar een alternatieve fietsenstalling verderop. Een 15-jarige jongen is na bevrijdingspop op de Kruisweg in Haarlem met geweld van zijn fatbike beroofd. Volgens zijn vader werd hij door een groep jongeren van de fiets getrokken, waarna de daders er vandoor gingen met de fatbike. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar was wel flink geschrokken. Omstanders probeerden nog in te grijpen en schakelden de politie in. De politie onderzoekt de zaak en roept nu getuigen op zich te melden. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode-loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder 25.000 euro uitgereikt en 1 van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de Postcode Loterij.
3: Zo lullig dat ze mij nooit weten te vinden. Sophie, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Het blijft vandaag nog lang zonnig. De temperatuur daalt vanavond naar zo'n 11 graden. Morgen is het bewolkter dan vandaag, maar het blijft wel droog met zo'n 15 graden. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Deze week nieuwe muziek van Sea.

0: Dangerous Lover komt eraan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 10 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A6 Lelystad Muiden bij knooppunt Muiderberg 10 minuten vertraging. En op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook 10 minuten vertraging door een auto met pech bij knooppunt Koenplein op de A10. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Zijn eerste fans verzamelde hij op 3 september 2021 met dit fragment op TikTok.
2: I love this song so much.

0: En nu, bijna 5 jaar later, is Siku, want daar heb ik het over, genomineerd voor de Brits Rising Star. Hij stond op Glastonbury en hij heeft nu al op jonge leeftijd, hij is nog maar 21 jaar, al 2 EP's uitgebracht. Dus dan zie je maar wat TikTok kan doen voor een artiest. En nu heeft hij nieuwe muziek uit, Dangerous Lover heet het. En die titel, ja, die moet je niet te letterlijk nemen, alsof het een thriller is. Nee, het gaat meer over iemand die emotioneel gevaarlijk is. Iemand die je grenzen, je regels en je zelfcontrole onderuit haalt. En dit is wel mooi, ik las op Reddit een mooi verhaal. Tijdens een optreden haalde hij namelijk een fan op het podium die dus al de hele choreografie van Dangerous Lover kende. En toen vroeg Siku aan die fan, vindt hij het leuk om gewoon met ons mee op tour te gaan? Die fan zei ja en nu reist die fan dus met Siku mee op tour. Allemaal per toeval ontstaan. Nieuwe single heet dus Dangerous Lover.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Ja, grote kans dat je dit liedje regelmatig hier op 105 nog gaat horen. De nieuwe van CQ, Jorde, Dangerous Lover. En wil je meer nieuwe muziek, check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. Zometeen is Jan J. Kramer te gast in Weekendwijzer. Hij komt oorspronkelijk uit Twente, maar woont al zo lang in Haarlem dat hij zich inmiddels Haarlemmer voelt. Na zijn werk in de zorg is hij al jaren bezig met taal en verhalen. En dat leidde tot zijn eerste boek, Dirk, de Houwer van Haarlem. En zometeen vertelt hij er meer over.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, de streekomroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je hoorde Tom Cochran en Life is a Highway. Dirk, de houwer van Haarlem, is het boek van Jan J. Kramer. Jan die komt oorspronkelijk uit Twente, maar woont inmiddels al zo lang in onze stad dat hij zich inmiddels Haarlemmer voelt. Na zijn werk in de zorg is hij al jaren bezig met taal en verhalen. Vooral in liedteksten voor rock'n'roll bands waarin hij speelt en heeft gespeeld. En de sfeer van de jaren 40 en 50 loopt als een rode draad door zijn leven. Dus een verhaal schrijven dat zich afspeelt in zijn eigen stad voelde eigenlijk ook als een logische stap. En dat verhaal groeide uit tot zijn eerste boek. Welkom, Jan. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Eerst even over die fascinatie voor de jaren 40 en 50. Waar komt dat vandaan?
1: Dat komt eigenlijk... Dat heeft te maken met dansen. Dat is eind jaren 90 of daarvoor begonnen. Toen ben ik rock'n'roll dansen gaan doen in Amsterdam met mijn echtgenote. En op die manier kwamen wij eigenlijk in die wereld terecht die daarachter zit. En daar zit een hele wereld achter.
0: Ja.
1: En dat liep een beetje uit de hand. Dus langzaamaan gingen wij onze stijl eigen maken. Ons huis veranderde ook in een soort... jaren 50 gesteld huis.
0: Oh ja, dus als ik nu bij jou een kopje koffie kom drinken... dan voel ik mij eventjes in de jaren 50.
1: Ja, 50, 60. Ja.
0: Oh, wat grappig.
1: En festivals, ook over de wereld. En dus bands, muziek, ja. Waar ik in terecht kwam. Als gitarist, later als drummer.
0: Ja, want je schrijft al langer, zoals ik net al vertelde. Vooral dus in de muziek.
1: Ja.
0: Heeft dat dan nog geholpen, die ervaring in het schrijven van een boek? Of is het echt totaal iets anders?
1: Nou, dat heeft wel zeker geholpen. Ik ben eigenlijk begin coronatijd begonnen met verhalen schrijven. En dat kwam eigenlijk omdat ik toen een cursus heb gedaan... Writing Better Lyrics, over liedteksten schrijven.
0: Ja.
1: En die docent die was dermate inspirerend. En over taal en wat je daarmee kunt. Dat eigenlijk daardoor kreeg ik het idee... nou, misschien moet ik het gewoon eens proberen... om ook een kort verhaal te schrijven. Nou, en dat ging rollen.
0: Ja. En dan terug naar mijn vraag. Heeft dus die ervaring als tekstschrijver geholpen om... nou ja, misschien dit boek beter te kunnen schrijven? Ik weet niet of dat het juiste woord is, beter. Maar misschien ging het wat makkelijker?
1: Nou, misschien ging het wat makkelijker. Okay. Ja, dat zou kunnen. Omdat je misschien meer gewend bent om na te denken over... hoe je bepaalde dingen in woorden kunt vatten.
0: Mm-hmm.
1: Als het gaat om emoties. Of dat, in liedteksten moet dat natuurlijk kort en bondig.
0: Ja.
1: Dus in die zin heeft het misschien wat geholpen. Maar het is wel echt wat anders, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dat boek heet dus Dirk, de houwer van Haarlem. We gaan terug naar het Haarlem van 1950.
1: Ja.
0: En het draait dus om een oorlogsveteraan, Dirk de Houwer.
1: Ja.
0: Vertel eens, wie is Dirk? En wat gaan we lezen in het boek?
1: Wat gaan we lezen in het boek? Dirk is een verbitterde oorlogsveteraan met een fout randje. Hij is een beetje... gestyled naar Bernie Gunther. Dat is een hoofdpersoon in de boeken van Philip Kerr.
0: Mm-hmm.
1: Die ik erg bewonder. Dus mensen die dat kennen, die zullen dat wel snappen wat ik dan bedoel. Het is een beetje een anti-held. Hè. Hij wil met rust gelaten worden eigenlijk. Hij woont hier alleen in een kamer in Haarlem. Na zijn oorlogsdingen. Maar goed, er komt een vrouw in het spel. Eindelijk weer lijkt hij iets te voelen van het leven. En dan verdwijnt zij. En de zoektocht naar die vrouw, naar Anna, is eigenlijk waar het boek over gaat. Dus, en dat speelt zich dan af in Haarlem en omgeving. Ik moet zeggen, Amsterdam, Spaandam,
0: ja.
1: Komt ook voor in het boek. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om wat toen Haarlem was, om dat te pakken, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Dus ik heb het over de jazzclub in de Janstraat. Nou, daar zat een jazzclub. Niet een losse club. Hij zat in het cultuurgebouw, wat nu het Noord-Hollands Archief is.
0: Oh ja.
1: En daar tegenover naast de rechtbank hadden ze ook iets. Ik heb er een jazzclub van gemaakt. Maar nou ja, zo heb ik wel geprobeerd om wat ik beschrijf, dat het klopt.
0: Precies. Dus los van het verhaal over Dirk... laat je ook elementen van Haarlem uit de jaren 50 terugkomen in het verhaal.
1: Ja, ja, dus daar heb ik wel inderdaad echt wel onderzoek naar gedaan. Dus het Noord-Hollands Archief heb ik heel veel Haarlems dagbladen uit die tijd.
0: Ah, ja.
1: De advertenties, de sfeer, de taalgebruik. Fantastisch, ook om te lezen trouwens. Kan ik iedereen aanraden. Maar dat heb ik wel hiervoor gebruikt, voor het verhaal. Ja.
0: En is dat vooraf al een bewuste keuze geweest? Of is dat in de loop der tijd ontstaan?
1: Nee, dat is wel een bewuste keus geweest. Ook een beetje naar aanleiding, ook Philip Kerr, wat hij doet in Berlijn in de jaren 30. Hij gebruikt echt de stad als decor, maar ook als weergave van de stemming van zijn hoofdpersoon eigenlijk. De stad is het grauw of als hij zich slecht voelt enzovoort. Hij maakt die verbinding heel erg.
0: Ja.
1: Nou, dat kan ik niet zo goed als hij. Ik ga absoluut niet op de stoel van Philip Kerr zitten, maar...
0: Het is wel een inspiratiebron geweest.
1: Wel een inspiratiebron exact. Om daarom dat zo te doen.
0: Ja. Ja. Het is je eerste boek. Hoe kijk je nu terug op dat gehele schrijfproces en blijkbaar dus ook het onderzoek wat je hebt gedaan?
1: Het was een heel erg leuk schrijfproces. Ik heb er echt van genoten. Ik heb er een maand of 10 over gedaan, denk ik. 9 of 10 maanden. Bijna dagelijks, maar veel buiten naast het werk dan. En ik vond het vooral heel leuk om te doen. En het grappige is dat ik nooit het idee had dat ik het uit zou geven. Ik heb dit voor mezelf geschreven. Ik schreef eigenlijk tot nu toe altijd voor mezelf.
0: Ja.
1: Maar goed, een kennis van mij die vaker boeken schrijft en uitgeeft, die zette mij op het spoor van Bookscout, uitgeverij. Stuur het eens in, dan heb je grote kans. En toen werd het ineens uitgegeven. Dus het was voor mij ook een soort verrassing. Dus ik kijk wel terug op... Het was heel leuk om het te schrijven vooral en heel ontspannen.
0: Ja.
1: Ik ben nu met deel 2 bezig.
0: Oh.
1: Maar nu voel ik wel meer druk. Want nu weet ik dat mensen het gaan lezen. En dan
0: precies.
1: Is dus andere. Dat was toen niet zo.
0: Nee. En wat betekent dat voor jou, voor het schrijfproces zelf?
1: Wat bedoel je? Dat ik
0: nou ja, kijk, nu voel je meer druk. Want kijk, voorheen schreef je het voor jezelf. Geen idee of je het ging uitbrengen. En nu deel 2, met het idee van mensen gaan het toch lezen.
1: Ja,
0: wat betekent dat voor jou?
1: Ik wil nu zeker weten dat het goed is. Hè? Dus ik stop er meer energie in nu. Dat het echt klopt en de zinnen. Ik ben ook wat meer gaan lezen. Andere schrijvers. John Kuipers bijvoorbeeld. Een Nederlands schrijver die in dezelfde sfeer schrijft. Maar dan in Den Haag, in de oorlog. Van hoe doet hij dat?
0: Ja.
1: Dat doe ik wat bewuster nu, zeg maar. Omdat ik denk, nu moet het toch ook...
0: Ja.
1: Het is niet meer zo vrijblijvend nu.
0: Nee, inderdaad.
1: En dat is het natuurlijk wel, want je moet gewoon lol hebben en schrijven en doen wat je wil, natuurlijk.
0: En lukt dat?
1: Ja, redelijk goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zijn er wel eens twijfelmomenten of dat je even geen inspiratie hebt of zin?
1: Er zijn wel twijfelmomenten, ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Dan leg ik het een tijdje weg.
0: Oh ja.
1: En dat helpt heel goed. En gewoon desnoods 2 weken. En dan kom ik er weer bij terug en dan lees ik het nog een keer. En dan weet ik wel van oké, dit moet schrappen. Of nou... Die kan ik mee verder.
0: Precies. Ja, soms moet je het even wegleggen om weer een fris hoofd te krijgen.
1: Ja.
0: Wat voor reacties heb je gekregen op het boek?
1: Nou, eigenlijk alleen hele positieve.
0: Mooi.
1: Ik bedoel, de mensen die niks vinden zullen misschien niet reageren.
0: Ja, dat is ook
1: maar
0: waar.
1: Op de website van Bookscout is het boek te bestellen trouwens. En daar staan ook de reviews. Er staan er inmiddels best heel wat. En het zijn eigenlijk allemaal hele leuke reviews. Dus mensen vinden het een page-turner, vinden het een spannend boek. Ze zijn helemaal verrast. Dus goede reacties, mooie reacties.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Mooi compliment. En er komt dus een tweede deel.
1: Ja, het is wel de bedoeling, ja.
0: Kan je daar al iets over vertellen? Niet qua inhoud, maar wanneer dat op de planning staat?
1: In grote lijnen is het af. Dus nu is het een kwestie van laten liggen een tijdje.
0: Ja.
1: En dan moet een redactie en correctie overheen natuurlijk en zo. Dus het gaat nog wel een aantal maanden duren. Maar ik hoop wel na de zomer.
0: Oh ja, nou, dat is best snel. Hoor.
1: En dan zou het ongeveer een jaar zijn na Dirk 1. Dus dat is dan dat is prima, denk ik.
0: Ja. En smaakt het dan naar meer, Jan?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb ook nog wel ideeën voor deel 3. Dus we gaan het zien. Ik weet het nog niet.
0: Leuk. Nou, mooi hoe dit is ontstaan. Het boek Dirk de Houwer van Haarlem is nu verkrijgbaar. Dank voor je komst en heel veel succes met deel 2.
1: Ja, dankjewel dat ik de gelegenheid kreeg.

0: Not the Line van Toto hier bij 105. Zometeen na het nieuws van 4 uur vertel ik je of we bij sport, speel en beweegplek in Haarlem een rookverbod krijgen. En je hoort de Stones. Kim en Shelter komt eraan.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A10 de ring van Amsterdam bij Knooppunt Koenplein 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn richting Zaandam 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, er komt een rookverbod bij de Haarlemse sportterreinen. Ik vertel het je zo.

mannen zijn inmiddels allemaal rond de 80. Maar stoppen? Nee, ho maar. Stones brengen namelijk op 10 juli een nieuw album uit. Foreign Tongues heet het. En dit was nog even een oudje. Gimme Shelter hier bij 105. Neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Op het strand van Zandvoort is gisteren een proef begonnen met 3 rookvrije zones. Bezoekers worden daar gevraagd om niet te roken of te vapen. Vooral om te voorkomen dat er nog meer sigarettenpeuken op het strand en in de zee belanden. En dat is nodig ook, want vrijwilligers van Jutters Geluk ruimden vorig jaar in 1 week tijd meer dan 4000 peuken op. De gemeente wil vooral bewustwording creëren. Er worden dus geen boetes uitgedeeld. Aan het eind van het strandseizoen wordt bekeken of de proef werkt en misschien wordt uitgebreid. Dan de Haarlemse stewardess van KLM die mogelijk besmet was met het Hantavirus. Nou, goed nieuws, zij is negatief getest. De vrouw had tijdens een vlucht van Johannesburg naar Amsterdam intensief contact met de 69-jarige Nederlandse passagier die later in Zuid-Afrika aan het virus overleed. De stewardess die werd na terugkomst met milde klachten opgenomen in isolatie in het Amsterdam UMC. Maar uit onderzoek van de WHO en het IRIVM blijkt nu dat zij het virus niet heeft. Ook 2 andere mensen met klachten aan boord testen negatief. De GGD houdt 5 mensen die nauw contact hadden met de overleden vrouw voorlopig nog wel even in de gaten, omdat het virus pas na weken later klachten kan geven. En in Haarlem komt er voorlopig geen algemeen rookverbod op openbare sport-, speel- en beweegplekken. Sportwethouder, dat is Eva de Raad, die ziet daar vanaf. Volgens het stadsbestuur is zo'n juridisch verbod niet goed te regelen via de APV en bovendien lastig te handhaven. Het plan kwam voort uit een motie van de gemeenteraad om kinderen beter te beschermen tegen rook. Haarlem blijft wel inzetten op vrijwillige rookvrije plekken. Inmiddels zijn tientallen sportverenigingen, speeltuinen en zwembaden in de stad rookvrij verklaard. Nou, meer nieuws kun je vinden via onze website. Dat is www.haarlem105.nl. En dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd. Als je vaak naar dit radioprogramma luistert, welk liedje past bij dit laatste nieuws? Dus bijvoorbeeld iets met rook, smoke, sport of juist een nummer over stoppen. Nou, denk er even over na. Geef hem door via 06-105-105-38 of haarlem105.nl/studio. En wie weet draai ik hem zometeen. Dus welk liedje past bij het laatste nieuwsbericht over dat rookverbod wat niet doorgaat? Geef het door via 06-105-105-38 of haarlem105.nl/studio.

Olivia Dean. Samen met Sam Fender, Rain Me In hier bij 105. En vanavond staat ze in de Ziggo Dome Amsterdam. Volledig en stijf uitverkocht. En ik ben de gelukkige, want ik mag erbij zijn. Ik heb er zoveel zin in. Voor Sam Fender en Olivia Dean hoorde je ook nog You Can Call Me Al van Paul Simon. En daarvoor vertelde ik het nieuws dat er in Haarlem voorlopig geen algemeen rookverbod komt op openbare sport-, speel- en beweegplekken. De sportwethouder, dat is Eva de Raad, die ziet daar vanaf. Volgens het stadsbestuur is zo'n verbod juridisch lastig te regelen. En bovendien moeilijk te handhaven. En daarom mijn vraag aan jou. Oké, je hebt het nieuws gehoord. Welk liedje past hierbij? Marloes, die gaat voor Smoke on the Water. Logisch, met al die discussie over rook in de openbare ruimte. Ruud gaat dan weer voor We Are the Champions van Queen vanwege de sportclubs en de sportvelden. Anne die noemt Kids van MGMT, omdat het plan vooral bedoeld was om kinderen te beschermen. En Carlos de laatste, hij zegt Blowing in the Wind van Bob Dylan. Nou, ik gooi alles in een hoge hoed. En ik pak er blind één uit. Welk liedje ga ik draaien? Dat is deze week het liedje van Anne, MGMT en Kids.

0: Precies 4 dagen geleden stonden we nog te springen bij Hanna Mee op Bevrijdingspop.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Door de rode draad hier bij 105. En de organisatie, ja, die kijkt terug op een zeer geslaagde 46e editie. Er waren weinig incidenten en zo'n 125.000 bezoekers kwamen naar de Haarlemmerhout. En hopelijk was je erbij en heb je genoten van alle optredens. Nou, en wil je nog even nagenieten? Check dan even ons YouTube-kanaal, Haarlem 105 TV. Want daar vind je nog veel meer interviews en reportages. En de afsluiting was van Direct. Ik wilde zelf heel graag daarbij zijn. Ik had ze nog nooit live gezien namelijk. Nou, ik zeg je eerlijk, ze gingen ruim over mijn verwachtingen heen. En mijn collega Barry Huis die sprak na afloop met de zanger van de band, Marcel Veenendaal.
2: Nee, Haarlem, wat kan ik zeggen? Weet je, er waren hier... Wij kwamen hier al aan en GoToGym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven. En godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Het hele gesprek met Marcel van Direct vind je op ons YouTube-kanaal en via haarlem105.nl. En hier is Direct dan. Dit is Through the Looking Glass op 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. In Zandvoort is gisteren een proef gestart met rookvrije zones op het strand. Op 3 plekken zijn borden geplaatst waar bezoekers wordt gevraagd niet te roken. Volgens Stichting de Noordzee is dit een mooie stap naar een schoner strand.
2: Reuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. En wij zien steeds meer inderdaad dat de kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst.
1: De proef loopt 1 strandseizoen. Daarna wordt gekeken of de rookvrije zones blijven bestaan. PWN gaat beveiligers inzetten bij de Oosterplas in Bloemendaal om fout geparkeerde fietsen tegen te gaan. Op drukke, zonnige dagen zetten bezoekers hun fietsen massaal op het toegangspad naar het Duinmeer, waardoor hulpdiensten er moeilijk langs kunnen. Volgens PWN levert dit gevaarlijke situaties op. Beveiligers moeten bezoekers voortaan doorverwijzen naar een alternatieve fietsenstalling verderop. Een 15-jarige jongen is na bevrijdingspop op de Kruisweg in Haarlem met geweld van zijn fatbike beroofd. Volgens zijn vader werd hij door een groep jongeren van de fiets getrokken, waarna de daders er vandoor gingen met de fatbike. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond, maar was wel flink geschrokken. Omstanders probeerden nog in te grijpen en schakelden de politie in. De politie onderzoekt de zaak en roept nu getuigen op zich te melden. 7 bewoners van de Weltevredenstraat in Haarlem zijn hun weekend gisteren wel heel goed begonnen. Ze hebben de straatprijs van de postcode-loterij gewonnen. De winnaars kregen ieder €25.000 uitgereikt en 1 van de bewoners won daarnaast ook nog eens een auto. Volgens de buurtbewoners was de verrassing groot. De prijsuitreiking trok veel bekijks in de straat en is op 25 mei te zien op de sociale mediakanalen van de postcode-loterij.
3: Sophie, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Het blijft vandaag nog lang zonnig. De temperatuur daalt vanavond naar zo'n 11 graden. Dus als je nog op pad gaat, neem even een jas mee. Morgen is het bewolkter dan vandaag, maar het blijft wel droog met 15 graden. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Het zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon niet meer bestaat. En heb je een suggestie voor deze week? Laat het dan vooral ook even weten via 06-105-105-38.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat bij knooppunt Muiderberg een file van 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ook een ongeluk op de A10 Oost bij knooppunt Amstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 10 minuten. De rechte rijstrook is bij Amstel dicht richting Den Haag. En op de A10 bij knooppunt Koenplein ook nog 10 minuten vertraging richting Zaanstad door bergingswerkzaamheden. Er ligt daar olie op het wegdek. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon anno 2026 niet meer bestaat. En deze week heb ik hem binnengekregen van Marjan. Ze zegt: willen jullie Kodachrome draaien van Paul Simon? Puur omdat ik denk dat half Gen Z geen idee meer heeft dat gewoon een soort fotofilm was. Niet even 10 foto's maken en de slechtste wissen, maar rolletje erin, laten ontwikkelen en dan pas zien of er eentje gelukt was. Alleen dat hele idee, ja, dat is al buiten aard.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Deze week in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Paul Simon in Kodachrome, aangevraagd door Marjan. Heb je ook zo'n liedje? Waar er iets in voorkomt wat de nieuwe generatie niet begrijpt? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten via 0600 500 538. 0600 500 538. En wie weet draai ik hem volgende week. Hier is Luther Vandross en Don't You Know

0: Ja, we kennen van Luther Vandross allemaal waarschijnlijk wel Never Too Much. Maar deze staat op het gelijknamige album Don't You Know That. Zometeen na 5 een nieuwe editie van 023. Nou, voordat we de inhoud induiken. Herco, goedemiddag.
1: Ja, hey, Rudy, alles goed met je?
0: Jij was gisteren bij de Haarlem 105 borrel, hè? Jullie gingen een stukje varen.
1: Ja, ik ben de boot ingegaan.
0: Jij bent de boot ingegaan. Jan Gaus ook.
1: Die ja,
0: zit
1: ik zat met
0: voor
1: hem
0: mijn radioprogramma. En ik vroeg aan Jan, is er nog juice? En hij zei, er is juice.
1: Oh.
0: Er is zelfs een bepaalde romance ontstaan, maar hij wilde geen namen noemen. Kun jij mij meer vertellen?
1: Nee.
0: Ik, ook niet.
1: Ik heb duidelijk. Ik zat denk ik daar op die boot onder een steen.
0: Je hebt er niks van gemerkt?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, okay.
1: Nee. Ik was heel druk met Noah bezig. Met allerlei sport. Ja, dat is dan weer iets anders. Maar,
0: nee, oké. Okay.
1: Ja, maar de met allerlei sportdingen. Ja, dus nee.
0: Je hebt het gemist.
1: Ik heb het gemist,
0: jammer.
1: Ja. Jammer.
0: Ik ben meestal bij die borrels. Er gebeurt nooit wat.
1: Was er niet. Daardoor weten we het nu niet.
0: Exact. Nou ja, goed. Volgende keer ga ik gewoon weer mee. En ik hoop dat er dan allerlei weer spannende dingen gebeuren. Oké, back to business. Zometeen een nieuwe 023. Wat zit er onder andere in?
1: Ja, we gaan straks in de tweede uur met Carné zoomen. Want die heeft natuurlijk weer iets fantastisch te vertellen over allerlei dingen met film. En ik heb al iets, een of ander liedertje opgestuurd gekregen. Dus dat is in ieder geval leuk.
0: Ja.
1: Ja, en Morena heeft bij mij een bespreekwoord ingediend. Dus dat gaan we meteen in de Herco's bespreekwoordenrubriek behandelen.
0: Alright, dat allemaal zo na 5 uur. Herco, Morena en Barry, blijf lekker luisteren.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemiddag, iets na 5 uur. Dit is 023 met Barry en Morena.
4: Dit is 105.
5: Je zit midden in je weekend.
1: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105. Oh!

0: Goedemiddag, dit is 023 tot 8 uur. En wat leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Herco en ik val in voor Bas. Nou zit hij weer in Amerika. Dat is echt
1: ongelooflijk
0: met die gast. En ik ben ook heel blij. Je hoort hem er al tussendoor tetteren. Ik ben heel blij dat ik het niet alleen hoef te doen. Barry Huis en Morena Klok. Die staan allebei hier om mij door deze 3 uur heen te helpen. Dus en ze hebben toch hun weg naar de studio gevonden. Terwijl we gegaan toch behoorlijk de boot in zijn gegaan. Dus Barry, hoe is het nou dan? En Morena?
2: Nou, ik heb een kleine katertje wel.
0: Nou.
2: Maar dat is helemaal niet gek, want het is ook heel laat geworden. Morena ging vrij op tijd naar huis.
3: Ik ging op tijd weg, want ik was al sinds 5 uur 's ochtends wakker. Ik was zo moe. Ik had gewoon gewerkt ervoor. Ik dacht, ik ben klaar. Ik moet mijn rust hebben. Bevrijdingspomp had er ook al ingehakt. Dus het is mooi geweest.
0: Ja, het is wel een ruig weekje wat dat betreft.
3: Ja, dat weekje is nog steeds niet voorbij. Dus.
2: Bevrijdingspop, Koningsdag natuurlijk de week ervoor.
3: Ja, die had er bij mij helemaal ingehakt. Mijn stem gaat ook steeds weg als ik heel hard probeer te praten.
0: Ja, een beetje voorzichtig praten, man. Want we hebben iemand 3 uur nodig alles en nog wat.
3: Ik merk heel erg aan als ik dus zeg maar wil praten. En als ik dat soort dingen ga doen, dan lukt dat niet meer.
2: Je zit ook een octaafje lager in je stemgeluid.
3: Ja, normaal wel. Normaal is het anders.
0: Dus ga je gewoon heel saai het weerbericht doen in plaats van heel vrolijk.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ik moet wel.
2: Ja, wat hoorde ik nou? Ik hoorde net van Rudy, toen jullie eventjes de crossover talkje aan het houden waren. Dat er een romance zou zijn ontstaan op de boot. Heb jij er iets van meegekregen?
3: Een romance? Geweest? Ja. Oh.
0: Ik mocht niks zeggen van Barry, maar ja.
2: Ja, ik zei al, ik vind het maar raar dat Herco van niks weet, maar Herco niet thuisgeslapen in elk geval. Nee. Kijk.
3: Ik ben helemaal
0: de war. Het was alleen voor de radiokijkers heerlijk. Ja, gekheid. Ja, daar begon Rudy over bij mij, maar ik weet nergens. Ik heb alleen maar ik zat met Noah te praten over sport. Ja, dan mis je de rest.
3: Ik zat alleen maar te lachen om Jordan die zijn hoofd stoten bij een brug.
0: Ja, maar dat was wel een daredevil hoor, hoe hij rechtop blijft zitten.
3: Ja, het is echt een daredevil, maar heeft iemand toch iets van hem meegekregen?
2: We zijn natuurlijk met de hele ploeg van Haarlem 105, zijn wij elk jaar over de boot gaan, over de Haarlemse grachten. En Jordan zit
3: op
2: de kop van de boot. En ja, die was heel stoer van, kijk, mij is klein zijn. En Die boot die vaarde gewoon netjes onder het bruggetje door. En hij kon als een van de weinigen gewoon blijven zitten.
0: Ja, als boegbeeld echt.
2: Totdat er één stukje van de onderkant van de brug net even iets verder uitstak. En dat heeft Morena prachtig op beeld weten te pakken.
3: Oh, ja, ik heb een heel mooi beeld. Ja, ik ga het niet delen nu. Ik vind het een beetje lullig. Maar in ieder geval, zoals iemand zijn hoofd stoot en het heel grappig is, zo was dat toen ook.
2: Ja.
3: Ik hoop dat het goed met hem gaat, want hij is daarna wel weggegaan. Hij zei dat hij nergens last van had.
0: Ja,
3: maar
0: ik vond hem daarna al een beetje stilletjes.
3: Hij ging ook van het kopje af. Hij is daar ook niet meer terug gaan zitten. Hij bleef toen staan op het lagere gedeelte.
2: Het is toch grappig dat de goede ideeën pas komen na zo'n kopstand.
3: Ja, inderdaad.
0: Ik denk dat we een variant moeten gaan verzinnen op hoge bomen vangen veel wind.
3: Ja, inderdaad. Hoge Jordans.
0: Ja, nou wat. Maar dus ja, we zijn lekker door de grachten geweest. En daarna ging iedereen zijn zegen eigenlijk. Want ik ben gewoon. Iedereen was al heel snel weg. Dus ik ben naar huis gegaan. Ja.
2: Oh, nou, we zijn met z'n allen naar de Wapen van Bloemendaal gegaan.
0: Ja, wat leuk. Ja.
2: En daar heb ik het licht uit gedaan. En toen naar de flap kwam, heb ik daar het licht uit gedaan.
3: Oh, wat erg.
2: Ja, was laat.
3: Ik ben blij dat ik gewoon naar huis ben gegaan.
0: Precies, precies. Ik kon me gewoon lekker voorbereiden op vandaag op 023. Maar Barry, vorige week was je alweer voor het eerst sinds, wat zei je net, 8 maanden?
2: Zes, 8 maanden
3: zoiets. Ja, sinds oktober.
0: Ah, man, het is toch heerlijk dat je weer in de studio bent. Echt zo welkom.
2: Het is net als fietsen, je verleert het nooit.
3: Nee, dat is waar.
0: Kijk.
2: Het is heerlijk. En wanneer ben ik hierna weer? Voor mij ook weer over een paar weetjes?
3: Ja, niet volgende week, maar die week erop.
2: Ja, zie je. Nou, dus ik ben
3: Barry on form, hè?
0: Wat een comeback, man. Ja. En je liep ook wat te schitteren op bevrijdingspop.
2: Nou, bevrijdingspop was echt fantastisch. Een hele mooie dag.
0: Ja, maar hoe krijg jij dan voor elkaar dat je dan
2: Zal ik mijn item hebben? Want
0: laten we dan eerst dat item doen. Wat goed. Ja.
2: Iedereen heeft natuurlijk een item mee. Nou, ik heb de plopkap even hier uit de kast gehaald. Dat klinkt als een gemakzuchtig ideetje.
0: Nou, is het ook.
2: En dat was het eigenlijk ook. Maar het is wel gelijk even een hele mooie manier om bevrijdingspop nog even, even om daarop terug te blikken. Want wat een dag.
0: Ja.
2: Wat een dag. Ik was hier om 11 uur 's ochtends op de redactie. Ik had namelijk op het rooster van vorig jaar gekeken. En ik dacht dat ik om 1 uur moest beginnen. En dan 2 uur voorbereiden is wel netjes. Maar ik moest pas om 3 uur beginnen.
0: Ah, dat was wel heel goed voorbereid.
2: Om 12:30 thuis.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik was om 3 uur thuis. Oh. 3 uur 's nachts.
2: Keihard gewerkt met z'n allen.
0: Ja, ja, nee, ik vond, ik heb 4 wij gedaan. Maar dus, ik heb jou dan niet zien schitteren. Maar nee. Je hebt het wel allemaal geregeld. Dus grote klasse.
2: Zeker.
3: Dank u.
0: Ja, en ik vond het dan bij jou heel leuk. Ik zag 1 interviewtje met het publiek. Dat jij dan weer precies dat meisje eruit vist met een bordje.
2: Een jongetje was dat. Jongen.
0: Was het een jongetje?
2: Ja.
0: Oh, die dan de doventolk. De volgende doventolk wilde zijn.
2: Ja, ja, en ik had heel erg gehoopt dat de bankzitters me uit het publiek hebben gehaald. Maar dat is Liegenburg, geloof ik, hè?
3: Nee, ze hebben niemand uit het publiek gehaald, volgens mij, dit jaar. Ik kreeg zelfs reacties te zien.

0: Hele leuke reportages, die staan allemaal gewoon bij gemist of bij de nieuwsberichten. Allemaal van Bevrijdingspop.
1: Ja, want ook ik heb nog wat meegenomen van Bevrijdingspop. Het is een vies wattenstaafje, want altijd en als je daar werkt, dan weet je...
0: Moeten we hier op doorgaan?
1: Ja, sorry.
2: Ze heeft een uitstrijdje gedaan.
1: Ja. Helemaal bruin. Nee, goed. Hij is in ieder geval wel helemaal vies, want altijd de meuk die uit je neus, oren, echt elk gat van je lichaam komt, is zo smerig.
0: Absoluut.
1: 4 dagen daarna, dus gisteren, was het nog steeds niet schoon.
0: Nou, als je gewoon je neus snuit daarna, dat is bizar. Echt. Ja, al dat zand
1: stof,
0: en dat
1: wat
0: stof.
2: Ook mijn jas is helemaal smerig, zag ik gisteren.
1: Ook mijn hoor, moet even weer in de wasmachine. Alles is helemaal vies, maar...
0: Jij hebt ook een fijne bevrijdingspop gehad.
1: Zeker, ik heb enorm genoten. Ik dacht toch niet zo'n bankzitter-fan te zijn. Maar dat was ik diep van binnen. Ik heb toch wel, want ik kende toch al de nummers die zij speelden. Dus, en ik vond het dus heel gaaf dat ik ze goed kon zien. En toch ook nog even dat ik mee kon krijgen. Go to Gym vond ik heel grappig. Die niemand kent hier verder ook. Maar die vond ik ook heel leuk.
0: Die was leuk. Ja.
1: En Karsu, ambassadeur van de vrijheid. Die vond ik ook heel leuk. En ze kon goed zingen.
2: Zo'n leuke meid ook.
0: Heel die aardig. Stond te stuiteren.
1: Ja, niet normaal.
0: Dan zie je wat dat gave bevrijdingspop. Publiek met je doet
1: zeker,
0: als je dan van het podium komt.
1: En dan natuurlijk ook nog direct, niet te missen. Echt ongelooflijk gaaf. Heel vet.
2: Marcel, wat een zanger, hè?
1: Niet normaal. Wat een stem hebben hun. Oh ja, hij ook, maar hun allemaal bij elkaar. En wat ze ook met elkaar kunnen spelen.
0: Waanzinnig.
2: Mooie dit jaar. Ja. Ja. Hey, jij was een 4 mei. Is een stuk serieuzer dag natuurlijk.
0: Dat was een heel stuk serieuzer, ja.
2: Hoe is dat gegaan daar?
0: Heel bijzonder. Ik voelde me echt vereerd. Ik heb op 4 mei om 5 uur het bal geopend eigenlijk. Met een show van 2 uur helemaal in het teken van herdenken. Ook die reportages kun je terugvinden op de website. Ik heb gesproken met jonge militairen. Liewe Sootsma was hier in de studio. Die vertelde echt een heel, heel indringend, bijzonder verhaal van een verzetstrijder die... de oorlog overleed. Nou,
1: die eigenlijk ook niet zo heel bekend was. Iedereen, als je over Haarlemse verzetstrijders praat, dan praat je over Hannie Schaft. Dan praat je over Corrie ten Boom. Dat soort mensen. Ja. Alleen niemand kent de anderen.
0: Nee,
1: die kennen ze allemaal niet. En dan is het toch belangrijk om die personen ook eens te geven.
0: Dat was heel gaaf. En ik vond het best wel spannend om TV te maken zelf. Het ging heel goed. Ja, vond ik.
2: En ik ga zeker even terugkijken. Staat hij met Liewe Sootsma ook online?
0: Liewe Sootsma. Nee, dan moet je even een heel uur terugluisteren. Of ik kan je even een linkje sturen waar het.
1: Hier waar allemaal nummer van Herco. Kan je allemaal even de linkjes vragen voor Liewe Sootsma. 06. Nee.
2: Soms moet je ding ook maar gewoon live zien. Moet je maar gewoon
0: wel goed, want wat ik meegenomen heb daarvoor is een steentje.
2: Mooi.
0: Ja, dat heeft ook wel een beetje met 4 mei te maken. Maar eergisteren was ik uitgenodigd door Mirjam om het onthullen van een aantal nieuwe struikelstenen in de Amsterdamse buurt te zijn. En Haarlem 105 heeft net de week ervoor ook een hele mooie reportage over een heleboel van die struikelstenen gemaakt.
2: Wat zijn struikelstenen?
0: Dus struikelstenen zijn vierkante messingsteentjes met Joodse namen erop. Van mensen die dus in de oorlog afgevoerd zijn en nooit meer zijn teruggekomen. Om ze op deze manier niet te vergeten. En als je nou of in de duinen bent of op andere plekken, zie je heel vaak op een grafsteen of op een monument, zie je steentjes liggen. En het is een Joodse traditie. Want daarmee vertel je eigenlijk, ik ben bij je geweest, ik heb je naam gelezen en ik ben je, en op deze manier ben je niet vergeten.
2: Mooi.
0: Dat vond ik
1: heel mooi.
0: En ik vond het ook heel mooi om donderdag bij deze hele zo'n onthulling te zijn. Gaat er een kleedje af en is het mooi opgepoetst. En dan leg je dus, voordat je weggaat, leg je ook allemaal zo'n steentje neer. En daarom heb ik een steentje meegenomen.
2: Mooi verhaal
1: inderdaad, ja.
0: Ja, vond ik ook.
1: Dat wist ik niet, want ik kom heel vaak over. Nou ja, heel vaak klinkt ook wel een beetje. Maar ik heb met mijn vader gaat altijd langs de Tweede Wereldoorlog monument. En dan zie ik ze inderdaad op de kruisen liggen. En ik wist niet wat de reden was. Dankjewel daarvoor.
0: Nee, precies. En als je dus de monumenten weet die hier in de duinen staan, die marmeren stenen, daar liggen waar de mensen gefusilleerd, de verzetstrijders gefusilleerd zijn, daar liggen dus ook altijd steentjes op die monumenten.
1: Ah, dat wist ik niet. Nou, we zijn weer wat informatierijker geworden.
0: Dan is het eens even kijken. Het is net 4:15 en dan hebben we de eerste deel
2: al. Zoveel. Ja, het is
0: man.
1: Je leert heel veel.

0: met ons.
1: Ja, en wat gaan we eigenlijk allemaal doen vandaag? Ja, er is zo dadelijk een bespreekwoordenrubriek. Dat is er altijd als ik er ben. Ja, en wie heeft er nou eentje aangevraagd bij mij? Dat is Morena.
0: Ja.
1: Is dat niet leuk?
2: Nou ja.
0: Heel leuk, dus ik ben heel benieuwd.
1: Dus die zit eraan te komen. Nou, Barry die heeft weer een hele eigen variant van de Teta-test verzonnen. Dus die gaan we ook doen.
2: Slapgouwe hoer.
0: Ja, we hebben inderdaad ook nog Carné die langskomt. Die gaat weer onze filmstip. Want het is ongelooflijk veel wat nu op het Witte Doek te zien is. En hij heeft weer een paar mooie films meegenomen die hij gaat behandelen.
1: Nou.
0: En natuurlijk Noah hebben we ook nog. Sport en date. We hebben zoveel nog te doen.
1: Ja. En ik heb Vincent geraadpleegd voor de Nashville Flash. Kijk. Dus ik ben voorbereid. Dus ja, kom erop.
2: We zitten gebakken.
1: We zitten gebakken. Dus eerst maar eens eventjes nog een plaatje. Doctrine of Love.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Wat het betekent, sorry. In mijn eigen show, ik zet er gewoon geen microfoon aan. Dan behandel ik elke week een spreekwoord, een uitdrukking of gezegde. En als ik bij 023 ben, dan doe ik dat ook. En ja, dan vind ik het helemaal leuk als Morena nou notabene voor deze keer een spreekwoord heeft aangevraagd. Althans, ze houdt tegenwoordig zelfs een lijstje bij in het telefoon.
2: Dat klopt.
1: Super tof is dat. Dus ja, kom maar op. Waar kwam jij nou mee?
2: Ja, ik zat een podcast te luisteren over de Nederlandse taal.
1: Ja, van de Rundfunk, hè, die gasten.
2: Van de Rundfunk, jongens. De We Love Netherlands podcast. Het is echt
3: heerlijk
2: om te luisteren, ook om te kijken. En zij behandelden dus Nederlandse spreekwoorden. Nou, en toen hoorde ik er opeens weer een van. Want ik dacht, ja, dat is lang geleden. Spijkers op laag water zoeken.
1: Precies, waar komt dat nou weer vandaan?
2: En dat weet jij.
1: Ja, nou ja, dat weet ik. Ja, ik weet dat, maar volgens mij heb je er zelf in ieder geval ook... Je hebt iets gevonden.
2: Deel dat eerst nog met ons.
1: Dan ga ik daarna alles behandelen. Want deze is eigenlijk heel onduidelijk en heel ingewikkeld.
2: Ja, want je hebt inderdaad spijkers op laag water zoeken. En het komt van lang, lang geleden. Ik weet precies de tijd niet uit mijn hoofd. Alleen het was toen ze nog scheepsbouw echt deden. En dat ze die aan het renoveren waren. Of aan het verbouwen. Of aan het weer netjes maken waren. Alleen het was best wel duur destijds om die boten te repareren.
1: Ja, we hebben het gewoon over de VOC-tijd. Ja, en misschien zelfs wel ietsje ervoor.
2: Dus in ieder geval lang geleden. Het was heel veel geld. En die boten waren van hout. En met spijkers gemaakt natuurlijk en zo. Dus wat gebeurde er? Als ze die boot gingen restaureren, vielen nog wel eens die spijkers uit de planken op de zeebodem. En wat deden ze nou? Ze moesten geld besparen. Dus dan gingen ze die spijkers op het laag water zoeken om weer andere boten daarmee te kunnen repareren. Toch?
1: Ja, ja. Het is,
2: kijk,
1: het is,
2: kijk.
1: Er is geen spel tussen te krijgen. Ja,
2: kijk precies. Hé, hier is weer één.
1: Klopt.
2: Dat goed?
1: Ja, en als je dus de uitdrukking gebruikt, spijkers op laag water zoeken, dan ben je eigenlijk gewoon een beetje aan het zeuren.
2: Ja.
1: Je bent aan het zoeken naar kleine dingetjes die niet kloppen om gewoon te kunnen mekkeren. Jij zei
3: net...
1: Maar
3: komt dat dan vandaan?
1: Van een mug een olifant.
2: Ah, ja, exact.
1: Dus, we komen er niet meer uit. Dit vind ik echt superleuk. Op laag water betekent hier oorspronkelijk bij laag water.
2: Ah, ja.
1: Ja, dus alleen in het loop van de tijd is het Nederlands daarin ietsje veranderd. En die letterlijke betekenis, die gebruiken we helemaal niet meer. Maar het is precies wat jij zegt. Dat is één verklaring. Dat dus het personeel bij laag water de spijkers moest zoeken die gevallen waren om die te kunnen hergebruiken.
3: Maar er zit wel een wezenlijk verschil in. Hè? Dus op laag water zoeken betekent eigenlijk dat je met je enkels in het water staat. Maar bij laag water zoeken hebben ze waarschijnlijk over eb en vloed. Dus de zee trekt weg. Waardoor alles wat op de bodem ligt bloot wordt gesteld. Dus hoef je dus niet met natte voeten. Dan kun je gewoon op... Toch?
1: Ja, nee, ja, maar ik denk wel dat je er nog steeds natte voeten van kreeg. Goh, maar in ieder geval bij laag water... Ja. Zie je het in ieder geval, want als het dus vloed is, zoals je zelf uitlegt, dan
2: zie je niet
1: dat je zwemmen. Dus dat, maar dat is maar één verklaring. Want eigenlijk waar dit dus vandaan komt, is helemaal niet zo duidelijk. De tweede verklaring, die is gebaseerd op het feit dat reparaties aan schepen die onder de waterlijn zaten, dat niet zo handig was om met schroeven of met nagels uit te voeren, maar ook dus met spijkers.
2: Ah.
1: En dat was nog duurder. En dan ging dus de schipper om te checken of te controleren of het wel echt op de goede manier gebeurd was, die ging dan als het water laag stond, onder de waterlijn even controleren of dus die reparatie wel op de goede manier was uitgevoerd.
2: Ah.
1: En dat is dus controleren, maar eigenlijk dus ook een beetje zeurpieten. En vooral, maar dat is het vooral geworden in de loop der tijd.
2: Ah. Daarom is daar de wat wij er dus van zeggen, een beetje mierenneuken inderdaad, of van de olifant de mug maken.
1: Ging die kapitein eens even controleren of ze zich
2: erin... Daar is dus een beetje die...
1: Ja.
2: Ah, wat goed!
1: En heb ik er nog één. Lachen, hè? Dat is dat als een schip gestrand was, de mensen die dan op de wal er naartoe gingen, en als je oude schilderijen bekijkt van bijvoorbeeld Panorama Mesdag, van Mesdag, dan zie je dat bij Zandvoort was dat ook, dat waren allemaal platbodems, die lagen gewoon op het strand.
2: Dat klopt.
1: Nou, en als zo'n boot daar dan lag, dan gingen er dus mensen om die boot heen op zoek naar waardevolle dingen. En dan deden ze dat met het smoesje. We gaan spijkers zoeken. Maar dan zochten ze eigenlijk ander materiaal of andere spullen die misschien wel van de boot gevallen waren.
3: Enige juttetjes eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, ja, dan, ja niet echt letterlijk.
3: Wow.
1: Ja, en ze zijn alle drie best wel uitlegbaar en plausibel. Maar welke het nou precies is, dat, daar zijn de deskundigen het niet over eens. Dus,
3: maar jij bent inmiddels ook een deskundige. Als jij dan eentje moet kiezen van deze drie, welke zou jouw voorkeur uitgaan?
1: Nou, mijn voorkeur gaat wel uit naar die waar Morena mee kwam. Die staat bij mij daarom ook als eerste verklaring. Dat lijkt me de meest logische.
3: Ja, denk ik ook.
1: Maar als er iets ook is gebleken in de anderhalf jaar dat ik dat nu aan het doen ben, die rare bespreekwoorden rubriek, dan is dat taal en dit soort dingen helemaal niet logisch zijn.
2: Nee.
1: En ik vind deze dus, in tegenstelling tot wat ik dacht, ik dacht eerst toen ik hiermee begon, ik vind wel dat als je zoiets gebruikt, dat je moet weten waar het vandaan komt, anders dan slaat het nergens op. Maar we weten het vaak helemaal niet, terwijl die uitdrukking heel normaal is. Dus
2: dat is zeker waar.
1: Vind ik het alleen maar leuker dat als het heel onduidelijk is. Dus,
3: Wij hebben wel gewoon verduidelijk nu. We weten nu welke het is. Wij kiezen gewoon voor die. En dat is het gewoon bij deze. Wij hebben besloten.
1: Nou, wat fijn. Dus dat is degene die het is. En voor die andere. Oh, hij is wel een plekje in de kantlijn. Ja, ik zoek er dus ook altijd een plaatje bij.
3: Ah.
1: En ik heb het prachtige, het sfeervolle Everything But A Girl, de band met Low Tide of the Night bijgevonden. Dus die is
2: goed.
1: Daar.

0: Dat was de bespreekwoorden rubriek. Morgen en over 2 weken een nieuwe. En wat wordt het weer dan?
1: Ja, vanavond en vannacht schijnt de zon nog heel eventjes en is het in de nacht helder met een temperatuur van zo'n 10 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag gaat de zon steeds meer schijnen en ligt de temperatuur zo rond de 16 graden.
0: Nou, wordt morgen ook weer naar buiten.
1: Ja, zeker. Maar maandag regen. Dus,
0: ik denk dat morgen weer op de fiets komt dan naar de studio.
2: Ja, lekker toch?
1: Lekker,
2: ja,
1: lekker.
0: Heerlijk.
1: Het is...

0: Ja, Barry, jij hebt de boel weer overhoop gehaald. Jij hebt dus gewoon 7-8 maanden de tijd gehad om daarover na te denken. Je dacht, die tête-à-tête, dat gaan we eens even anders doen.
1: Nee, die gooien we eruit. Zodra ik hier ben, kijk, ik mag van Bas nooit een Nederlandstalig liedje draaien. Nou, heel soms als Pinkster en Paas op één dag vallen en Bas heeft een goede bui. En ik heb net op zijn rug gekrapt.
0: Weet je hoeveel uitdrukkingen we al gebruikt hebben in 40 minuten?
1: Een hoop, denk ik. Nee, ja, en dus ik dacht, weet je, dan moet ik toch maar iets anders gaan verzinnen. Die tête-à-tête die kwam me eigenlijk een beetje de keel uit. Na zoveel jaar, elke week weer een Frans...
2: Ja, verhaaltje.
1: Dus ik denk, nee, we gaan het anders doen. Ik ga en Nederlandstalige muziek erin. Ik toch drink krijgen op een of andere manier. En de tête-à-tête een beetje omgooien. Dus, zometeen ga ik in plaats van een verhaaltje met Franse leenwoorden, heb ik een verhaaltje gemaakt waar dus geen Franse leenwoorden in zitten, maar Nederlandstalige songtitels.
2: Oh, ik ben zo benieuwd.
1: Ik ga een verhaaltje met hem voorlezen en aan jou de luisteraar om te raden hoeveel Nederlandstalige lieden erin zitten. En misschien denk je, ja, maar dit is ook een lied en dat woord is ook een lied. Kan best, maar het gaat uiteindelijk om het juiste getal en daar kiezen we een winnaar uit.
0: Nou.
1: En je antwoord kan je insturen naar het telefoonnummer
2: 06 105 105 38.
1: En dan kan je even een WhatsAppje sturen naar de studio en dan ga jij naar huis. Met misschien wel het bitterballen buddybakket. Maar de vraag is, wat zit daarin, Moreno?
2: Ja, daarin zit een leeggedronken fles wijn die Barry gisteren goed soldaat heeft gemaakt, zeg maar. Daarin zit sowieso een bevrijdingspop t-shirt die wij hebben gedragen. Die helemaal lekker onder dat smerige zweet van ons zit.
0: En dat viel lekker in stof
2: van het terrein. Dus die echt gewoon knijterhard is geworden eigenlijk, dat shirt. En voor de rest zit er ook nog, wat kunnen we nog meer in doen? Alle dingen die Barry heeft gegeten.
1: Een leeggevreten bitterbal, hè?
2: Dus leeggegeten bitterbal, inderdaad.
1: Ik heb mijn bek voor jou verbrand.
2: En natuurlijk wel nog
0: een hardcup van bevrijdingspop die ook niet ingeleverd is. Ook niet afgewassen.
2: Dat ook niet, nee, inderdaad.
1: Dus dat is niet mis, Moreno.
2: Inderdaad.
1: Dat is niet mis. Dus inderdaad, ik ga ze met een verhaaltje voorlezen. En tel zorgvuldig mee. Ik ben er klaar voor.
0: Ik ook. En dan zou ik zeggen, dan doe ik de jingle opnieuw en dan kan jij beginnen.
1: Ja, morgen is het dus Moederdag. Graag gedaan. Want ik weet namelijk dat een groot deel van de luisteraars stiekem geen idee had dat ik ze zojuist heb gered van een behoorlijk noodgeval. Want om te voorkomen dat je zondagochtend in de problemen komt voor het zoveelste jaar op rij met zo'n treurig bosje bloemen van het tankstation komt aanzetten, terwijl je moeder ziet denken, Jezus, is dit alles? We denken vandaag dan nog eventjes een plannetje, zodat het helemaal waterdicht is. Mocht je na het stappen vannacht toevallig nog bij je ouders blijven slapen, zet dan morgen vroeg gewoon even een uurtje eerder die wekker. Sluip in de keuken en wees voor één keertje de absolute uitslover van de familie en maak een vers ontbijtje op bed. En moet het nou allemaal zo duur zijn en over de top? Nee joh, zeker niet. Pak na het ontbijt gewoon samen een lekkere kop koffie of thee. Schuif aan de keukentafel en maak een trip down memory lane. Even terug in de tijd met die oude vakantiefoto's. Want eerlijk jongens, als ik mijn eigen moeder vraag wat ze het allerliefste wil, weet ik zeker dat ze zou zeggen, pure oprechte aandacht. Gewoon even het gevoel dat je er echt bij bent. Dat je er bent voor haar en dat zij wordt stilgestaan. Je hebt er tenslotte maar één. Zorg er goed voor. Dus bereid je vandaag nog even voor.
0: Oh, zo. Ik heb er een heleboel gehoord, maar ik denk dat ik er ook een heleboel gemist heb.
1: Ik kan er heel weinig over zeggen. Ik denk dat de luisteraars nog eventjes met pen en papier hun boekje moeten nakijken. Ja. En dan gaan wij ondertussen gewoon heel veel luisteren naar Sven Versteeg en Likkerpep met Blikkendag.

0: Ja, we hebben net dat hele toffe verhaaltje gehoord van Barry. En die heeft daar zeker 35 Nederlandstalige titels in verwerkt, denk ik. Misschien zit ik iets wat aan de hoge kant, maar ach. Hij gaat het verhaal zo dadelijk nog een keer voorlezen.
1: Zeker.
0: En normaal gesproken hebben we dan zo'n... Ja, een klein geluidje om dat te horen. Maar dat doen we dus nu ook niet. Dat heb je ook veranderd.
1: Ja, we hebben geen ping, we hebben geen aar. We hebben gewoon het plaatje natuurlijk dat erin zit. Zometeen ga ik het verhaaltje dus nog een keer voorlezen. Kom ik aan bij het woord, lees ik het woord op. En doe ik even een klein stukje van het nummer afspelen. Zodat jij weet, dat was hem.
0: Dat was hem. Die heb ik gemist.
1: Doe nog heel even snel naar 06-105-105-38 je antwoord insturen. Nu kan het nog, want Morena gaat nog even vertellen waar de winnaar mee naar huis gaat.
2: Precies. Ja, het bitterballen Barry pakket, waarin dus een opgedronken fles wijn van Barry zit, die gisteren goed soldaat heeft gemaakt.
1: Zeg dat.
2: Ook een bitterbal zonder de vulling erin, dus de ragout is eruit gehaald en meegelepeld. En je hebt alleen het korstje nog over van de bitterbal. Een t-shirt van ons, van Bevrijdingspop, waar die helemaal ondergezweet is, helemaal vies is geworden, knijterhard is, maar die wil je hebben.
0: Nou.
2: Dus stuur inderdaad nog even je antwoord in en dan ben ik benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een paar gehoord wel, hoor.
0: Ja, ik heb ook een paar gehoord, maar ik denk wel dat ik er naast zit. Ik zat ook in... Ja, goed. Ja.
1: Hoeveel had jij er?
0: 6.
1: Morena.
2: 8.
1: Oké. Dan ga ik je vragen, Herco, om de filler wat zachter te doen, want de muziek gaat er natuurlijk zo meteen overheen.
0: Ja.
1: En dan ga ik hem voorlezen. Klaar voor?
0: Ja. Kom maar op.
1: Alright. Ja, morgen is het dus moederdag. Graag gedaan, jongens. Want ik weet namelijk dat een groot deel van de luisteraars stiekem... Van Maring Goldband. Stiekem geen idee had. En dat ik ze zojuist heb gered van een behoorlijk...
3: Een noodgeval.
1: Om te voorkomen dat je zondagochtend in de problemen komt en voor de zoveelste jaren op rij met zo'n treurig bosje bloemen voor het tankstation komt aanzetten. Terwijl je moeder ziet denken, Jezus.
4: Is dit alles?
2: Ja, die ook wel.
1: Is dit alles?
2: Ik wou net zeggen.
1: Bedenk vandaag...
0: Wacht even, want je zei tankstation. Ja? Die had ik ook, want dat is van de kraaien.
1: Dat zou heel goed kunnen inderdaad. En zo zijn er wel meerdere, maar het gaat uiteindelijk om het goede getal dat je instuurt. Ja, dus het kan zijn dat er zo'n dat je sommigen niet hebt meegerekend.
2: Want ik had vorige keer ook energie voor Ronnie Flex, maar die mocht ook niet.
1: Anders kom ik op 80 woorden en dat wordt echt te veel. Bedenk vandaag dan nog even een plannetje, zodat het allemaal...
4: Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.
3: Die had ik ook.
1: Maar morgen dus wel. Mocht je na het slapen vannacht toevallig nog bij je ouders blijven slapen...
4: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Zet dan morgen vroeg gewoon even een uurtje eerder die wekker. Sluit naar de keuken en wees voor één keertje de absolute uitslover.
4: Ik ben een
2: uitslover.
3: Ja, die had ik
4: ook. Ik kan niet thuis.
3: Heel even hoor.
1: Lekker nummertje. De bankzitters waren er ook bij B-pop. Uitslover van een familie met een vers ontbijtje om bed. En moet dat nou allemaal zo duur?
4: Maar, moet dat nou? Ja, we zwemmen in die bubbel als een kabeljauw.
3: Wijs had ik ook gemist.
1: Moet het nou allemaal zo duur en over de top zijn? Nee, zeker niet. Pak na het ontbijt gewoon samen een lekker kopje koffie of thee. Schuif aan de keukentafel aan en maak de trip down memory lane even...
4: Ja, als ik terug...
1: Even terug in de tijd. Met die oude vakantiefoto's. Want eerlijk jongens, als ik mijn eigen moeder vraag wat ze het liefste wil... weet ik zeker dat ze zou zeggen pure oprechte aandacht. Gewoon even het gevoel dat er echt bij haar wordt stilgestaan. Je hebt er tenslotte maar één. Zorg er goed voor en bereid je dus voor morgen. Moederdag.
0: Waanzinnig weer.
1: Het zijn er 8.
2: Heb ik het weer goed?
3: Je heeft het goed hoor. Yes.
2: Dit is mijn spel.
1: Ja, maar jij gaat niet naar huis met het bitterballen buddy pakket.
2: Nee, jammer. Ik ga wel met jou naar huis.
1: Dat is zeker waar. Jij hebt echt een bitterballen buddy. Maar Herco, is er een winnaar uitgekomen eigenlijk?
0: Nou, dan moet je ook bij Morena zijn. Ik heb de lijst niet.
2: Dus, ja, dat is er. Is zeker een winnaar thuis. Of thuis. Thuis.
3: We hebben een winnaar thuis gekomen.
2: We hebben een winnaar. Lily, van harte gefeliciteerd met het bitterballen Barry pakket. Dus bij deze, die komt jouw kant op.
0: Geweldig, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Het komt naar je. Ja, en ik had daarnet mezelf ingedekt. Ik dacht, hij doet of iets Nederlands of iets Frans. En daar had ik deze plaat voor klaarstaan. Laat me of vieren. Van Adderlisten samen met Ramses Shaffi. Die als ze deze plaat spelen, ook Lisbeth List doet nog mee. Eigenlijk al dementeert, maar deze versie is zo mooi. Voor jou, Barry.
5: Moi qui ai vécu sans scrupules.

0: Ja, we schieten door dat eerste uur heen. Dan doe ik alvast Noah zijn microfoon aan. Dat is helemaal niet de bedoeling. Die is er nog helemaal niet. Ja, die is er wel, maar zover raakt die microfoon ook niet. Ja, in het uur hierna gaan we lekker de Zoom in met Carné. Want die heeft hier allerlei toffe filmdingen, denk ik, te vertellen. Wat? Ik heb echt geen idee. Ik heb alleen maar één dingetje gedownload wat ik zo dadelijk kan laten horen. En gewoon nog... En hebben we natuurlijk ook nog Noah Sport Update. En het bulkt echt van de sport met de Giro d'Italia is begonnen.
1: We hebben het druk.
0: Telstar is iets mee aan de hand. Die maken het veel te spannend dit seizoen. En dat soort dingen. Dus we zitten natuurlijk wel eventjes te wachten op de superfoute zomerhit. Dus Morena, wat is daar allemaal mee aan de hand?
2: De superfoute zomerhit.
1: Ja, het is inderdaad tijd weer voor de superfoute zomerhit. Dus echt een banger van een nummer waarvan je denkt, wauw. Dit is en zomers en dit is super fout. Dus dat hebben we nodig.
0: Okay.
1: En laat het ons weten dus via onze WhatsApp 06-105-105-38. En ja, wie weet, daar raaien wij hem wel.
0: Ja, en vind je dat nou ingewikkeld, dan kan je ook nog steeds gewoon naar haarlem105.nl /studio in dat berichtje insturen. En dan komt hij ook echt wel bij ons terecht, hoor. Dat,
1: daarom.
0: Wees maar niet bang. Stuur vooral die superfoute zomerhit in, want... ik ben wel benieuwd. Ik wil wel even springen.
1: Daarom, licht draaien hem.
0: Ja, nou, daarom. Dus ik ben benieuwd waar je mee komt. Nu het nieuws en daarna zijn we terug. Tot zo.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
2: Iets na 6 uur, dit is 023 met Barry en Morena.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Het tweede uur, 023. En rechts van mij is Barry, die is wel... Hé, ben je vrolijk, man. Gezellig.
1: Nou ja, dankjewel. Jullie zijn ook gezellig.
2: Ja, dankjewel.
3: Ja, behalve Moreno. Oh nee, tegenover mij zit Moreno Klok.
2: En rechts van mij Herco Lim.
0: En wat hebben we allemaal te doen dit tweede uur? Ja, zo dadelijk dus Carné, die allerlei dingen van en met film weet. De Zoom staat open, dus... Hij komt er zo aan. Ja, en je hoorde het al vlak voordat we er even uitgingen met het nieuws. Ja, we hebben de superfoute zomerhit. En ja, je stelt me niet teleur, hoor. Je hebt echt gave dingen ingezonden. Dus ja. Morena, fel het verdikt.
2: Ja, ik heb inderdaad wat moois binnengekregen. Mag mijn jingletje aan dan? Mijn filler, mijn jingle?
0: Tuurlijk.
2: Kijk, die moeten we horen. Superfoute zomerhit. Ja, want we hebben inderdaad een superfoute zomerhit binnengekregen. Echt, dit is wel weer... Toen ik dit zag, toen dacht ik, ja, kan eigenlijk niet ontbreken. Want Bo heeft ons een superfoute zomerhit toegestuurd. Het was eigenlijk Oya Lele van K3. Maar die staat niet bij ons in het systeem, dus sorry daarvoor. Maar dan hebben we even overlegd. En deze mocht ook, namelijk Mama C van K3. Die is ook goed gekeurd. Ook een zomersplaatje, ook echt super.
0: Ja, kijk, Barry, ik vind die Nederlandstalige muziek, dat is niet helemaal, dat is jouw genre niet helemaal. Nee, maar K3, dat ik dat er nu aan ga zetten, is gewoon echt een beetje pijnlijk. Wat ja, maar doen jullie me aan?
2: We gaan het toch doen.
1: Het is niet de foute zomer, maar de superfoute zomer.
0: Oké, daar overtuig je me. Hier is K3.

0: Ja, dit doet echt een beetje pijn aan mijn oren. Maar van onze lieve inzender natuurlijk helemaal niet. Dus dankjewel voor je mooie inzending. En Barry, jij krijgt dus ook gewoon meteen reactie van weer iemand anders. Dus, kom maar door.
1: Het is van dezelfde persoon die gewoon heel erg zijn blijdschap wil uiten over hoe vrolijk ze zijn. Moet je maar eens even horen. Komt-ie.
2: Mama se, mama sa, mama se kemumba. Mama se, mama sa, mama se kemumba. Ga je mee allemaal?
0: Het is toch geweldig.
2: Mama se, mama sa, mama se kemumba.
0: Nou, okay, ja, hier is geen spel meer tussen te krijgen. Dit is de leukste inzending in tijden die we gekregen hebben. Dus dankjewel. We gaan nog even naar Hypnotize. Tot zo.
3: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en

0: Barry, we moeten even ietsje zachter zo, want anders kan ik je niet horen. Hey, we zijn even bezig om contact te leggen met Carné. Maar als jij dan zo weer dit allemaal aan het doen bent en je loopt zo bevrijdingspop rond, dan ben je toch gewoon hartstikke blij. Dan kom je toch gewoon weer elke week? Of is dat een beetje overdreven?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb het wel weer wat rustiger. Waar ik het in het begin echt onwijs druk heb. Wat ook natuurlijk had. Wat ook mede de reden was dat ik even een tijdje in pauze.
0: Maar dat snap ik ook wel.
1: Ik weet nog niet of ik me weer wil vastleggen elke zaterdag. Maar er zijn vaak genoeg invallers nodig.
0: Ja, dat is
1: dus de komende twee keer staan alweer gepland. En vanuit daar zien we wel weer verder, toch?
0: Ja, nee, ik vind het onwijs leuk dat je er nu bent. En ja, over twee weken dan zijn wij er dus allebei weer.
1: Ja.
0: Want we zijn eigenlijk vandaag allebei invaller.
1: Dus, ja, hoe gek hoe dat werkt. En hoe dat kan lopen dan toch, hè?
0: Ja, nou ja, dat vind ik helemaal niet erg. Het is heerlijk om altijd om hiervoor in te vallen.
1: Dat is, vind ik ook, hoor. Kijk, we weten natuurlijk met Bas, het gaat dus waarschijnlijk een paar keer gebeuren dat er iemand nodig is. Dus ik denk dat de komende tijd ik wat vaker te horen en te zien ben. En ik vind het zelfs ook wel weer heel leuk om hier weer te zijn. En ik ga kijken of over twee weekjes het lukt om de tête-à-tête, maar dan slap geouwe hoer, of dat weer lukt om dat met zelf ingezongen liedjes te doen. Als ik de tijd heb om
0: dat
1: voor te bereiden.
0: Dat is wel helemaal leuk. Ja. Hey, omdat we even problemen hebben om Carné te pakken te krijgen. Althans, hij zit al klaar, maar er is iets qua techniek. Ja, dan loop ik even op de feiten vooruit en draai ik nog een plaatje. Want ik had eigenlijk het heerlijke ouderwetse weer Nederlands, Barry.
1: Kijk eens, dit is mijn dag vandaag.
0: Dit is wel misschien echt mijn favoriet van Toontje Lager. Hier is Net als in de film.

0: Carné, hoor je mij?
1: Ja, zeker.
0: Ja, gelukkig, gelukkig. Ja, we kregen hier even de video-PC niet goed aan.
1: Nee, en ik had ook problemen kennelijk. Dus samen houden we elkaar in evenwicht.
0: Ja, gelukkig. Maar die problemen waren niet, hoop ik, met iets anders dan ook met het beeld? Of,
1: via de app werkte die niet, maar via de browser wel. Dus ik snap het ook even niet meer.
2: Ja. We horen je, daar zijn we blij mee.
0: We horen je. En meneer de filmvreter, wat fijn dat je er bent. Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou ja, het is gewoon denk ik wel de grootste. Nou, op dit moment toch wel echt een hele drukke periode in de bioscoop draaien. Ja. Heel veel films. Maar ik denk dat we er toch wel over eentje het extreem moeten hebben.
0: Oh. En is dat ding wat je me van tevoren al even opgestuurd hebt, wat ik moet laten horen? Of is dat voor zo dadelijk pas?
1: Dat moet je wel even laten horen. Ja, zeker.
0: Oké, nou dan komt hij.
3: The only thing more unusual than the crime are the detectives.
4: Stand back, everyone.
5: I am a sheep detective.
4: Oh!
0: Oké, kom maar op dan met je verhaal. Dit was wel heel snel.
1: Ik ga namelijk over de schapenspeurders. Oftewel, de sheep detective.
2: Ah, ik heb hier de trailer van gezien.
0: Dus daar moeten we het over hebben. Wat fijn.
1: Ja, zeker. Zeker. Daar moeten we het echt over hebben. Ik weet, het is maar nu even duidelijk. Dus zitten we nou aan de uitzending of niet?
2: Ja.
1: Sorry, ik zit even te denken. Zitten we erin of niet? Oké, hallo. Sorry, ik moest even
2: Het gaat goed.
6: Neem je ruimte, hè. We wachten met smart op jouw prachtverhalen.
0: Precies.
1: Geweldig, dankjewel. Nee, dan barst ik los. Het gaat over een film. Dit gaat over een schapenherder gespeeld door Hugh Jackman. Die je denk ik van duizenden films al kent. Zoals The Greatest Showman of Les Miserables. Wolverine, nog een hele goede voor de nerds onder ons. Onder ik. Elke avond leest hij zijn hele kudde van schapen voor. En dat doet hij eigenlijk altijd in detective books. Dus van die Agatha Christie-achtige thrillers. Er gaat altijd iemand dood. En ja, wie is het gedaan? De butler, de kandelaar, weet je, allemaal dat soort dingen. Ja. En hij denkt, nou, die schapen die krijgen er helemaal niks van mee. Tot op een gegeven moment deurtje dichtgaan en dan hoor je de schapen praten. Maar gewoon in het Engels of het Nederlands. Die vinden het helemaal geweldig. Die zitten altijd de kiften op van, nou, waarom vertelt hij nog niet even het laatste hoofdstukje door? Tot op een gegeven moment ze wakker worden en ze zien de herder op de grond liggen. En laat ik zo zeggen, hij ademt niet meer. Hij is dood. Iemand heeft hem vermoord. Maar wie heeft het gedaan? De politie weet het eigenlijk ook niet. Dus ja, daar zijn ze hoor. De schapenspeurders, de sheep detectives. En zij moeten de moord oplossen. Ik vond dit zo'n heerlijke film.
0: Het klinkt echt geweldig.
1: Ja, het is vooral ook een ouderwetse film. Dat sprak me heel erg aan, omdat ik weet niet of je die films kent. Je hebt Babe gehad over het pratende zwijntje.
2: Ja.
1: Stuart Little, de pratende rat, de muis. En Garfield dacht ik ook aan, de pratende kat.
2: Paddington.
0: Ratatouille.
1: Ratatouille. Ja. Nou, heel erg in die contraien zit het. Ik denk dat je hem best kan vergelijken met Babe. Gewoon heel schattig hoe die dieren op elkaar reageren. Maar ook heel funny. Want het heeft heel erg die Britse humor. Want het zit ook best wel echt een sterrencast qua stemmen. Maar ook gewoon echt acteurs die meespelen. Dus die verdacht worden. Maar het is gewoon, al die schapen hebben net weer even andere karakters, eigen dingetjes, gekke dingen. Dus bijvoorbeeld, ze kunnen ook, als ze zeggen van, we vergeten het, omdat het schapen zijn, dan zeggen ze, oké, we gaan het met z'n allen vergeten. En dan is het ook allemaal niet meer gebeurd. Maar dat is heel lastig als je een moord op moet lossen met duizenden en aanwijzingen. Als ze opeens zeggen, we gaan het vergeten. En dan kan je weer van voren aan beginnen.
0: En is het ook een knipoog naar Animal Farm?
1: Nee, ja, natuurlijk het bekende boek van George Orwell. Dat eigenlijk gewoon de hele industrie gewoon, eigenlijk maar één grote fabriek is met het vermorselen van dieren.
0: Nou, dat is natuurlijk heel cynisch en dat klinkt dit niet.
1: Ja. Nee, dit is heel erg gewoon... ik had het omschreven als een soort warme deken die je overheen krijgt. En je denkt, oh, wat heerlijk. Het is wel erg spannend. Zeker voor kleinkinderen. Het is echt een familiefilm. Maar uiteindelijk komt het ook allemaal weer goed. En zingen we allemaal Kumbaya. Grappig dat je het zegt. Animal Farm, daar komt trouwens een nieuwe van. Echt ook een animatiefilm.
4: Cool.
1: In Amerika draait hij al. Ik had niet hele goede recensies. Het is van de maker van... degene die Gollum speelt in de Lord of the Rings films. Oh, Andy Serkis. Hij maakt ook films, regisseert films. En hij heeft nu een Animal Farm gemaakt. Maar als je de recensies naast elkaar legt... van Sheep Detectives en Animal Farm... dan wint in, denk ik... elk magazine tijdschrift Sheep Detective van Animal Farm.
0: Hey, en hoe doet die Hugh Jackman dat? Want die is vooral stoer. Maar kan hij dit dan?
1: Ja, ik vind Hugh Jackman wordt wel gezien als de grote spierbundel met de ijzeren klauwen inderdaad. Maar hij is gewoon, hij zit er ook niet heel lang in, want hij gaat natuurlijk ook gewoon dood.
4: spoilers.
1: Nee, het is namelijk ook niet echt een spoiler, omdat het is echt in de eerste 15, 20 minuten gebeurt het al. Hij is gewoon liefdevol. Je ziet dat hij heel veel liefde heeft voor de dieren. Leuk, en dat brengt hij goed over. Maar je weet ook dat hij gewoon heel veel emotionele dingen kan. Want hij heeft tientallen films al gemaakt.
0: Ja.
1: Waar hij ook wel een andere kant van zichzelf moet laten zien. Maar dat doet hij echt wel heel goed. Maar het gaat vooral over dat die groep, die kudde van... ik weet niet of het een kudde is van schapen. Ik ben niet helemaal...
0: Ja, zeker. Schaapskudde. Ja.
1: Heet het niet een flok? Ik dacht iets met een flok.
0: Ja, maar ik denk dat gewoon het Engelse woord is voor kudde.
1: Ik pak straks even het woordenboek erbij. Top. Dat maakt deze film gewoon uniek. Dat je zoveel verschillende perspectieven hebt... op zo'n heel kneuterig moordmysterietje. Een heerlijk film.
0: Oh, wat en ik vind het echt leuk dat je dus met deze film komt. Want vaak is er veel spektakel bij je. Maar dit is dus echt familiefilm. En echt wat anders.
1: Nou, ik dacht ook bij mezelf, het is als je één keer even een nieuwsapp opent, dan word je of dood gegooid met duizend verschillende oorlogen, of het hantavirus komt je even je hoek omkuchen. Stellen we gewoon even ook wat plezier. Dan draai je heel veel leuke films, weet je al, Devil Wears Prada,
2: ja.
1: Modern Mary komt binnenkort, Michael,
4: Hail Mary.
1: Draai je ook al, Hail Mary. Ja, weet je, het zijn helemaal toffe films, maar gewoon een film waar je met iedereen naartoe kan. Zoon, dochter, kleinkind, opa, oma, buren, verre neven. Ga er allemaal naartoe en je gaat een waanzinnig leuke tijd tegemoet. Ja, 100%.
0: Dus dat is echt iets te doen om met Hemelvaart, hè? Want dat is het nu bijna volgens mij.
1: Donderdag. Donderdag is een dagje vrij, heel veel mensen. Dus wat let je? Ga naar de bioscoop.
0: Leuk. Ja,
4: ik ga hem kijken. Ik ga je advies volgen.
1: Ja, en volgens mij draait hij ook, dat had ik even moeten opzoeken, maar ik zag het laatst. Hij draait, is zowel Pathé, Kinepolis, dus voor Schalkwijk. Maar hij draait ook heel vaak in de cinefielzaaltjes. Dus de filmkoepel en de toneelschuur.
0: Cinefiel is ook tegenwoordig het Haaftheater in de Muiden. Dus een fijn bioscoopje erbij.
1: Ah, heerlijk. Ja, dat is sowieso de cinefiel. Als mensen daar op slapen, joh, neem nou dat pasje. Het is 20, 30 euro. Je kan op... duizend plekken in het land kan je naartoe. Het is heerlijk.
0: Dank je, Corné. Heb je nog wat anders? Of dit was het highlight? Want dit was wel geweldig.
1: Nou, hier kan ik niet overheen. Ja, ik kan een hoop dingen doen, maar hier kan ik niet overheen.
0: Hey, dan wil ik je echt onwijs bedanken voor deze goede tip. En ik hoop dat iedereen die dit hoort, dat hij meteen denkt... Ik ga me inplannen voor één van de komende dagen om hier naartoe te gaan. Dank je, Corné. Tot de volgende keer.
1: Yes, en dan zal ik gelijk scherp zijn. Hè? Zit gewoon de uitzending.
0: Ah, zelfs als jij niet helemaal scherp bent, dan ben je zo scherp.
1: Hey, leuk mannen. En de vrouw natuurlijk.
2: Dankjewel.
1: Wat een gezelligheid dan weer.
0: Dank je. Doei.
2: Dankjewel. Doei.

0: Ja, leuk. Zo dadelijk de Nashville Flash. En ja, voor dit, omdat ik er zelf niet zo heel veel verstand van heb, dan raadpleeg ik altijd mijn goede vriend Vincent. En die heeft weer, ja, die schudt dat zo uit zijn mouw. Die heeft echt een prachtige plaat klaarstaan. Maar nu eerst naar Morena.
1: Ja, want vanavond en vannacht schijnt de zon nog heel even en ligt de temperatuur zo rond de 10 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag gaat het zonnetje weer schijnen en ligt de temperatuur rond de 16 graden.
0: Lekker, lekker, lekker.
2: Nashville Flash.
0: Ja, en Vincent die kwam dus met de plaat van Corey Kent. En ja, ik ken hem echt helemaal niet, maar Wild As Her. En het is een jonge vent. Hij is pas in eigenlijk 2022, 2023 echt doorgebroken. Daarvoor timmerde hij wel aan de weg. En hij leeft al zijn hele leven in de countrymuziek. En rondom de coronaperiode zat hij gewoon helemaal vast midden in Amerika. Helemaal niks te doen. Maar daarna is hij al in het voorprogramma geweest van Willie Nelson en dat soort dingen. En hij is nu echt doorgebroken. En wat leuk is, hij staat volgende week vrijdag in Paradiso. En Vincent, die is piloot. En die staat stand-by die avond. Dus die baalt echt enorm.
3: Maar hij kan er wel heen, toch?
0: Nee, hij kan er dus niet heen.
1: Want hij staat stand-by.
3: Ja, maar hij kan toch, als het echt moet, kan hij vanuit de avond weggaan, toch?
0: Ja, hij luistert, als het goed is, nu mee. Dus dan zal ik zo dadelijk wel een appje krijgen. Maar we hebben een soort, hoe zeg je dat zo vreselijk, met potlood in onze agenda geschreven. Want als dat lukt, dan ga ik nog met hem mee ook. Ga ik voor het eerst van mijn leven naar country muziek luisteren. Nou, ik...
1: Pas zou trots op je zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind het echt wel een mooie plaat. Dus ja, hier is die.

0: Ja, en dan,
1: van den Burg, ja.
0: En dan kan nee denken dat, dat er veel films uitkomen. Maar Noah, volgens mij, bulkt ook van de sport. Dus welkom in de studio.
2: Ja, ja nee, zeker. Het is een en al sport natuurlijk. Hè. Elke week wel weer. En ook deze week, en daarom ben ik hier weer.
0: Gelukkig maar.
2: Ja, fijn. Toch? Ja, dat vind ik ook.
1: Vind ik heel fijn. Ja.
0: Dat koor wordt ook steeds beter, vind ik. Dat groeit met de week. We hebben straks die jingle niet meer nodig.
1: Nee. Gaan wij hem zelf zingen?
2: Ja, ja precies.
0: Nou, dat helemaal staat dan, met Barry in de zaal.
2: Ja, dat staat dan achtergrond. Dan zingt hij dat gewoon
3: koud
2: live
3: bier, hoor. Ik doe chili, dan pak je aan ook meteen.
1: Ja. Maar dit wil ik wel zien, hoor.
0: Oh, maak me gek over 2 weken, Barry. Dat lijkt me leuk. In de trainingspak. Zo, dan moeten we een cameraploeg regelen.
1: Zeg maar, hoe zit ik wat te doen? Ja. Goed. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Veel. Laten we sowieso even beginnen met het wereldkampioenschap snooker. Dat is nu toch een week voorbij. En, ja. En we hebben een nieuwe wereldkampioen. Hij komt ook uit China. Het is niet Zhao Xingtong, maar Wu Yize. Die op 22-jarige leeftijd. Dus de eerste WK-titel in snooker. Ja, hij heet zo. Daar kan ik niks aan doen.
0: Maar hij begint zich ook speciaal voor jou over, Bart. Ja.
1: Zeker. Wu Yize klinkt gewoon heel funny.
2: Dus hij is 22 jaar en pakt dus zijn eerste wereldtitel. Kijken of hij hem wel kan prologeren. Dat heeft toch sinds 1977 nooit iemand gedaan.
0: Precies, dat is dus ook deze keer niet gelukt.
2: Nee, Zhao Xingtong heeft hem niet kunnen prologeren. Hij was wel topfavoriet voorafgaand. Won ook het Tour Championship. Het toernooi dat altijd als voorbereiding wordt
1: en
2: gespeeld.
1: En hij verbrak de vervloeking.
2: Hij heeft in ieder geval de eerste vloek van de Crucible doorbroken. Maar
3: wat een jong gast. Nog?
2: Ja.
3: 22 jaar?
2: Ja.
1: Ja, dat zei hij net
2: al. Dat heb ik pas 3 keer gezegd.
3: Maar ja. Oh, ja. Dus
0: hij
3: zoekt
0: het gewoon. Ja. Ik vind het fijn dat je het even bevestigt. Van onafhankelijke bron. Heerlijk.
3: Ja. Ja. Dat was er ook benieuwd hoe het eruit ziet.
2: Ja. Maar hij ziet eruit als hij 15 is, vind je ook niet?
3: Ja, hij heeft een heel jong kopje, ja. Zeker weten.
2: Nou, maar hij is iets ouder dan dat, dus. We gaan ook nog even naar het voetbal. Want morgen is dan toch echt wel een beetje dit deel van de ontknoping van de Eredivisie. PSV is al kampioen, dus daar gaat het niet om. Er zijn nog Champions League plaatsen te vergeven. Telstar die zit nog in de race om in de Eredivisie te blijven. Morgen is er al het eerste deel van. Dan spelen ze tegen Heracles. Heracles is al gedegradeerd. Dat is dus echt... wat dat betreft een voordeel voor Telstar. Want Heracles die kan wel volle bak geven. En je wil natuurlijk wel winnen. Maar Heracles kan er niet nog 200% bovenop doen. Want ze hebben niet meer iets te bereiken. En Telstar natuurlijk wel. Die kan er gewoon als een bewinst morgen met één been al gewoon...
1: Maar ze kunnen toch niet meer degraderen nu, Telstar?
2: Niet direct, nee.
1: Oh, dus misschien toch geen week sport kijken voor jou.
2: Precies.
1: Oh, spannend.
0: En Julien heeft iets heel anders onthouden dan een week sport kijken. Ja.
1: Oh,
0: week geen sport kijken.
2: Julien die had gisteren gezegd dat ik aan de kaal ga. Hè?
0: Ja, dat heeft hij ergens in die
2: eigen gehad. Hier heeft hij de wereld in geslingerd.
1: Nee, het is een week geen sport. Dat is de afspraak.
2: Ja, als er iemand kaal moet, is hij het wel. Hè?
1: Het is je boer.
0: Dat vind ik wel.
2: Daarom. Dat bevestigt alleen maar dat moet. Maar morgen is Telstar dus aan zet. En Volendam, die gelijk staan, speelt tegen Excelsior. Dus dat wordt wel een... Ja, je kunt het eigenlijk wel een kraken noemen, hoor, Barry. Dat kan wel.
3: Jawel?
2: Ja, Excelsior Volendam. Zeker.
3: Joh, ik zit er gespannen met geknepen billetjes, jong.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Dat zit ik inmiddels ook als jij in de studio bent, inderdaad. Ja, dus,
0: En Noah, want er zijn altijd van die scenario's. Dus, stel Telstar wint morgen en Volendam verliest morgen. Ja.
2: Dan is het gat 3 punten. En dan heb ik het even nagekeken. Dan is de laatste wedstrijd tussen Volendam en Telstar. En als Volendam dan met 10-0 weet te winnen, maar alleen dan... gaan ze nog door.
0: Oké, dus...
1: 10-0.
0: Dus Telstar doet zichzelf morgen een heel groot plezier als ze gewoon winnen.
2: Ja, want dan
0: flink winnen.
2: Want dan hebben ze in de laatste wedstrijd... hebben ze dan maar aan een gelijkspel genoeg. Ja, en tegen Volendam, dat zijn ze gewoon een gelijkwaardige tegenstander. Het is wel eens waar in Volendam. Maar die gaat niet in één keer met 10 doelpunten verschil morgen zitten winnen.
0: Nou ja, ik weet een uitwedstrijd van Telstar tegen Willem II toen het omging. Toen zaten wij hier in de studio.
2: Ja,
0: radio. Ja. Dus uitwinnen kunnen ze.
2: Ja, ja, dat is zeker waar. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar als Volendam bijvoorbeeld morgen ook wint, dan gaat het echt om die laatste speelronde. En dan is het Volendam-Telstar. Mooier kun je het niet bedenken. Dus laat ze allebei maar morgen winnen. Dan heb je een ultieme laatste ronde. Dus dat
1: ik ben benieuwd.
2: Zou ontzettend vet zijn.
0: Wel spannend. Ja, ik vind voor die maten van mij, want die zitten er en natuurlijk morgen, maar die zitten dan volgende week ook in het uitvak.
2: Ja.
0: Oh. Ja, daar zou het wel voor hun hart zou het wel iets beter zijn als als
1: ze als
0: het
1: komen.
0: Alleen om 10-0 gaat.
2: Ja. Precies. Ja. En misschien voor een week geen sport kijken zou het mij ook wel gunstig uitkomen. Al heb ik er nog steeds het volle vertrouwen in. Ik heb mijn sportabonnementen gewoon nog door laten lopen, hoor.
1: Dus ze gaan, dan pakken we alles af. Je weet het.
2: Ja,
1: we komen je gewoon thuis op voet, hoor.
2: Dat gaat zeker goed komen.
0: Tireps, handen op je rug.
2: Ja. Ja, precies. Afstands bediening van met allemaal knopjes die niet meer doen, inderdaad. Ja, batterij eruit, ik weet het. Daar ken ik jullie inmiddels al genoeg voor.
1: Ja, we zijn medogeloos.
2: We gaan ook nog even naar de Giro, want deze rit van vandaag was ook medogeloos voor een paar mensen. Oeh. Want er was een flinke zware valpartij op zo'n 20 kilometer van de finish. Heb je het gezien, Barry?
3: Nee, ik heb je hoofd gemist.
2: Ik ook niet. Ik heb het ook nog niet gezien. Ik heb net allemaal terug zitten kijken. Het was wel een hele mooie rit. De aanval van Jonas Vingegaard, die heeft al een beetje de benen van zijn concurrentie getest. En ja, de grote bedreiger natuurlijk, die Italiaanse hoop, Pellizzari. Zari kon eigenlijk wel eigenlijk eenvoudig mee. Dus dat wordt later in de rit. Volgende week vrijdag. Dan finishen ze op Blockhouse. En dat is geen eetrestaurant. Daar kun je ook geen vlees vinden. Maar wel wielrenners op dat moment. Volgende week vrijdag. En daar gaat al de eerste schifting plaatsvinden. Tussen de klasse mensmannen. Dus daar kijk ik al enorm naar uit.
0: Maar Noah, dan heb ik wel een vraag voor je. Want we zien dus...
1: Ja, enorm.
2: Dus, ja, fijn met een brancard afgevuurd. Ja, gaan we voor 21 uit 21 qua valpartij? Ik hoop het niet.
0: Dat hoop ik niet. Maar ik heb een andere vraag voor je. Want we zien dit hele seizoen al een andere Jonas Vingegaard dan, dan hiervoor.
2: Ja.
0: Wat gaat hij doen? Hij gaat vandaag al meteen in de aanval. Dat is totaal niet nodig en dat doet hij toch.
2: Nee,
0: wat is jouw analyse? Waar is hij mee bezig?
2: Ik denk dat hij er gewoon heel veel zin in heeft. Maar ik denk dat hij... waar de meeste... maar dan ga ik even naar het eind van het seizoen. Want dat heeft dan met het verhaal te maken. Is dat dus in de meeste mensen gaan La Vuelta gebruiken voor de wereldkampioenschap. De meeste klimmers. Behalve misschien Pogacar. Als die meedoet, dan wilt hij hem denk ik ook wel gewoon meteen winnen. Dus ik denk dat Vingegaard dit wel een beetje gebruikt ook als opwarmer voor de Giro. Want dan moet hij natuurlijk zijn eeuwige rivaal weer lastig zien maken. En dat is al een tijdje niet gebeurd.
0: Dus hij gebruikt de Giro als voorbereiding op de Tour, bedoel je?
2: Ja, precies. En natuurlijk wil hij deze natuurlijk ook meteen op zijn naam schrijven. Dus ja, je kunt maar beter meteen testen wat voor vlees je in de kuip hebt. Na die enorme valpartij. Ja. Adam Yates viel weg. Jay Vine met een brancard afgevoerd. Buitrago die stapt ook niet meer op. Dus er zijn al best wel veel mensen die op achterstand waren. En alleen Pellizzari niet. Nou, die moet je dan maar even zien te breken. En dit was de eerste plaagstoot.
0: En dat ging hij gewoon meteen doen. Ja. Dat ging hij toch gewoon meteen proberen. Ja. Dat was mijn analyse. Eigen analyse. Ja.
2: Leuk. Dus dat betekent dat als je morgen zit er één rit helemaal, of één berg helemaal in het midden van het parcours. Is niet zo heel verbijsterend interessant. Wordt waarschijnlijk een massasprint. Maar ja, misschien probeert hij daar wel weer. Gewoon maar even kijken wat je in de
0: kuip. Dat kan me morgen echt niet voorstellen.
2: Nee, mij ook niet. Maar het is de Giro, dus het gebeuren altijd gekke dingen.
3: Ja, je weet het nooit.
0: Ja, Barry, hoe denk jij sta jij er tegenover hoe de kansen van Groenewegen morgen?
3: Ja, daar vraag je me wat. Ja, weet je, het kan vriezen, het kan dooien.
2: Dat vind ik wel een mooi antwoord, toch?
1: Mooi antwoord. Ja.
2: Vind ik een heel mooi antwoord.
0: Superleuk.
2: Ja.
0: En wat heb je nog meer op je verlanglijstje of op je lijstje?
2: Nou, Tanner Griekspoor die heeft verloren in het toernooi van Rome.
1: Nee. Hij doet de laatste tijd volgens mij niet zo goed meer.
2: Nee, dat doet helemaal niet goed.
1: Nee. En dan mogen we boeren, toch?
2: Een beetje wel, maar wacht maar Roland Garros af. Dan hoop ik dat hij al zijn moed weer bij elkaar hebt geraapt. En hij speelde echt niet slecht gisteren, maar Bloks, de Belg. Ja, zo heet hij echt. Bloks.
0: Bloks.
1: Ja. Komt hij van de Bloks?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien langs de blokken. Maar in ieder geval, dit is een hele jonge, talentvolle Belg. Dus nu lacht lach je erom en zometeen heeft hij meer handtekeningen dan jij ooit zult bij elkaar zult sparen.
1: Ja, maar niemand wil ooit mijn handtekening hebben ook. Dus...
2: Oh, ja, ja, ja. In ieder geval, Tennen Griekspoor, die moet eerst nog even het toernooi van Genève. Waarschijnlijk gaat hij altijd afwerken. En daarna is het tijd voor Roland Garros en daar verwacht ik echt wel weer iets meer van hem.
0: En Van der Zandschulp is wel door, toch?
2: Ja, Van der Zandschulp wel. Die kan namelijk wel winnen. En hij gaat niet de finale behalen. Dat is wel heel erg hoopvol. Maar in ieder geval staat hij er wel iets beter voor en komt hij ook steeds iets meer in vorm.
0: Tja, jeetje, Mickey.
2: Ja.
0: Dat is een hele bulk sport die je zo even hier naar binnen dondert.
2: Ja,
0: dit was het?
2: En dit was het.
0: Wow. Ja. Nou, dan zou ik zeggen dankjewel. En dan zie ik je even kijken. Ik zie jou dan over 2 weken weer bij je update. En volgende week... volgende week is er geen 023.
1: Nee, volgende week is er geen 023.
2: Precies. Nou, als het dan toch geen 023 is... wat vonden jullie van de 360 van Max Verstappen?
1: In Miami?
2: Ja.
1: Ja, die vond ik wel... Hij heeft hem wel mooi opgevangen.
2: Ja, ja.
1: Alleen, ik vond het wel jammer. Ja, hij was 5e geëindigd. Wel echt een enorm spannende finale slot. Want wat was het nou? Hamilton, die gleed uit met zijn auto, waardoor
2: dat
1: die
2: was,
1: nog net
2: Leclerc,
1: aan...
2: inderdaad.
1: Oh, Leclerc, ja, was, Leclerc, het, sorry. Was het, ja. Die net aan, zeg maar, nog een verkeerde manoeuvre maakte. En Verstappen kon hem nog net op het laatst inhalen. Hij kreeg wel een straf na afloop.
2: Ja.
1: Alleen doordat Leclerc ook iets had gekregen, verschoof er niks.
2: Nou ja, Leclerc schoof zeg maar nog meer dan anderen.
1: Oh, zelf? Oh
2: ja.
1: Joh.
2: Ja, hij kreeg 20 seconden, dus hij werd achter.
1: Lekker.
2: Zo gaat dat.
1: En de volgende race is weer pas over 2 weken uit.
2: Ja, over 3 weken. En dat komt dan weer omdat ze eigenlijk natuurlijk 2 weken in Saudi-Arabië en Qatar moesten racen. Dat is niet doorgegaan. Daarom zat er nu zoveel tijd tussen. En dan houden ze het recht van het schema, passen ze niet aan. En daardoor zit er nu weer zoveel tijd tussen.
0: Maar ik vond het dus een beetje kinderachtig van Montoya dat hij dat hij het zo aan Verstappen. Die zat echt te fitten op een ik vond dat hij een beetje spijkers op laag water aan het zoeken was. Ik vond de 360 van Verstappen wel weer ouderwets knap. Hoe die gewoon...
1: Ja, en dan gaan we doorgaat.
0: Nog geen 8 seconden verliest en doorrijdt. En
1: Maar sowieso hadden ze het ook al over kalenderstart van volgende jaren. Ja. Waarbij dus Australië van de kalender wordt geschrapt daarna, verplaatst eigenlijk. Mm-hmm. En dat dan Bahrein als nummer 1 komt. En heel veel mensen zijn daar ook weer boos over. Ja. Iedereen is boos over de Formule 1, wat ze doen volgens mij.
2: Ja.
1: Het gaat lekker daar.
2: Nou, kijk, waarom ze zo boos zijn over Bahrein, als ik dat nog even mag toelichten. Dat is wel begrijpelijk. Want Australië, dat is natuurlijk een beetje een circuit dat zich niet echt per se... is geen speciaal circuit, zeg maar. Dus daar is wel een beetje waar je als auto staat, als team. En Bahrein is natuurlijk wel een heel bijzonder circuit eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus monteurs, coureurs, auto's, ze weten nog niet waar ze staan, die teams. En dat is natuurlijk, in tegenstelling tot Australië, dat wil je natuurlijk bij de eerste race eigenlijk wel weten. En als je dan pas 3 weken later weet waar je echt staat, en dan nog die updates moet doorvoeren. Dat is wel een deel van de kritiek. En waarom fans boos zijn, je moet er wel ergens boos over zijn. Ja.
1: De fans zijn altijd boos. Ja. Maar wel vaak terecht.
2: Mm-hmm.
0: Nou, wij gaan gewoon verder. Dankjewel Noah voor nu.
2: Zeker.
0: Geniet van de Giro de komende dagen. En we spreken je snel.
2: Zeker.
0: Dank je.
1: Doei.
0: En dan gaan wij meteen door.
1: Ja, moet ook wel meteen door inderdaad.
3: Met Morena. Wat gaan we doen?
1: We gaan wat zeggie doen. Dankjewel, Barry. Goedenavond.
0: Dan moet ik even weglopen.
1: Oh nee, jij moet beginnen. Sorry. Dan heb jij alvast je woorden. Joh, prima.
0: Oh, oké.
1: We doen het even andersom. Hadden we net helemaal goed afgesproken.
0: Precies.
1: Ging het niet helemaal goed. Sorry. Goedenavond en welkom bij Wat Zeggie. Van de jury kreeg Herco zojuist 3 verschillende woorden. En met die 3 woorden moet hij binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden in verstopt zitten. Dan is het aan Barry de taak om die 3 woorden te raden. Voor elk woord dat Barry goed heeft, krijgt hij 1 punt. En degene met de meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Goed. Barry is langzaam...
0: Volgens mij is
1: naar K3 aan het luisteren waarschijnlijk. Nee, goed. De 3 woorden die ik voor jou heb opgeschreven zijn... compartiment.
0: Jeetje.
1: Muggenspray en ventilatierooster. En je scenario is, je probeert samen met Shakira een vuurtje aan te maken in de duinen van Zandvoort... om lekker een barbecue aan te steken, moet het zijn. Maar je krijgt het vuur niet aan.
0: Okay.
1: Dat wordt een leuke. Barry mag terugkomen. Ja, er wordt goed geluisterd.
3: Daar ben ik er.
1: Hallo. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja, ik ben zo klaar als mijn zijkant, maar is Herco er klaar voor?
0: Ja, nou, ik ben er klaar voor, jongen. Ik ga namelijk zoiets leuks doen. Ja, ik zit samen met Shakira in de duinen van Zandvoort. Wel, ik ga met de barbecuen.
3: Vies beuk.
0: Dat is het maar de vraag. Alleen, ik heb een probleem. Want ik krijg het vuur niet aan. En over welk vuur heb je het dan? Hè? Dan moet ik dan mijn charmes in de strijd gooien. Of toch die gasbrander erbij halen om dat te doen. En wat ik ook vergeten was om mee te nemen, dat was mijn brandblusser. En in deze droge tijden, met dat natuurgebied dan om de hoek, is dat natuurlijk is dat één groot drama. En, ja. Dus ik zit een beetje in de problemen. En het zit chockvol met muggen in deze tijd. Dus daar had ik ook nog een beetje last van. Dus ja, ik had zo'n koeltas. En één compartiment voor het water. Eentje voor alles wat dan eromheen zit met het eten. En één vakje waar dus mijn zonnebrand in zat. Mijn muggenspray en dat soort dingen. En dan kon ik zo mooi die tas dicht doen. Die kan over mijn schouder. En ja, dan had ik helemaal vergeten. Want ik had dus ook mijn waterkoker nog mee. Maar ja, ik had geen stroom. Dus daar had ik echt helemaal niks aan. En toen wapperde ik maar een beetje met mijn parkeerschijf om er dan voor te zorgen dat vuurtje aanging. Ja, en komt Carné langs, krijgt Shakira een bioscoopabonnement.
3: Ja, echt waar.
0: Ja, en
3: zomaar.
0: Zomaar, ja. En toen had ik die koeltas, die heeft zo'n roostertje. Echt zo'n klein ventilatierooster voor de frisse lucht. En dat was ik vergeten.
3: Prachtig verhaal.
1: Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het wel een leuk verhaal. Hoor.
3: Prachtig verhaal. En ik ben ook. Het is wel erg lastig, want ik heb veel woorden voorbij horen komen.
1: Maar wat heb je allemaal opgeschreven?
3: Ja, de woorden die ik heb opgeschreven, dat waren gasbrander, brandblusser, koeltas, muggenspray met een uitroepteken erachter, waterkoker en parkeerschijf. Ik vond het wel mooi dat je de parkeerschijf gebruikt om iets uit te waaien.
1: Maar goed.
3: Of aan te wapperen, kan mij het schelen, wat je ermee gedaan hebt. Shakira was erbij. Ik weet zeker dat het muggenspray er één is, dus die gaan we als eerst even invullen.
1: Weet je het zeker?
3: 100%.
1: Dan vullen wij die in en dat is... Kan je mijn computer aanzetten? Nou, Ankie, daar komt hij. Yeah. Die is goed.
0: Ja, goed, Barry.
3: Ja, dan... Was jij ergens naartoe aan het werken met gasbrander, brandblusser? Ik vind het heel
0: mooi. Hele analyse heb je ervan gemaakt.
3: Want je ging barbecuen, toen ging je een gasbrander nodig. Dus dat viel wel in lijn. Maar die brandblusser, ja, het past mooi in het verhaal. Maar ik ga er toch voor.
1: Brandblusser? Goed, dan vullen wij die in. En dat is...
3: Ja, zie je wel. Dat parkeerschijf, want die slaat helemaal nergens op. Dus dat is echt een heel random woord. Dus dat moet je of heel goed random verzonnen hebben. Of
1: ik ben random. Ja, goed. Weet je het zeker?
0: Zeker.
3: Zeker.
1: Dan vullen wij in. En dat is... Niet goed. Hij was gewoon zo random.
3: Maar welke woorden waren het wel, Herco?
0: Ik zat zo in... Dat ik dat compartiment erin heb gekregen.
3: Oh,
0: ja.
3: Compartiment. Oh,
0: vind ik echt wel. Die vond ik wel stoer van mezelf in de koeltas.
1: Ik vond het wel knap hoor. Goed gedaan.
3: En koeltas dus.
1: Nee, de drie woorden waren in dat compartiment, muggenspray en ventilatierozen. Die nog op het allerlaatste.
3: Ik hoorde hem, maar ik heb hem niet opgeschreven. Want ik dacht, nee, je hebt je woorden al gehad.
0: Nee, ja
3: al
0: precies.
3: Slim.
0: Dus dan had ik expres dacht, die ga ik netjes. Helemaal naar het laatst doen. Maar ja, dus.
1: Eén punt gescheurd, Barry.
3: Ja, gescheurd. Ja, dankjewel. Nou ja, ik moet het ermee doen. En zo meteen gewoon nog beter doen. Denk ik.
1: Precies. Inderdaad.
3: Goed gedaan, Herco.
0: Dankjewel. En zo, dus dan... nog even het laatste. We gaan even eruit voor het nieuws. Ja. En dan hebben we zo dadelijk het tweede deel van Wat zeg je? Nieuws van de sterren. En Jeers.
1: Jeers komt er ook nog aan, ja.
0: Dus ik zou zeggen, blijven lekker luisteren. Tot zo.
4: Bedrijfsuitje. Feestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
5: Dit is 105. Het is 7 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza... en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet... maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui, wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Herco Lippen. Het laatste uur 023. Nog steeds met Barry en Morena.
5: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: dust, all that I adore.
1: Je hoorde Bastille met Things We Lost in the Fire. En dit is wel heel hard een van mijn favoriete bands van de laatste tijd aan het worden, moet ik zeggen.
2: Bastille is sowieso goed.
1: Ja, ja.
2: Hoe heet dat andere nummer van hun? Ik kom
1: Back
2: er niet
1: to
2: op.
1: The Future.
2: Nee,
1: Thelma & Louise.
2: Nee.
1: Ja.
2: Het is een andere. In ieder geval, Bastille staat bij mij altijd al
1: Pompeii.
2: Sinds... Ja, Pompeii.
1: Die
2: staat
1: goed,
2: al
1: ja.
2: sinds 2016... Luister ik al naar hun. Het is echt voor mij mijn jeugd. Dus.
1: Oh, nou ja, ja precies. Nou, ik vind het echt een heerlijke band. En ik vind vooral dat hele lekkere accent van de zanger. Ja. Daar hou ik echt van. Goed. We zitten in het laatste uur van 023. En dat zit nog propvol. Zo dadelijk wat zeg je. En we moeten nog even die computer een schop verkopen om te horen...
2: Ja.
1: Naar welk jaar we gaan. Dus heb jij, eens even kijken, heb jij dan de computer daarvoor klaarstaan?
2: We hebben eerst nog, even kijken, deze. Kijk, ja, want elke zaterdagavond ben je van harte welkom in de Haarlem 105 Keers Tijdmachine Express. En daarmee maken we een mini-tijdreis door een bepaald jaar heen. En elke week kiezen we dus een jaartal. En ik ga dus nu ook aan de computer vragen om ons dat jaartal te geven.
3: Vandaag reizen we af naar het jaar 1992.
2: Toen was ik ook nog niet geboren.
1: Ja, ik wel. Ik was student.
4: Student. Ik kan je niet voorstellen, hè?
2: Nee.
4: Ik zat nog ergens ver achter de koker van mijn vader.
2: Ja, ik ook. Ver.
4: Moest het 3 jaar duren voordat het kleine dikketje werd geboren.
1: Ja, ik was al in Amsterdam aan het studeren.
4: Kun je nagaan, hè? Ja.
2: Oude lul.
1: Oude lul.
4: Ja, je was me voor.
1: 1992, tja.
4: Stom. Want inderdaad, met een klein half uurtje vliegen we naar je toe. Heb je nog suggesties voor een liedje uit dat jaar? Laat het ons dan even weten. Dat kan heel gemakkelijk. Doe even 06-105-105-38 of sla je telefoon. Want dat is aan mij. En dan kan je een appje sturen naar de studio.
2: Precies. Nou, dat is
1: net leuk. Zo makkelijk.
2: Leuk.
1: Ja, dus dat dan zo dadelijk. En dan nu naar Wat zeg je deel 2.

0: ja, dank je. Die is goed, die is goed. Die groene, die groene. Nee, ja.
1: Wat een hectische uitzending, jongens.
0: Ja, het was iets te hard. Je kon me niet meer verstaan. Goed, de drie woorden die ik voor jou heb opgeschreven zijn... databank, bloeddrukmeter en krabbenpoot. En je scenario is, je bent samen met Drake in je huis gezellig je avond aan het hebben. Heel leuk, gezellig met Drake. Lalala. Maar toen vloog er opeens een duif in je huis.
1: Jeetje, oké.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, wij ook, wij gaan Herco erbij halen. Ik weet nog niet hoe ik deze woorden aan elkaar ga rijmen in deze context van het verhaal. Maar goed, ja, het wordt een klein beetje improviseren. Ik zie dat Morena druk aan het gebaren is naar Herco. Herco, pas nog eventjes... Die gooit nog even zijn slang eruit, zeg maar.
0: Nou, nee,
1: die komt inmiddels teruggelopen, aangerend. En als Herco dan zo ver is, dan ben ik dat ook. En dan kunnen we gaan beginnen met de tweede deel van Wat zeg je. En ik ga je horen hoe ik ga winnen.
2: Als je nog één moment hebt, want ik moet even jou een 90 seconden klaarzetten.
0: Kijk. Ja, altijd die dingen van Bas, hè, altijd zo ingewikkeld.
1: Het is zoveel, hè. Het is ook zo.
2: Geef niet, tegenwoordig lukt het me volgens mij heel aardig om dit allemaal
0: zeker
2: te regelen.
0: Zeker. Het is gewoon
2: Barry, ben je er klaar voor?
1: Och, zo klaar als ik kan zijn.
2: Kom maar op.
1: Moet je eens luisteren. Ja, ik ben namelijk samen laatst met Drake van Drake en Josh.
0: Helemaal niet. Maar
1: in mijn verhaal wel. In mijn huis geweest voor een gezellige avond. En in één keer vlogen een duif binnen. Ik denk, nou, wat gebeurt hier? Die duif gaat met een bloedgang. Gaat hij tegen de muur aan. Ik denk, wat is dat nou? Zie ik nou een krabbenpootje? Dat is stom, want het was uiteindelijk dus een duivenpootje. Want zijn pootje was dus afgebroken. En wij kijken, oké, hoe gaan we nu een nieuw pootje voor hem bestellen? Nou, Drake die maakt allemaal grapjes. Ik zeg, doe even rustig, gast. We zijn bezig hier met een dode duif die nog geholpen kan worden. Nou, wij in de databank opzoeken. Waar haal je in godsnaam medische attributen voor zo'n duif? Nou, wij scrollen, we scrollen. We zien van alles staan. Een bloeddrukmeter. We zien... wat zagen we nog meer staan? Een los pootje, een paar losse veren. Ik denk, nou, wat is dit voor geouwehoer? Nou, op een gegeven moment zagen we het, ouwehoer. Nou, op een gegeven moment zagen we het, hoor. Ja, een nieuw pootje voor de duif. Vervolgens komt er een maanlander aan.

0: die twee aliens. En die, die pakken zo'n schoenlepel. En met die schoenlepel doen ze met het oude pootje, wat dus afgebroken was, nou ja, klaar. En hebben ze het gewoon weer gefixt. Nooit meer van gehoord verder ook.
1: Wat een wilde zaterdagavond heb jij toch altijd.
0: Ja, jongen. Ik had drugs op, wil ik niet weten.
1: Ja, goeie LSD. Mag ik je dealer? Nee. Goed. Ik vond het op zich wel een funny verhaal. Wat heb je allemaal opgeschreven, Herco?
2: Ik had Dive natuurlijk opgeschreven. Krabbenpootje, databank, bloeddrukmeter, maanlander, gereedschapskist, wasmachine, nachtlampje en schoenlepel.
1: Oeh.
0: Hoop woorden.
2: Ja, precies. En dus ik ben wel benieuwd.
0: Welke denk je sowieso, dat is een
2: bloeddrukmeter.
1: Oh. Ga je daar ook voor?
2: Grappig. Ja, daar ga ik als eerste voor.
1: Dan vullen wij dat in en dat is...
0: Oh. Ja, dat is een goed.
2: Ja.
1: Tweede woord.
2: Maanlander.
1: Weet je dat zeker?
2: Ja, daar had hij wel een mooi verhaal over. Dus ja, daar zou ik wel eens in kunnen tuinen, maar ik laat hem staan. Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is... Fout.
0: Ja, precies. Je voelt hem wel aankomen.
2: Ja, ik voel hem aankomen. Ja, gereedschapskist wordt het dan. Die moffel je er mooi in.
1: Weet je dat heel zeker?
2: Redelijk zeker.
1: Dan vullen wij hem in en dat is...
0: Oh, het is gelijkspel.
2: Het is gelijkspel. Goed gedaan, Barry.
1: Dit moet ik gaan kiezen.
0: Ja, wat de woorden waren...
1: En de drie woorden die ik had opgeschreven waren databank, bloeddrukmeter en krabbenpoot.
0: Oh.
1: Die je in het begin meteen had gedaan. Netjes.
2: Ja, netjes. Wat, ja.
0: Ik denk, ik werk ze gelijk in één keer weg en dan kom ik met allemaal valse woorden.
2: Ja, die databank, je hebt me overtuigd met leuke maanlanders.
1: Ja, ik vind het ook een lastige. Ik vind jullie allebei een heel goed verhaal hebben, maar ik moet er toch altijd één kiezen. Kop of munt kan ook, voorkant van de pen of achterkant.
0: Ik doe de voorkant.
1: Nou, dan bij deze, Herco. Het is de voorkant.
0: Kijk.
2: Nou, ja,
1: gefeliciteerd.
2: Hartstikke tof.
0: En eigenlijk support ik ons beide. Hè, want
2: dat is dus helemaal niet erg.
1: Dus de sidekicks hebben we dit jaar sowieso al gewonnen bij deze. Dus goed gedaan. Goed gedaan. Netjes.
2: Boy. Dank je. Nou, dan gaan we ons zo langzamerhand opmaken voor de mini-tijdreis. Maar eerst, ja, dit is dan weer echt uit mijn tijd. De protestsong van U2. Dit is Sunday, Bloody Sunday.

0: sterren.
1: Ja, Miley Cyrus, die is bekende meid, grote meid. En die krijgt nu ook haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Want later deze maand wordt zij dus officieel geëerd met haar eigen ster. En de ceremonie vindt plaats op 22 mei in Hollywood. En kan je ook volgen via een livestream.
2: Oh, dat ga ik zeker doen bij haar.
1: Ja, jij hebt onze liefhebber hier van Miley Cyrus. En er komen ook nog een paar andere actrices zoals Anya Taylor-Joy en modeontwerpster Donatello Versace komt ook nog even langs. En ze wist al dat ze een ster zou krijgen, want dat werd vorig jaar bekendgemaakt. En toen is het een beetje opgeschoven, een beetje moeilijk. En toen werd er gezegd, ah joh, je krijgt hem deze maand. Succes.
3: Ik vind wel dat ze even dient, maar jij niet geloof ik. Hè,
2: nee. Laat haar gewoon de naam in de zand schrijven.
3: Waar komt je alternatief van Miley Cyrus vandaan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld dat nummer, dat is zo slecht.
3: Welke?
2: Nine minutes and...
3: Oh, we hebben het flow. Oké, heel goed doen, vind ik het.
1: Ja, maar Herco heeft gewoon een hekel.
2: Ze heeft echt een mooie stem, maar de rest is flinterdun.
3: Het is niet jouw artiest, de rest is flinterdun.
2: Nee.
3: Hey, Mars Rover. Hebben we daar eens over gehoord? Mars Rover Curiosity, ja. Die is na 6 dagen eindelijk
1: hij
3: bevrijd.
1: Doet het weer
3: van,
1: gewoon.
3: Ja, hij doet het weer gewoon. Ja. En daarnaast is het namelijk in geslaagd om Mars Rover Curiosity na enkele dagen te bevrijden van een flinke steen die aan zijn boor was blijven hangen. Het was eigenlijk voor het eerst in de 15-jarige missie dat op Mars dan dat een Curiosity met zo'n probleem te kampen had. De steen die kwam los uit de grond toen Curiosity. Komt lekker uit. Op 25 april zijn arm terugtrok na een gat te hebben geboord. En de boors blijven steken in het gesteente zelf. En afhankelijk probeerde het team de rots los te krijgen door de boor te laten trillen. Nou, dat hielp niet. Daarna werd besloten dat de boorarm wat te draaien en opnieuw te trillen. En ja, op dat moment zie je eigenlijk die steen helemaal verbrijzelen. Is hij vrij?
2: Ja, je moet nooit ergens zomaar je handen insteken, blijkbaar weer.
3: Ja, ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Ja, precies.
1: Oh, wat goed.
2: Ja, en wat leuk is, er is een nieuwe documentaire over Oasis in de maak. Dat doet Disney. Ze brengen die uit met de legendarische band. En de film wordt het eigenlijk. Die film volgt de band tijdens hun veelbesproken reunietour. Ja, dat zat erin natuurlijk.
1: Ja.
2: Van vorig jaar. En verschijnt in september in die bioscoop. In de documentaire krijgen fans een kijkje achter de schermen. Met beelden van voorbereiding van de tour, backstage fragmenten en optredens ervan. En ook geven de broers voor het eerst sinds 25 jaar samen een interview. Nou, het moet niet gekker worden. Jarenlang haalden de broers publiekelijk naar elkaar uit en werden ze nauwelijks samen gezien. Dat ze vorig jaar toch weer de handen ineens sloegen voor een reunie, zorgde voor enorme opwinding onder de fans. De concertkaarten waren binnen 10 uur volledig uitverkocht. De documentaire draait vanaf 11 september in de bioscoop en verschijnt later ook bij de streamingdiensten. Nou, dat prachtig. Wat is jouw favoriete plaat van Oasis, Morena?
1: Ja, Wonderwall, of course.
2: Okay.
1: Of course.
2: Of course, ja, want of course.
1: Ja, gewoon, ik vind het zo'n mooi nummer van hun. Het is het eerste nummer wat ik van
3: mooi.
1: Hun leerde.
3: Mooi? Ja, echt mooi?
1: Hoezo niet?
3: Nou, ik vind Wonderwall is
1: het
3: is
1: baby, een... you gotta be the one that saves me.
3: Goed. Ah, het is een banger, het is een classic, maar echt een mooi.
1: Ja, ik vind het mooi. Ik vind het eerste nummer dat ik van hun ken. Wat een kritiek hier. Hoi, nee, even, mag, kritiek mag, hebben op mag, sterren, niet op mij.
2: Mag best een beetje scherp. Ik sluit me wel een beetje bij Barry aan. Ja, maar ik vind het wel heerlijk om weer eens te horen. Want dat is gewoon een tijd geleden. Dus hier is Wonderwall.

0: Ja, zo dadelijk stappen we in de tijdmachine naar het jaar 1992. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk niet doen zonder dat we eerst weten wat voor weer het wordt.
1: Ja, vanavond en vannacht schijnt de zon nog even en is het in de nacht helder met een temperatuur van zo'n 10 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag gaat het zonnetje weer schijnen en ligt de temperatuur rond de 16 graden.
2: Zo is het.
1: Ja, dat was het.
0: Ja, zo is het en niet anders. Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years mini-tijdreis maken we een reis naar een bepaald jaar. Ik ben je gezagvoerder. En mijn co-piloten vandaag zijn Morena Klok en Barry Huis. En tot 8 uur vandaag reizen we naar het jaar 1992.
2: Ja, en in dat jaar werd Nederland even goed wakker geschud door moeder natuur. En wat er precies is gebeurd, hoor je zo meteen.
0: Ja, en het is het jaar van Goodnight Girl van Wet Wet Wet. Dat is echt zo'n mierzoete ballad van ze. En ja, toch kan ik deze heel goed hebben. Misschien komt het door de stem van Marty Pello. In het echt heet hij gewoon Mark McLachla. Of gewoon omdat ik wel een zwak voor ze heb. Love is All Around the Cover is verschrikkelijk natuurlijk. En eigenlijk niet meer om aan te horen. Maar hun album Holding Back the River vind ik gewoon echt, echt heel erg mooi. Goodnight Girl werd een flinke hit. De nummer 1 positie in Engeland. En in de Nederlandse top 40 kwam die tot de tweede plek. Onze zuiderburen, de Vlamingen, die waren echt iets minder enthousiast. Daar kwam die slechts, nou ja, dat is nog steeds heel goed, tot de zevende plek. Hier is Goodnight Girl.

0: Ja, je hoorde I Can Dance van Genesis, dus ook al uit 1992. Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. Zojuist heeft de Haarlem 105 tijdreiscomputer bepaald dat we naar 1992 gaan. En wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, wat na 108 jaar in gebruik te zijn geweest, sluit de Ripperda-kazerne hier in Haarlem-Noord, of ja, Schoten eigenlijk, zijn deuren. In de zomer werd met een grote taptoe door de stad de sluiting van de kazerne op feestelijke wijze afgesloten.
0: Ja, en op 3 december 1992 werd de allereerste sms-boodschap verzonden in het Verenigd Koninkrijk. Een jonge ingenieur, Neil Papworth, stuurde de woorden Merry Christmas vanaf zijn computer naar de mobiele telefoon van Richard Jarvis, een grote software-directeur. Grappig genoeg kon de telefoon van de directeur het bericht alleen ontvangen. Terugsturen was pas een jaar later mogelijk.
2: Ja, en op 7 februari 1992 kwamen leiders van 12 Europese landen samen in de Nederlandse stad Maastricht om een baanbrekend verdrag te ondertekenen. Dit verdrag, het verdrag van Maastricht, was een historische stap in de Europese samenwerking. Door dit verdrag werd de herqua gelegd voor de oprichting van de moderne Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen.
0: Cool, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, en ja, dan zijn we alweer bij het volgende, de volgende plaat die voor je klaarstaat. En ja, ik had niet gedacht dat ik het ooit zou doen, maar How Do You Do van Roxette heb ik voor je klaarstaan. En ik vond dit toen zo'n vreselijke plaat, zo commercieel. Ik vond het een prutband. Maar ja, ze overleven met gemak de tand des tijds. En ik moet zeggen, als ik nu zo'n plaat van ze hoor, dan gaat het eigenlijk best. Hoe kan het nou dat ik tegenwoordig niet de radio uitzet en dat ik deze nu zelfs uitlicht in deze mini-tijdreis? Waar zijn mijn principes? Nou, misschien komt het door de enorme vechtlust van Marie Frederiksson. In 2002 werd er een hersentumor bij haar geconstateerd en die was haar bijna fataal. En ze kan lange tijd en niet praten en dus ook niet zingen. Maar ze keert terug en samen met Per Gessle, de andere helft van Roxette. En dat hebben ze gewoon volgehouden. En ze hebben nog een aantal keer de wereld getoerd. En dan slaat in 2019 weer het noodlot toe. Ze overlijdt plotseling en dat was het einde van Roxette. Maar ja, juist daarom wilde ik nu deze plaat draaien. Hier is How Do You Do van Roxette uit Zweden.

0: Under the Bridge hoorde je van de Red Hot Chili Peppers. En dat vind ik echt zo'n mooie plaat. En schrik er dan een beetje van dat die ook alweer uit 1992.
1: Ja, dat snap ik.
0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. We zitten in het jaar 1992, Barry.
2: Ja, en in dit jaartal is natuurlijk ook veel gebeurd. En in 1992 speelde HFC Haarlem in de eerste divisie. En bevond de club zich in zwaar financieel weer. Sportief eindigde de club in de middenmoot onder leiding van de trainer Hans van Doorneveld. Buiten het veld was in 1992 één jaar van overleven voor de voetbalclub. Waarbij het bestuur en de sporters een grote reddingsactie moesten opzetten om een dringend faillissement af te wenden.
0: Hoor ik jou nou over HFC Haarlem?
2: Jij krijgt van mij een feitje over voetbal.
1: Sorry, dat
2: ongeloofwaardig, hè?
1: Ik ga bellen dat jij dat niet kan.
0: Op 4 oktober raakte een vrachtvliegtuig na het opstijgen van Schiphol in dikke problemen en stortte neer op de flats Groeneveen en Kruidberg in Amsterdam. Ja, wat wil je met zo'n naam? Ja. In de Bijlmer. 43 mensen...
2: Kan ik helemaal niet maken, deze grap. Maar lekker doen. Sorry, deze flapt er even uit.
0: 43 mensen kwamen om het leven. De ramp leidde tot grootschalige reddingsacties, langdurige onderzoeken naar de oorzaak en veel discussies over de gevaarlijke stoffen die het toestel mogelijk vervoerde. Extra het ongeluk kwam door metaalmoeheid. Een veiligheidspen brak waardoor de motor van het vliegtuig viel. Ja, en twee van mijn vrienden die woonden gewoon toen in de Bijlmer die avond. Dus
1: mijn vader die reed daar langs. Toen was hij met mijn opa wezen zeilen ergens in de buurt ook van het Gooi. En hij heeft het motording daar nu niet naar beneden zien vallen. Maar hij reed toen langs. Langs Amsterdam. En toen 10 minuten later op het nieuws opeens dat dit gebeurd was. Ja, dan schrik je je toch wel. Ook in de vroege ochtend van 13 april van dat jaar werd Zuid-Limburg opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. De zwaarste ooit gemeten in Nederland. Naast de schade aan gebouwen werden er ook schulden vermeld in de oevers van de Maas. Veroorzaakte dat ook een korte stroomuitval en onderbrekingen van telefoonverkeer. De totale schade in Nederland werd destijds berekend op ongeveer 170 miljoen gulden.
0: Ja, het was een raar gevoel. Ik was in Amsterdam en daar voelde je ook die aardbeving flink. Het was echt gewoon...
1: Was dit vanwege, dat heb ik niet kunnen zien of vinden, was dit vanwege een gaswinning of net als in Groningen?
0: Een dikke aardbeving in Nederland. Het gebeurt heel soms.
1: Ja, dat blijkt.
0: Ja, en als er dan zo'n aardbeving is, dan moet je springen. Dus dat heet, en dat deed Chris Cross met Jump. En hun single kwam in 1992 als eerste single ooit van hun uit. En die belandde dus meteen op nummer 1 in de hitlijst overal ter wereld. Het was op dat moment de snelst verkopende single in 15 jaar tijd. Het tournee met Michael Jackson volgde en bracht nog meer celebrity status. En er werd zelfs een videospel uitgebracht naar aanleiding van Jump. En zo leuk dat Chris McDaddy Kelly en Chris Daddy McSmith hun kleren achterstevoren droegen. En ja, dat straalde iets van cool en weet ik wat allemaal uit. En dat was voorheen nooit met zulke jonge tieners was dat geassocieerd. Dit is echt een heerlijke plaat, dus hier is die.

0: Wat een gave reis door het jaar 1992 was dit. We zijn terug in 2026. Tot zover de Years Mini Tijdreis met de Haarlem 105 tijdmachine. Hopelijk heb je genoten.
1: Ja, Barry.
2: Sorry. En dit is dus de reden waarom jij geen tekst meer krijgt aan het einde.
1: Ja, helemaal gelijk. Ja, en mocht je nou volgende week weer met ons meegaan op de nieuwe mini-tijdreis. En je hebt een suggestie voor een jaartal. Laat het dan even weten. Doe even een appje sturen naar 06 105 105 38. Komt u bij ons en misschien gaan we wel met jouw jaartal de volgende tijdreis doen.
0: Ik ben heel benieuwd waar je dan mee komt. Dus ik ben benieuwd. Is Steven al in de buurt?
2: Als het goed is, hangt hij aan de lijn. Hoop ik.
0: Dan is het de hoogste tijd voor de mop van Steven.

0: Dag Stefan.
1: Hallo.
2: Welke moet ik aanzetten?
1: Linkerkant.
2: Hey.
1: Al technische dingen zijn zo leuk. Ik hou hier echt van. Dit is mijn passie.
2: Stefan, ben je daar? Nee, de vork. Even kijken. Hier is die. Sorry.
0: Oh,
2: hey, sorry,
0: oh,
2: Stefan.
0: Ja,
2: ik doe de verkeerde schuif open. Ja.
3: Oh,
2: mijn excuus. Stefan, hoe is het, man? Hoe is het met je?
3: Goed hoor, hoe is het met jou?
2: Ja, heel goed. Ja, was leuk om weer voor Bas in te vallen.
3: Ja? Nou, ja. Wanneer val je uit?
1: Nou,
0: daar gaan we niet vanuit, Stefan.
2: Nou, volgende week val ik even uit, want dan zit iedereen in Osnabrück, dus dan ben ik er ook niet.
0: Oh ja. Ja.
3: Oké, okay. In Duitsland, hè?
2: Precies, ja. En ik ga niet mee.
3: Nee, neem een braadworst voor me mee.
2: Oh, dat zal ik even bestellen, dat is goed.
0: Hé, hey, maar Stefan, volgende week zijn we er dus niet, dus dat betekent wel dat jouw mop vandaag, wel echt sky is the limit, hè? Hij moet wel voor drie weken moeten we dan kunnen teren. Ja. Dus, wat heb je voorbereid?
3: Wat is het Chinese woord van Jan Smit?
1: Chinese woord voor Jan Smit?
2: Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ping-pong? Smit.
0: Nou,
3: Jan Smit.
0: Wat zeg je?
3: Jan Smit.
0: Chong Smit.
3: Chong Smit.
0: Hey, heb je er nog eentje van ons? We moeten, we willen afsluiten met eentje waar we heel hard om moeten lachen.
3: Oké. Wat is het verschil tussen jou en Morena?
0: Je verzint er nu een. Het kan.
1: Ja. Ik ben een vrouw en Barry houdt niet van vrouwen.
3: Nee, dat klopt.
2: In de roos, Morena. Hoe kon je het weten?
0: Zo kunnen we toch nog lekker onze zaterdagavond in. Dankjewel, Stefan.
3: Okay, doei.
0: Doeg.
2: Doei.
3: Doei.
2: Ah, die was echt wel goed.
1: Ja, zeker.
2: Dus,
1: het zit er allemaal weer op.
2: We zijn er door.
1: Het zit er weer op. Het is weer voorbij.
0: En toch merk ik dat ik als ik niet brak ben, toch altijd een stuk scherper in de uitzending zit dan.
1: Ja, maar dat weten we wel voor jou. En ik ben niet anders verwacht ook.
0: Oh. Ja, het is Haarlem 105 schuld. Ik kon er niks aan doen. Ik ben slechts...
2: Nou, maar Barry, ik wil je onwijs bedanken. Ik vond het super gezellig dat je er was in de studio. En fijn dat je terug bent. Echt, meen ik serieus.
0: En over twee weken mogen we het gewoon nog een keertje doen.
2: Dus,
1: leuk!
2: Dus tot over twee weken. Volgende week is er geen 023. Mo, onwijs bedankt.
1: Ja.
2: Je had weer leuke die nieuws van de sterren dingen. Ja,
1: dankjewel.
2: Je hebt het toch altijd maar weer voor elkaar. Hè?
1: Ik zei dat ook zo lekker hebben om dikke duim, hè? Dus, nee, dat is niet waar.
2: Lieve luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Geniet van de rest van het weekend. En dus tot over twee weken.
1: Doei!
4: Dit is 105. Het is 8:00.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam, is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: zo.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8:00 mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.